0: van jijzelf, dan ga je dus de persoon, jij, en de ervaring die je hebt meegemaakt, de situatie, los van elkaar zien.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

Lars Militia met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. En veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Y'all crazy, you know? Phonics. Phonics.
1: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was ze vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij, deze weken zie je het als een teken.

Lars Militia met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het, bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Weet je wat ik een keer in de speeltuin heb gezien?
1: Wat?
0: Hoe gebeurde dat? Er was een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
1: Dat is wel heel extreem.
0: En toen deed dat jongetje dit.
1: Nee, middelvingers gewoon.
0: Twee volle middelvingers.
1: Naar die moeder toe.
0: Naar die moeder.
1: Wow.

Lars Militia met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: van jijzelf, mm-hmm. dan ga je dus de persoon, jij, en de ervaring die je hebt meegemaakt, de situatie, los van elkaar zien.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

geweest. Mijn runner is Chanel, je kan zeggen wat je wilt, maar het trekt je aan. Breng je naar de stores en ik adore je. Ze zeg heet je echt Dior, ik zeg ik drip je in mijn echte naam. Zeg maar wat je wil, ik kan je grijpen bij je keel. Zomaar willen al je vriendinnen je coachen. Ik zweer ik heb er veel, geen voeden. Watch is

bad girl. Zo wil fucken met de tak. Ik blijf voor jongen van de blok. Ik laat er stiekem aan die kans zitten. Je bent op mij, ik ga geen pond splitten. De cachette die is leuk, dus laat de pond zitten. No cap. Ik zweer de

0: gekozen scheldwoord. Ja, sommige mensen hebben creatieve woorden bedacht om iemand anders helemaal aan te pakken. Maar zelf bedacht. Dus denk erover na, wees even creatief. Dus ik heb het niet over fuck you, dit, dat, nee, dat is, iedereen kent dat. Maar je favoriete zelfgekozen scheldwoord. Laat dat even doorkomen via de NPO-luisteraar. Dat is kiezen.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een

Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Ewes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal. Fernando. Rise and

0: Atelier.
1: Broederliefde schitterde vorige week nog op de Phonics Awards. Maak me niet heet, hoorde je net.
2: Phonics. Your city, your sound.
3: Een hele, hele goede morgen.
4: Goedemorgen, Fernando.
5: Goedemorgen, man, Fernando.
6: Morning, Fernando.
7: Goedemorgen, Fernando.
8: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
1: Good vibes in the morning show, rise and shine. Vandaag weer hete tunes die pompen en wel uit je speakers komen. Wat dacht je van Oma Lame and Waste? Of John Fraser en J.R. met Panna? Kom zo meteen allemaal jouw kant op. We spelen weer de moordende minuut. We gaan weer mooie paarse sokken weggeven. En we hebben ook nog eens vijf voor Fernando. Dus we gaan je brein prikkelen. Maar even iets anders, hè. Er is onderzoek weer gedaan. En het blijkt dat de mensen die hebben meegedaan aan dit onderzoek, die hebben op een gegeven moment bepaalde zelfgekozen scheldwoorden herhaald. Beter presteren deze mensen dan mensen die neutrale scheldwoorden gebruiken. Laat het eerlijk zijn. In het verkeer. Iemand probeert je af te snijden. You fucker, you this, you that. Maar er zijn mensen die met zelfgekozen scheldwoorden komen. Nou, is onderzoek gedaan. Schelden kan ervoor zorgen, dat is een pluspunt, hè, dat mensen beter presteren op momenten waar een maximale inspanning nodig is. Het blijkt uit onderzoek, dat is ook gepubliceerd in American Psychologist. Nou, toen dachten we hier op de vloer, hoe zou het zitten met jou? Wat is jouw favoriete zelfgekozen scheldwoord? Nou, ik moet even nadenken voor deze. Donna, goedemorgen.
9: Goedemorgen, ik ben aan het denken, Fernando, of ik jou ooit hoor schelden.
1: Nee, ik hoor je wel eens,
9: ik hoor je wel eens, zeg maar, de naam van de Lord gebruiken, zeg maar. Dat, eerder vloeken dan echt schelden, denk ik.
1: Ja, en meestal scheld ik in mijn hoofd. Want als het uit mijn mond zou komen, dan zouden mensen denken, Jezus, man, heeft deze man Gilles de la Tourette?
9: Jezus, dat zeg je vaak.
1: Ja, Jezus,
9: nu
1: ja.
9: Nu zei het weer, ja.
1: Ja, Jezus, man.
9: Ja, dat zeg je heel vaak.
1: Jezus. Ja, ik heb wel eens iemand ook een kweekpaling genoemd.
9: Wat?
1: Een kweekpaling.
9: Een kweekpaling?
1: Ik was een keer boos op zo'n guy. Het is een freaking kweekpaling.
9: Maar wacht, neem ons even mee met wat dat betekent.
1: Ja, in mijn hoofd. Ik wou zeggen, you motherfucker.
9: Ja.
1: Maar ik vond hem een fucking pannenkoek.
9: Ja.
1: En dan kwam ik op een gegeven moment erop met kweekpaling. En ik weet niet hoe ik erop kwam. Ik zeg, je bent gewoon een freaking kweekpaling.
9: Oké, dat is gewoon een loser dan. Een kweekpaling.
1: Ja, ik weet niet. Dat kwam gewoon. Of ja, dat pannenkoek heb ik ook vaak gebruikt.
9: Oh ja, dit is nog lief.
1: Je bent een pannenkoek. Die gebruikt Rico ook, zeg maar, in zijn scheldpartijen.
9: Ja.
1: Een keertje tijdens de persconferentie zei dit over een andere vechter. Je bent een pannenkoek. En dat is een woord wat je ook. Ja, ik weet niet. Ik scheld nooit hard.
9: Vind je mij een schelder?
1: Nee.
9: Nee, ik zeg ook meer, zeg maar, dat ik gewoon je persoonlijkheid, dat ik die een beetje vervelender omvat, zeg maar.
1: Ja.
9: Ik zeg wel vaak over mensen, als ik ze echt niet mag, verspeelde zaadcel. Dat vind ik ook wel lekker om te zeggen.
1: Ah.
9: Ja, had gewoon tegen de verwarming gemoeten.
1: Ja.
9: Echt de verspeelde zaadcel gewoon. Hoe kan jij de snelste zijn?
1: Ja.
9: Dus dat, verspeelde zaadcel. Ja. Ik denk dat dat een is.
1: Moet je iemand kijken en zeggen, ik zie hoe je stamboom is een cirkel.
9: Heerlijk.
1: Als schelden kunnen we wel.
9: Can't be the fastest swimmer. Maar ik vind bloedhond vind ik bijvoorbeeld ook heel chill.
1: Oh ja,
9: die vind ik
1: hebben
9: zo,
1: er genoeg van, hoor.
9: Die vind ik zo chill.
1: Zo.
9: Ik weet niet, die rolt gewoon lekker over de tong of zo.
1: Maar je hebt er veel van, hoor.
9: Van bloedhonden? Oh. Jazeker.
1: Oh,
9: bloedhonden en verspeelde zaadcellen zijn vaak ook bij elkaar.
1: Oh.
9: They always stick together.
1: Oh.
9: Dat is toch wel lekker, zie je? Het begint op.
1: Het lucht al op, hè?
9: Heerlijk.
1: Ja. We zijn er helemaal.
9: Ik zit er helemaal in.
1: Oh, heerlijk. Als je het luistert, ben ik mezelf. Ja, maar ik wil ook meedoen. Nou ja, kom dan met je zelfverzonnen scheldwoorden. Drop het like is hard in de NPO Luister-app. Laten we doorkomen via de NPO Luister-app. De ene scheld waarvan je denkt, ja man, deze lucht op. Als ik deze drop, komt hij er lekker uit. Let's get it. Come on, baby.

0: Interpretatie op de dikste van deze week. Wat is je favoriete zelfgekozen scheldwoord? Roy, good morning.
1: Morning.
0: Hey, vertel, wat is je favoriete zelfgekozen scheldwoord?
1: Ja, ik weet niet of ik het zelf verzonnen heb, maar voor mij is het gewoon Mongi.
0: Mongi?
2: Mongi.
0: Wat is
2: Mongi? Dat klinkt wel schattig. Klinkt een beetje als een aapje of zo.
0: Ja.
2: Kleine Mongi.
1: Mongi is voor mij de beleefde uitvoering van Mongool.
0: Oh, oké.
2: Oh, dat is wat het is. Een Mongi. Maar hebben mensen dat ook door als je ze Mongi noemt? Want ik zou misschien nog denken dat het een soort koosnaampje is. Van, hey Donna, hoe is het Mongi?
0: Hey Mongi.
2: Hey Mongi. Hey.
1: Nou, meestal gebruik ik dat geld ook als ik in de auto alleen zit en medeverkeersgebruikers wil uitschelden. Dus dat horen ze maar gelukkig niet.
2: Gelukkig, oké, beter. Maar dan kan je eigenlijk ook all out gaan, want ze horen je toch niet. Maar Mongi voelt dan toch lekkerder.
1: Ja, dan heb ik toch wel lekker alsof ik wel gemanierd ben, weet je wel.
2: Hij is jezelf voor de gek, heel goed.
0: Nee, duidelijk, maar Mongi, we noteren hem. Thank you. Lobby.
1: Okidoo.
0: Oh, iemand zegt irritante voorvochtkind.
2: Ja, vind ik ook chill.
0: Dat is ook een goeie.
2: Ja, vind ik ook een goeie. Het is een beetje hetzelfde als verspeelde zaadcel.
0: Ach, zo. Oh, en Kevin zegt, jij natte vaatdoek.
2: Oh ja, vind ik ook altijd wel leuk als mensen dat zeggen.
0: Ja, toch?
2: Ja, natte vaatdoek.
0: En Jasmijn zegt, een kale kiwi.
2: Heeft iemand jou zo ooit genoemd?
0: Nee, ik heb er wel twee, maar ik heb
2: oh, mijn god.
0: Nee, maar ja.
2: Ik bedoel dat je geen haar op je hoofd hebt.
0: Nee, heb ik niet. Ik ben nog nooit zo genoemd. Kale knikker hebben ze me wel eens genoemd. Met een K, hè?
2: Ik wou het zeggen. Ja. Ik wou het zeggen, police. Hey.
0: Nee, dan gaan mensen tanden wisselen. Maar stellen dan maar tanden. Nee, kale knikker.
2: Ja,
0: ik
2: vergeet die K niet, want.
0: Wat hebben we nog meer gehad? Biljartbal?
2: Oh ja, tuurlijk. Gladde biljartbal.
0: Gladde biljart, gladdy.
2: Gladdy?
0: Ja. Ja, dat is eigenlijk. Ik weet niet of ze me aan het uitschelden waren. Nee,
2: biljartbal, dat kan nog net.
0: Ja, toch? Kan nog net, toch? En zo op het grensje.
2: Ja, en knikker met een K. Laten we even die K mag niet
0: Ja,
2: anders wordt het een heel ander gesprek.
0: Ja. Ik zei elke keer tegen iemand, je bent gewoon een knakworstkapitein.
2: Wat?
0: Ja, ik heb kweekpaling, ik kom met rare dingen. Maar in mijn hoofd doe ik een knakworst. Eigenlijk wil je zeggen, motherfucking... Dickhead.
2: Maar hoe komt er dan knakworstkapitein
0: uit? Ik weet niet, ik had toen knakworst in mijn hand. Ik weet niet meer hoe dat kwam, maar ik kom
2: niet. Als je al die letters pakt, heb je KKK. Was dat de gedachte?
0: Oeh.
3: Proby, featuring K.A. en Jade Lauren. Hoog. Your city?

0: Taju, broertje van, je weet het, met Gegeems, jongen. Die schittert gewoon hier gewoon tussendoor. A very good morning. Wat is je favoriete zelfgekozen scheldwoord? Schelden kan ervoor zorgen dat mensen beter presteren op momenten waar maximale inspanning nodig is. Nou, ze hebben onderzoek gedaan. Ik weet dat als je scheldt, het lucht op. Wanneer je boos bent en die woorden komen uit je ziel, vanuit je linker en je rechter teen, je denkt, nou, er komen heel wat dingen via de app naar binnen. Bolle binnen zegt de wandelende miskraam in het verkeer. Maar,
1: oh,
0: wat?
1: Heerlijk. Die wandelende miskraam, die ga ik stelen van je.
0: Wauw.
1: Ja, die vind ik nice.
0: Maar wanneer zeg je die? Want het is best wel heftig.
1: Nee, alleen tegen jezelf. Dit zijn sowieso dingen die je niet naar andere mensen moet zeggen natuurlijk.
0: Zo.
1: Gewoon als je zelf even iets moet loslaten.
0: Zo. Let it go. Timo zegt slappe discobal.
1: Dat vind ik er wel even bij jou in het rijtje. Met ook je, wat zei je nou, kweekvis?
0: Kweekvis, ja. Soms noem ik iemand ook een balhaar.
1: Oh, een balhaar.
0: Je bent
1: oh,
0: een
1: ja.
0: balhaar.
1: Oh, ja.
0: Of een eeltknobbel.
1: Oh, bal.
0: Snap je? Dan ben je echt vies.
1: Ja, dan ben je smerig,
0: een eeltknobbel.
1: Zo, dan ben je vies, hoor.
0: Och.
1: Baba.
0: Nou, dankjewel voor al deze woorden. We gaan ze allemaal opschrijven. We gaan ze gewoon tijdens de vergadering gebruiken als mensen stoer doen. Ja, gewoon als mensen iemand stoer zeggen, je ingeblikte haring. Je weet toch, dus
1: ja, maar jij zegt allemaal van die, allemaal eten en vis hou je erbij. Ja, ik weet

0: nog hier. Vandaag gaat je ziel op de barbecue. Want het is zonnig, heel zonnig. Geen regen. 29 tot maximaal 33 graden. Nu twijfel ik wel dat je moet. Nee, ik moet gewoon gaan. Felicia van NOS op 3. Good morning.
1: Goedemorgen. Het Amerikaanse leger heeft doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van kernenergie en het raketprogramma in Iran. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, dat meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. En bij de Eredivisie Awards is PSV'er Ismaël Saibari gekroond tot Speler van het Jaar. Hij werd gekozen door de 18 aanvoerders van de Eredivisieclubs. Hoewel hij zelf vindt dat hij vorig seizoen beter speelde, is hij toch erg blij met de award.
2: Het is wel de kerst op de taart, ja. Nadat je 3 keer kampioen bent geworden, is dit waardering voor meer individueel. Dus ik ben er heel blij mee.
1: Coach Sarina Wiegman kreeg de Oeuvre Award voor haar grote verdiensten voor het Nederlands voetbal. Fernando.

0: Bart of zo rijk met ik ken die girls. Temperatuur is vandaag weer kapot warm, man. 33 graden. Tussen de 29 en 33. Het is wel heet, hoor, Donna.
1: Ja, ik vind het ook wel intens. Ik heb liever dat je even ophoudt, eigenlijk. Want ik heb vannacht heb ik ook wel echt even een paar keer midden in de nacht op moeten staan. Zo van, ja, maar dit is gewoon niet menselijk meer om hier te liggen. Dan heb ik wel ook nog steeds mijn winterdeken, maar het was niet leuk.
0: Maar je slaapt nog steeds met die...
1: Ik wil even met iets knuffelen, snap je? Dus dan heb ik die deken daar zo.
0: Je verloopt echt... ernaast, kun je met knuffelen?
1: Ja, maar die slaapt niet zo vroeg als ik.
0: Oh.
1: Dus ik lig daar maar zielig alleen. Alleen ik en Rocker en de hitte. Oh my goodness.
0: Maar ja,
1: het hoort wel echt bij Nederlanders om zo te klagen natuurlijk.
0: Ja, maar
1: het zette me wel aan het denken... Hoe lang ik het, en ook jij, vol zou houden om helemaal niet te klagen tijdens die hitte?
0: Hou er nooit voor, maar het zijn Nederlanders. Heel gaaf te klagen.
1: Maar hoe lang zou je het volhouden, denk je?
0: Een uurtje? Nee.
1: Een uurtje maar?
0: Nee, ik ben niet echt een klager, tenzij dingen misgaan. Bijvoorbeeld in de studio hier, dingen niet werken.
1: Nou, de hitte. Ik heb je gisteren ook wel gehoord van...
0: Ja, ik zat in de gym met vier mensen en toen zat ik ook te klagen. Want ik dacht, wat doe ik hier?
1: Ja.
0: Maar ik weet wat ik daar doe. Gewicht moet gefixt worden. Maar ik ben wel... Ik klaag niet hardop, maar meer in mezelf. Maar ik merk wel met de hitte, dat vind ik wel vervelend. Want het heeft geen positiviteit. Yo, ga een terrasje pakken. Het is te warm.
1: Is leuk, want ik zei gisteren ook van, ik ga lekker naar het strand. Zei je ook al, nee, er komt er zand op me. Dus, maar ik heb gisteren ook wel een paar keer genoemd van, jeetje, het is wel echt heel heet.
0: Zie je?
1: Maar wat dacht je van een 24-uurs-challenge voor elkaar?
0: Ja.
1: Dat we niet mogen klagen. Oh. Dus niet over het weer, niet over dingen die fout gaan in de studio, niet over dingen thuis, niet gewoon helemaal niet.
0: Okay,
1: en dan wel even eerlijk, hè?
0: Oké, maar dan vind ik, om het echt goed neer te zetten, dan moeten we ook de Phonix Fam erbij betrekken. Dus als je aan het luisteren bent, en ik hoor jou denken, dus ophouden met al die scheldwoorden, doe vooral mee, want we gaan 24 uur kijken, 24 uur lang gaan we kijken of we niet kunnen klagen.
1: Maar dan gewoon vanaf nu, dus.
0: Vanaf nu,
1: even
0: vanaf
1: kijken,
0: dit
1: hoe
0: moment.
1: Laat is het? Het is nu...
0: 6:40.
1: Oké, bijna kwart voor zeven.
0: Ja.
1: Dus tot morgenochtend 6:45, als je meedoet, mag je niet klagen.
0: Ja.
1: Maar ik wil ook wel even weten in de tussentijd, als je luistert, wie denk jij dat deze challenge het beste gaat halen? Ik of Fernando? Drop dat ook eventjes in de NPO-luister. Ik ben even benieuwd wat mensen gaan zeggen.
0: Drop a like is hard. Laat even doorkomen of je de NPO-luister hebt. Let's go.

Zoetigheid voor je oren, de parels van de radio, de muzikale juwelen die schitteren. Ja man, Nandelijk Sound System. Eén playlist met allemaal tunes van Yves Laurent, Techno, Stormzy, Odile, Hayley Smalls, Sean Paul, Lijpen, Tijkie de Tijkie. Hey, ga checken man, Nandelijk Sound System, point your head. Wake up, you know I'm

0: Make them pay. Felicia, wat heb je zo meteen voor ons?
1: Ja, een rots in de ruimte wordt vernoemd naar een Nederlandse vrouw uit Nijmegen. Waarom? Hoor je zo.

0: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
1: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test.

0: Orlando, USA. Een roti van Roep smaakt altijd goed.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.

0: beginnen.
1: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
3: Mijn internet is traag, maar ik wil
4: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
3: Ik wil sneller zonder te remmen. Vodafone.
4: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de

0: Iraanse leger heeft meerdere doelen in Iran aangevallen. Dat gebeurde in het zuiden van het land. Correspondent David Poort weet er meer over.
1: Nou, het gaat om luchtaanvallen bij de stad Bandar Abbas. Dat ligt aan de Persische Golf in de buurt van de straat van Hormuz. En volgens de Amerikanen ging het gewoon om zelfverdediging. Want er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen. En ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
0: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar het lijkt niet op dat de twee landen er snel uit gaan komen. En moet je met de auto over de Erasmusbrug in Rotterdam, dan is het handig om een andere route uit te stippelen. Want de brug is vanaf vanochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. En bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Diegene zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. En een ruimterots tussen Mars en Jupiter is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Ewes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Ewes voelt zich vereerd.
2: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning van mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
0: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. Dan nog het weer. Het wordt zonnig en heet vandaag. Op de meeste plaatsen wordt het meer dan 30 graden. Vanaf morgen wordt het weer wat koeler.

0: wakker worden.
1: Hey.
0: Kiebe haren, kiebe bengen, baby. 24 uur lang niet klagen. Dat is de challenge. Tot morgenochtend 7:15. In de NPO luisteren kun je laten weten wie denk je dat deze challenge gaat winnen. Don of ik. Maar Don?
1: Ja, eigenlijk moet ik wel even zeggen dat jij de challenge eigenlijk na 3 minuten al hebt verloren. Want we hadden het nog niet uitgesproken en dit gebeurde er.
2: Dat is het.
0: Als ik jou was... Laat ik jou praten!
1: We mochten trouwens 24 uur niet klagen. 24 uur. We zijn nu 6
0: ja,
1: minuten
0: maar ik kan niet met dit, man.
1: Maar we zijn
0: 6
1: minuten
0: in de challenge.
1: Gaat goed.
0: Ja.
1: Ja. Je zat nu alweer te klagen.
0: Ja.
1: Met ik kan niet met dit, man.
0: Ja.
1: Het is dat ik zoveel om je geef dat ik zeg van we kunnen de challenge nu opnieuw weer inzetten. Dus we beginnen weer even op nul.
0: Okay.
1: Maar dit hoort ook bij klagen. Dat als je weer dingetjes op social media ziet.
0: Ja, ja.
1: Dat je niet gaat zeggen ik kan niet met dit, dat, zo. Dat,
0: ja.
1: Dat is ook klagen.
0: Ja, ik ben te real voor deze. Die zegt die emotie komt echt uit meteen. Ik was echt boos. Ik zag
1: laat nog een keer horen.
0: Huh?
1: Laat nog een keer horen. Dat is het.
0: Als ik jou was... Laat ik jou praten!
1: We mochten trouwens 24 uur niet klagen. 24 uur. We zijn nu 6
0: minuten
1: in de challenge.
0: Ik kan niet met dit, man.
1: Ja, ook met zoveel passie.
0: Ja, ik...
1: Maar oké, we zetten de teller weer op nul.
0: Ja.
1: Dus even vanaf nu, we mogen 24 uur niet klagen.

0: Oké, vanaf nu, vanaf nu gaan we tellen weer.
1: Ja, dus vanaf 12 over 7 tot morgenochtend 12 over 7. Dus als je luistert, je kan nu dus ook even laten weten in de NPO Luister-app wie je denkt dat deze challenge gaat halen. Iemand die zegt alvast, Donna gaat sowieso winnen, Fernando zijn hoofd is altijd heet.
0: Ja.
1: Maar je bent met zo'n good vibes, hè? Dus je kan Ik geloof in jou.
0: Ik geloof ook in mezelf, maar ik ben heel gepassioneerd als het gaat om onrecht. Als ik net in het nieuws bijvoorbeeld iets bijvoorbeeld gek zou horen, dan kan ik gewoon boos worden.
1: Boos zijn mag. Maar je mag niet klagen.
0: Oké, ik mag
1: wat
0: boos zijn.
1: Wat je net deed was een beetje klagen. Van, Ik kan niet met dit. Hoezo doen ze dit? Dat is klagen.
0: Dat is klagen. Oké, ik mag boos zijn.
1: Ja, boos zijn mag wel.
0: Oké.

0: Party and Bullshit, Architrack.
1: 5 voor Fernando.
0: Sound the alarm. Welke artiest kun je kennen van de albums Bully and the College Dropout? Ja, deze man staat bekend om zijn hele unieke uitspraken. Ja, kijk of hij in Nederland inkomt. Maar in ieder geval, wie is deze persoon? Welke artiest ken je van de albums Bully and the College Dropout? De kwalificatievraag voor 5 voor Fernando. Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? Kortom, kun je me woorden als Bluetooth uit de lucht laten halen? Als dat het geval is, laat het zeker doorkomen. Let me know. Keep the moves moving. Houd in beweging. Jonah Fraser en de man die Best Album of the Year won. Lil Kleine. Dit is Don Goed.

0: Dat is de challenge van Vijf voor Fernando. En ik zeg je eerlijk, we hebben
1: Yara? Yara, we hebben Yara.
2: Hi.
0: Yara, Donna, hi. Die wilt jou uitdagen.
1: Ja, want gisteren speelde ik tegen Ryan, tegen de nieuwslezer van NOS op 3. Maar die is er vandaag niet, dus dan vind ik eigenlijk dat de winst naar mij gaat. Want ik speelde tegen hem, toch? Dus dan ga ik tegen Yara.
2: Ja.
1: Nou ja, nou, let's go. Nou, okay. Yara mag beginnen, dus...
0: You ready, Yara?
2: Ik denk het, ja.
0: 3, 2, 1, go!

0: Nee, het is een spelletje met een fiche met twee personen, een rek. En dan moet je een getal, moet je een getal maken. Dus voor twee spelers om de beurt moet je een scheid in een rooster laten vallen.
1: Vierde op een rij.
0: Ja, Boxer Cairo.
1: Rico Voeven.
0: Geen auto, maar een.
1: Een vrachtwagenfiets.
0: Ja. Je gaat op vakantie, Amsterdam.
2: Zo.
0: Schiphol.
2: Ik moet zeggen, het duurde heel lang voordat het eerste antwoord kwam, maar jullie hadden echt een inhaalslag heel snel.
1: Ja.
2: Het waren er drie goed. Nee, echt ineens. Pa.
1: Wat was die laatste?
2: Vliegveld.
1: Vliegveld,
2: ja. Nou, lekker gedaan, Yara. Ik ga tegen jou, dus let's go.
1: Donna! Go!
2: Je kan je bellen, maar dan met camera, zeg maar.
1: FaceTimen.
2: Yes. Non-stop, Punta Cana, stond bij jou op stage. Even kijken, ik heb hier blush op tafel en lipgloss.
1: Dat is,
2: ja. Ochtends gaatje.
1: Lekker.
2: De ruimteorganisatie van Amerika
1: NASA.
2: Heeft. Ja, precies. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja,
1: de tijd is over, hè?
2: Ja, tijd over. Heerlijk.
3: Oh.
2: Ja, sorry. We came.

0: mijn speeltuin heb gezien.
1: Wat?
0: Toen gebeurde dat. Toen was er een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
1: Dat is wel heel extreem.
0: En toen deed dat jongetje dit.
1: Nee, middelvingers gewoon.
0: Twee volle middelvingers.
1: Naar die moeder toe.
0: Naar die moeder.
1: Wow.

0: Phonics Talks en de NPO Luister-app.
1: Zometeen muziek van Frenna, Django. We hebben Dave & Tams met Rain Dance. Jezus, het is zonnig. Mijn god, heel zonnig. Geen regen. Ik ben ook blij dat het geen regen is, hoor. Wel 29 tot 33 graden. Mijn god. Freaking hot, hot, hot. Nou ja, smeer jezelf goed in ieder geval. Dan pak een paar leuke terrasjes. Verliezen van NOS op 3. Good morning.
2: Goedemorgen. Ja, inderdaad. Ook vandaag wordt het een warme, zonnige dag in Nederland. We hebben net het warmste Pinksterweekend in 40 jaar tijd gehad. En ook vandaag wordt het dus strandweer. Nou, mocht je nou denken, ik ga even afkoelen in de zee en daar even zwemmen. Nou, pas dan wel op, zegt de reddingsbrigade.
3: Eigenlijk is de zee altijd wel een risico, hè, met stroming, zandbanken. Hij is qua stroming niet extreem gevaarlijk, maar het is vooral nog heel koud. He, dus aan de kant pootje baden, helemaal goed. Echt lang zwemmen is gewoon nog niet heel verstandig.
2: Ja, en in Zutphen is vannacht een grote brand geweest bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein van de loods. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. En de Amerikaanse jazzsaxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins was een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Zijn carrière begon eind jaren 40 en hij had ruim 60 albums gemaakt, zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Hij stond bekend om lange solo's. Ja, en ook dansbare jazz.

0: Rollins moest stoppen in 2014. Hij had toen een longziekte. Sonny Rollins was 95 jaar.
1: Rest in peace.
2: Fernando.
1: Rise and shine, good morning. Karim, Marjane.

0: Nine brown eyes.
1: Dave Thames met Rain Dance.
2: Ja, je hoort helaas al wat langer mijn vaderland voorbij komen in het nieuws, de Democratische Republiek Congo. In 2018 had iedereen het er al over, de uitbraak van het ebola-virus in Afrika. En in Congo en Oeganda is nu een nieuwe variant van dit dodelijke virus uitgebroken.
1: En hulporganisaties waaronder, die maken zich daar enorme zorgen om. Dus het is belangrijk om hier meer over te weten, zo ook Danielle van het Rode Kruis. Good morning.
3: Goedemorgen.
1: Danielle, waarom is de situatie in Afrika zo zorgwekkend?
3: Ja, we maken ons echt ontzettend zorgen om die nieuwe uitbraak van het ebola-virus. En het is echt precies wat Donna net zei. Het is een nieuwe variant van het virus. En dat betekent dat er nog geen vaccin tegen is. Geen goedgekeurde behandeling. En inmiddels verspreidt het virus zich ontzettend snel. Het is een ziekte waar je eerst griep van krijgt. Maar daarna komen er echt inwendige bloedingen en leidt het tot orgaanuitval. En 1 op de 2...

0: 5'9", brown eyes.
1: Dave Thames met Rain Dance.
2: Ja, je hoort helaas al wat langer mijn vaderland voorbij komen in het nieuws, de Democratische Republiek Congo. In 2018 had iedereen het er al over, de uitbraak van het Ebola-virus in Afrika. En in Congo en Oeganda is nu een nieuwe variant van dit dodelijke virus uitgebroken.
1: En hulporganisaties waaronder, die maken zich daar enorme zorgen om. Dus het is belangrijk om hier meer over te weten, zo ook Danielle van het Rode Kruis. Good morning.
3: Goedemorgen.
1: Danielle, waarom is de situatie in Afrika zo zorgwekkend?
3: Ja, we maken ons echt ontzettend zorgen om die nieuwe uitbraak van het Ebola-virus. En het is echt precies wat Donna net zei. Het is een nieuwe variant van het virus. En dat betekent dat er nog geen vaccin tegen is. Geen goedgekeurde behandeling. En inmiddels verspreidt het virus zich ontzettend snel. Het is een ziekte waar je eerst griep van krijgt. Maar daarna komen er echt inwendige bloedingen en leidt het tot orgaanuitval. En 1 op de 2 mensen die het virus krijgt, die Ebola krijgt, die gaat er ook aan dood. Dus het is echt zaak dat we alles op alles zetten om het virus in te dammen, zodat zo min mogelijk mensen dit krijgen.
2: En de laatste keer dat het Ebola-virus, we hadden het er net al over, dus zo in het nieuws kwam, dat was in 2018. En toen was die uitbraak echt enorm groot. Ik hoor wel een bepaalde zorg in jouw stem, Danielle. Zijn jullie bang dat dit nu weer zo groot kan worden?
3: Ja, daar maken we echt ons als Rode Kruis en eigenlijk alle hulporganisaties ons heel erg zorgen om. Je ziet dat er bijvoorbeeld mensen, waar we eigenlijk ons het meest zorgen om maken, is dat we denken dat het nog maar het topje van de ijsberg is. Dus er zijn nu zo'n 800 besmettingen, zo'n 200 mensen die eraan zijn overleden. Maar ja, we kunnen het niet echt perfect in kaart brengen wie nou Ebola heeft en wie niet. Dat komt bijvoorbeeld omdat er heel veel mensen tussen Oeganda en Congo reizen. Dus er is heel veel beweging, omdat er mensen in mijnen werken of voor hun werk naar de andere kant van het land moeten. Maar ook omdat er natuurlijk in Oost-Congo nog steeds een conflict is. Veel mensen in vluchtelingenkampen wonen. Dus het virus zich daar ook ontzettend snel kan verspreiden, zonder dat je daar echt snel grip op krijgt. Dus hulpverleners van het Rode Kruis die zijn nu 24/7 bezig om mensen voor te lichten, om ervoor te zorgen dat het virus zich niet zo snel verspreidt.
2: Dus helaas staan we nog aan het begin als ik het zo hoor. Wat ik ook heel verdrietig vond om te horen voor nabestaanden, is dat ze hun familieleden niet kunnen begraven zoals ze dat zouden willen. Hoe zit dat nou precies?
3: Ja, dat klopt. Eigenlijk zeg ik wel eens van het grootste vijand van het Ebola-virus is eigenlijk liefde. Want stel dat jouw naaste heel erg ziek wordt, wat wil je het allerliefste doen? Iemand een arm om de schouder leggen. Maar het virus verspreidt zich echt door lichaamssappen, dus door zweet. En als je echt iemand aanraakt, dan kan je het krijgen. En inderdaad, wat je zegt, het is een ritueel in Congo om je geliefde te begraven, ritueel te wassen, met elkaar samen te eten en het leven van diegene te vieren. Maar juist een overleden persoon, die draagt dat Ebola-virus nog heel erg bij zich. Dus als je dat lichaam aanraakt, dan is de kans dat jij het ook krijgt heel erg groot. Dus wat moet er nu gebeuren? Mensen moeten dan, als ze overlijden aan het virus, moeten ze in een witte zak worden ze dan gedaan. En dan worden ze in die zak, worden ze in een kist gelegd en op die manier begraven door allemaal mensen in pakken. Dus ja, je eigen cultuur, je eigen ritueel mag je dan niet uitvoeren. En ja, ik heb al beelden gezien van zo'n lichaam die dan in een witte zak eraan komt. De Rode Kruis hulpverleners helpen dan met die begrafenis. En daaromheen zie je mensen keihard huilen. Mensen zijn in verdrietig.
2: Ja, voel je het als een waardig afscheid natuurlijk.
3: Precies.
2: Voor persoon. Ja, het is een heel andere manier van afscheid nemen, laat ik het zo zeggen.
3: Ja. En dan denk je ook bijna, is dit nu mijn geliefde die hier weggaat? Want je kan iemand niet meer zien. Ja, het is een beetje zoals met de coronacrisis, dat sommige mensen achter een glas stonden en elkaar nooit meer hebben mogen aanraken. Echt dramatisch.
1: Want volgens mij is er nog steeds geen vaccin of gerichte behandeling beschikbaar. Wat kunnen we dan wel doen om

0: dit tegen te gaan? Want het is alweer de 17e uitbraak sinds de allereerste keer. Dus wat kunnen we doen?
1: Ja, nu is voorlichting het allerbelangrijkste. Dus het Rode Kruis is ook een radiostation begonnen om mensen voor te lichten over de gevaren van ebola. Maar zij gaan ook echt deur tot deur om mensen te vertellen wat zo belangrijk is. En je merkt ook hoe belangrijk dat is, want onze hulpverleners komen uit Congo, wonen in de dorpen. En als je buurman tegen jou zegt, dit en dit en dit moet je niet doen en houd afstand en als je ziek bent, bel de dokter. Dan zie je dat mensen dat veel sneller opvolgen dan als de overheid dat tegen je zegt. Er is toch nog best wel wat wantrouwen.
0: Ja.
1: Dus je ziet dat heel erg goed werkt. Maar ja, daarnaast moeten we ook beschermingsmiddelen kopen. Ervoor zorgen dat er heel veel chloor is om alles te ontsmetten. Van die pakken, de foto's die je eigenlijk ziet bij een ebola-uitbraken. Die beschermingspakken. En daarom is het Rode Kruis ook een grote actie gestart. En kunnen mensen doneren op Giro 7244 om ervoor te zorgen dat het virus zich niet zo snel verspreidt.
0: Danielle, dankjewel. Danielle van de Rode Kruis, bedankt dat we hierover konden praten. En superveel succes aan je collega's in Congo en Oeganda. En laten we hopen dat we dit gewoon tegen kunnen werken. Thank you very much.
2: Dankjewel, Danielle.
1: Thanks. Dankjewel.

0: ik bijna, ze zegt AI. Ira Star met Cora.
1: Are you ready?
0: Yeah! Ready. You ready, ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren.

0: mooiste tunes van dit moment. Check en volg die playlist met tunes van Yves Laurent, Stormzy,
1: Tijkie de Tijkie.
0: Tijkie de Tijkie. Iedereen, ga hem checken.
1: Ze zijn er allemaal, hè, daar.
0: Ga ze checken.
2: Yo, het is your boy Dylan Wahib. Je weet dat je luistert naar de frisse sound in the morning. Keep it hot, keep it banging. Fernando in this bitch, hè.

0: Vibrations. Verliezen van NOS op 3. What's poppin'? Wat heb je zo meteen voor ons?
1: Ja, het nationale voetbalteam van Curaçao bereidt zich voor op het WK. En daarvoor gaan ze eerst nog even trainen in Nederland. Straks hoor je hoe de aankomst ging.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl. Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
3: Faka Holland. Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Faka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium. Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Pook, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via fawakafest.com.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
4: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085 0606 550 of ga naar startmonster.nl/funnix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.

0: www.startmonster.com.
1: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Hermanos!

0: je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
3: We love you, president.
2: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
1: Nu bij Dirk, Perfect Fit Kattenvoer, €2,99. Vinden ze lekker.
4: Zometeen krijgen de Bare Minimum, Fresh KM, maar ook nog de dikste van deze week. Van NOS op 3 staat paraat met de actualiteit. Wat heb je voor ons?
5: Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Ze zouden onder meer raketlanceerinstallaties hebben geraakt en boten die mijnen aan het leggen waren. Volgens Amerika was het zelfverdediging. Het is niet bekend of de aanvallen gevolgen gaan hebben voor de vredesonderhandelingen die nu bezig zijn, vertelt correspondent David Poort.
6: Het is natuurlijk een heel precair moment waarop dit gebeurt, waarop Iraniërs vooral geen zwakte willen laten zien. Dus het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de Golfstaten natuurlijk, want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
5: Een akkoord lijkt nu niet dichtbij. Een Iraans persbureau zegt dat Iran en de VS het onder meer niet eens zijn over Iraanse banktegoeden in het buitenland. En steeds meer scholieren kiezen in hun vakkenpakket voor Arabisch en Turks. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun roots willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Nog lang niet alle scholen bieden de vakken aan, onder meer door een tekort aan bevoegde docenten. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Wegen, bruggen en tunnels in ons land zijn hard aan vernieuwing toe. Daarom willen provincies en gemeentes meer

0: geld van de Rijksoverheid. Veel infrastructuur is 50 of 60 jaar geleden gebouwd en dus heeft het zijn beste tijd wel gehad. En hoe langer je wacht met het vervangen van bijvoorbeeld bruggen en viaducten, hoe groter de kans dat ze een lange tijd moeten worden afgesloten, omdat ze te onveilig worden. En het nationale voetbalelftal van Curaçao bereidt zich voor op hun allereerste WK. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat traint daarvoor de komende dagen in Noordwijk. Gistermiddag kwamen de spelers aan bij het hotel en dat ging niet stilletjes.
1: Dit is het, we zijn begonnen. Ja. We gaan naar de WK. Ik
2: vind het ook zo.
1: Ja, dit is geweldig. Echt geweldig.
0: Ja, na dit onthaal hadden de spelers hun eerste training. Verslaggever Mark Robin Visser sprak met nieuwsgierige fans.
3: Ik support win of niet win, maar wij gaan ervoor.
4: Het ziet er goed uit. Ik weet niet heel veel van voetbal, maar ik ben hier om te supporten. Ja, dat vooral.
5: Het zijn onze mensen.
6: Wat zeg je?
5: Het zijn onze mensen, sowieso moeten hier zijn om te supporten.
6: Het zijn jullie mensen?
5: Ja toch. Zijn onze helden, laten we zo zeggen. Ja.
0: Op 14 juni speelt Curaçao in Houston tegen Duitsland. Dan nog het weer. Het wordt zonnig en heet vandaag. Op de meeste plekken wordt het meer dan 30 graden. Vanaf morgen wordt het weer wat koeler.
7: Fernando. Rise and shine, good morning. This is fresh.

0: En dan nog even een random vraag hoor. Maar wat is de oudste leeftijd waarop jij nog vader zou willen worden?
1: Ik ben klaar, man. Dan moet gewoon geknipt worden. Ik ben klaar.
0: Oké, maar even stel dat je niet er zo erg klaar mee was.
1: Ja, ja.
0: Wat zou dan een beetje de max zijn? Zou je op je 70ste nog een kleine mini Mr. Good Vibes willen produceren?
1: Nee, maar dan val ik al uit elkaar als ik met hem moet spelen op de basisschool.
0: Ja, oké. Maar ja, dat is dus wel een beetje de vraag. Dus wat is de maximale leeftijd voor jou?
1: Ja, ik...
0: Gisteren.
1: 10 jaar geleden. Nee, zeg maar, qua max, ik denk 45 voor mij dan. Dat je denkt van, oké, weet toch van, dat is dan een max. Want dan kan je als hij 20 is, ja, dan zit je ook op de grens. Want je wilt ook nog leuke dingen met hem doen. Maar het is persoonlijk, want in sommige gevallen ontmoet je iemand op een latere leeftijd en daar ga je mee friemelen en wordt gezellig. Soms raakt iemand ook zwanger en dan denk je dat er eerst stof uitkomt, maar het werkt nog. Kijk naar Al Pacino, die is 80 plus. Hij dacht ook dat er stof uitkwam. Uiteindelijk is er, zeg maar, materiaal uitgekomen. Dus niet oneerbiedig bedoeld, maar ik vind het soms, dat is een persoonlijk ding, dat ik het dan, lijkt me lastig dan als je kind bent en je wilt met je vader gaan spelen en dat het dan moeilijk is. Dat je dan...
0: Ja, ergens snap ik het wel. Ergens denk ik, want ik zag ook bijvoorbeeld dat Cameron Diaz, die is net voor de derde keer moeder geworden. Zij is 53. Maar ergens denk ik ook wel weer van, oké, natuurlijk, je bent dan wel wat ouder, maar je hebt dan misschien ook juist weer iets anders wat je aan je kinderen mee kan geven. Omdat je al op een bepaalde leeftijd zit, dat je al heel veel hebt meegemaakt. Dus misschien ben je fysiek iets minder fit, maar kan je dat weer een beetje compenseren door alle wisdom die je hebt opgehaald in je leven, zeg maar. Dus ergens... Zou ik bij mezelf, ik zit zelf een beetje te denken. Ja, zelf denk ik misschien 40 of zo. Zoiets.
1: Als grens.
0: Als grens?
1: Als,
0: nou, misschien 5. Ja, maar... Echt als max, maximale grens 45.
1: En ik vraag me ook af waarom biologie ons de mogelijkheid heeft gegeven dat we zelfs tot op 60-jarige leeftijd nog steeds, nou, Al Pacino, 80 plus, dat er nog steeds levende zaadcellen zijn. Dat is ongelooflijk.
0: Ja, misschien wilde het leven dan wel gewoon dat het kind zou komen of zo.
1: Ja.
0: Jij bent er niet heel fan van.
1: Nee, maar is het een persoonlijk ding? Van, zeg maar, ik zou... Kijk, als ik vrienden van me spreek die dan tegen me zeggen van, yo, Nando, ik had het liefst met mijn vader nog... Die hun vader wel kennen. Maar in ieder geval, ik had het liefst met mijn vader ook dingen willen ondernemen. Maar ik heb dat nooit gehad, want mijn vader was daar niet mee bezig. Want hij was op leeftijd. Dat soort dingen hoor ik van vrienden van me. Dus die zeiden van, als ze hadden moeten kiezen, dan hadden ze bijvoorbeeld... daar baseer ik mijn antwoord ook op. Van, dan hadden ze liever een wat jongere vader gehad. Sommige mensen kiezen ook daarom om vroeg jong vader te worden. Zodat ze ook... mee kunnen groeien met een kind. Ja, maar persoonlijk.
0: Ja, ergens zit dan ook weer te denken. Want ik hoor je echt hoor. Maar ergens denk ik ook weer van, ik weet zelf nog niet eens of ik kinderen zou willen. Dus misschien als het voor mij pas dan veel later zou komen. Dat ik wel al lekker mijn 20s en mijn 30s heb gehad. Ook helemaal prima.
1: Ja.
0: Laat me dan maar lekker gewoon die oude mama zijn. En hey, als jij naar een festival wil gaan. Hier heb je het geld. Ga jij het lekker doen. Ik ga misschien niet front row meestaan. Maar ik ben er wel voor alle theetjes op de bank.
1: Sowieso.
0: Dan ben ik er.
1: Heerlijk thee. Tot welke leeftijd zou je maximaal een kind willen krijgen? Drop het in de NPO Luister app. En het is meer op basis van het verhaal wat we laatst van Cameron Diaz. Die 53 jaar oud is en die voor de derde keer moeder is. Dus dan gingen we even een beetje nadenken. Van ja, mensen worden steeds jonger moeder. We hebben collega's die op een zeer jonge leeftijd moeder worden. En weet je,
0: ook
1: everybody's making babies.
0: Op oudere leeftijd.
1: Ja, snap je? Dus dat is de vraag. Ja. Waar ligt de grens en waar wel en waar niet?
0: Ja, voor jezelf dan in ieder geval. Ik ben heel benieuwd.
1: Het is persoonlijk. Let's get it.
2: Obi, featuring Gaa en Jade Lauren. Oh, Your city?

0: Star Life. En hij verschuift comma's op de bankrekening. Frenna doing his thing, man. Superstar Frenna himself. Vandaag, tot welke leeftijd zou je maximaal een kind willen krijgen? Dit naar aanleiding van berichten van Cameron Diaz, die op 53-jarige leeftijd moeder is geworden. Je hebt natuurlijk ook Janet Jackson, die op een wat oudere leeftijd ook moeder is geworden, 50-jarige leeftijd. Je hebt allemaal top mensen die denken, weet je wat, ik begin er gewoon mee. Rody hebben we erbij. Rody, good morning.
1: Goedemorgen, Fernando.
0: Tot welke leeftijd zou je maximaal een kind willen krijgen?
1: Ja, ik zou zeggen tussen de 30 en de 35. Dat vind ik wel een hele mooie leeftijd.
2: Is wel ergens ook nog best wel jong, als dat echt het maximaal is. Want wij gaven al inderdaad voorbeelden van mensen die nog 50 zijn, die nog in de 60 zijn. Dus waarvoor is dan zo 30, 35 jouw maximale leeftijd?
1: Ja, ik vind, ik wil graag zeg maar ook mee kunnen groeien nog met mijn kind. Als ik die zou mogen kunnen adopteren of je aan draagmoeder of iets dergelijks. Dus zodoende eigenlijk. Maar goed, ik snap ook wel mensen die zeggen van ja, ik ben wat ouder en ik wil dan alsnog een kind.
0: Okay.
2: En wat vind je mooi aan dat meegroeien dan? Waarom trekt jou dat aan?
1: Ik heb dat zelf nooit echt gehad, want mijn vader is wat ouder.
2: Mm-hmm.
1: Wat ook helemaal niet erg is. Maar goed, ik wil graag ook wel de andere kant meemaken als ik een kind zou mogen krijgen.
2: Oké, hoor je man. Gewoon eigenlijk hebben wat je zelf niet hebt gehad. Dus je flipt de script eventjes.
1: En ja, precies dat inderdaad. Ja, zeker.
0: Hoe was het in jouw jeugd? Want je zegt van je vader is wat ouder. Op welke manier moet ik dat zien? Had je daar last van in je jeugd? Of vond je het jammer? Kun je er meer over vertellen?
1: Ja, ik vond het niet per se jammer, maar ik merkte wel dat hij altijd maar werken was. En als hij dan zeg maar klaar was met werken, was hij al best wel moe, et cetera. Hij is niet extreem oud hoor, maar ja, dan merk je toch wel dat je niet meer eventjes met hem kan voetballen of ja, noem het maar op.
0: Oh ja. Oké. Okay,
1: dus dat okay. Mis ik dan wel, ja.
0: Oké, okay, Rory. Dankjewel, man. Love.
2: Thanks, Rory.
0: Lobby. Rael, good morning.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Rael. Tot welke leeftijd zou je maximaal een kind willen krijgen?
3: Ja, ik zei ongeveer tot mijn 40ste. Dat vind ik wel een mooie leeftijd.
0: Waarom?
3: Maar ik heb geen zin als ik met de kleine van me in de dierentuin rondloop, dat ik te oud ben om erachteraan te rennen als die wegrent of zo.
2: Maar ik vind het wel grappig, want bijvoorbeeld mijn moeder is nu 65, maar die wandelt mij eruit hoor. Ik bedoel, ja die wandelt mij echt eruit. Die is ook nog hartstikke fit en zo. Ik heb ook wel het idee alsof mensen nu ook langer fit zijn dan misschien vroeger of zo. Snap je wat ik bedoel?
3: Ja, op die manier wel. Als ik naast mijn moeder loop, dan loopt ze me er ook wel uit. Alleen, ik zie er nou, want die is nou 45, ik zie er nou niet meer aan rennen, als ik heel eerlijk ben.
2: Ja, oké, misschien is echt rennen achter een kind. Ja. Misschien rennen. Ik heb nog niet een sprintwedstrijdje met mijn moeder gedaan inderdaad. Misschien is die net even.
0: Ik koop gewoon een scootmobiel en ik pak die motherfucker gewoon met een knuppel. Ik rij gewoon achter hem aan.
3: Maar ook zoals pretpark en zo. Ja, mijn ouders die gaan er al niet meer in, die achtbanen en zo liggen.
2: Ja. Ja, ik snap je wel. Ik snap echt wel je punt. Er is echt voor het een iets zeggen, voor het andere ook.
3: Ja.
0: Zeker man. Thanks man. Lobby man. Summer Walker, Bryson Tiller, playing games.

0: teams tot welke leeftijd maximaal een kind willen krijgen. Indo 83 zegt. En dan Donna, ik ben 42, ik heb 2 kids van 11 en 8. Ik ben blij dat we niet langer hebben gewacht, want ik merk wel dat ik op een punt in mijn leven ben dat ik geen behoefte meer heb aan nog een baby. Nou, dus ik ben hartstikke blij dat ik in mijn early 30s begonnen ben. Lichamelijk en mentaal is het een stuk zwaarder boven de 40, kan ik je zeggen. Maar iemand zoals Cameron Diaz, ja, die kan gewoon een nanny inhuren om mee te helpen. Dus ja, met de extra handjes moet het wel lukken, toch? Nou, we hebben Felicia van NOS3 in de building. Die is onlangs mama geworden.
1: Jee, gefeliciteerd, Felicia.
0: Hey, hi mami, hi mami, mami, mami, mami. Mami, ja. Tot welke leeftijd zou je maximaal een kind willen krijgen?
2: Nou ja, voor mezelf ben ik dus nu gewoon begonnen op mijn 35ste. Dus dat maakt niet zoveel uit. Maar mijn partner is bijvoorbeeld wat ouder. Hij is 55, dus dat is 20 jaar ouder dan ik. En ja, voor ons werkt het. Je weet natuurlijk niet hoe het leven loopt. En ik vind het hartstikke mooi. Het is zijn eerste kind. Dus ik vind het hartstikke mooi dat ik hem dat nog heb kunnen geven in die zin. En het is heel mooi om hem als vader te zien. En hij is nog hartstikke fit hoor. Hij rent nog rondjes om het Vondelpark heen. Dus
1: kijk.
0: Fit boy.
1: In de dierentuin gaat hij gewoon rennen. Ja. Maar hebben jullie daar dan wel bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat jullie daar wel gesprekken over hebben gehad. Van ik ben dan misschien wel 35. Maar inderdaad, jij bent wat ouder.
2: Ja.
1: Had hij daar van tevoren misschien andere ideeën over? Of hoe was dat bij jullie?
2: Nou, hij heeft het altijd open gehouden. En hij moest gewoon even de juiste tegenkomen. En dat was ik.
1: Hij ging vanzelf rennen.
0: Hij is automatisch.
2: Weet je, en straks is het wel chill, want als hij met pensioen is, kan hij lekker thuis zijn als de kleine thuis komt.
1: Maar dit vind ik nou echt top, inderdaad. Dus hoezo een nanny bij Cameron Diaz? Gewoon je eigen man ervoor inzetten. Wat goed.
0: Hij wordt al gepensioneerd in deze. Goed plan. Oh mijn god, je hoort het.

Ja toch, man, sorry. Zometeen de moordende minuut. Ja, het gevaarlijkste spel op de Nederlandse radio. Je kent het. 1 minuut voor 10 vragen. Van die 10 vragen moet je de 6 goed hebben. Heb je het goed? Hoemba ja. Gaat het niet goed? Hoemba nee. Never give up, never give up. Keep the moves moving, houd de beweging. Luister, dit is de kwalificatievraag die je nodig hebt. Het is best wel makkelijk als ik eerlijk ben, maar you never know. Welk feestdag was gisteren? Ja, ja, ik zei het toch, zo simpel als het strikken van je fetus. Welke feestdag was het gisteren? Laat het doorkomen via de NPO Luister-app.

0: jijzelf. Mm-hmm. Dan ga je dus de persoon, jij, en de ervaring die je hebt meegemaakt, de situatie, los van elkaar zien.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Zometeen muziek van KM, Idali met Bendover en Lil Kleine met Fashion Week. Zonnig weer, smeer je goed in. Ja, maar mensen gaan los vandaag. Terrasjes worden bestormd. 29 tot 33 graden, dat is de situatie. Felicia van NOS op 3. Praat nieuws met me, let's get it.
4: Criminelen krijgen steeds meer invloed in wijken, maar ook op besluitvorming. Dat blijkt uit een rapport waar 3 jaar aan is gewerkt. De onderwereld en de bovenwereld lopen steeds vaker door elkaar. Zoals je ook zag bij advocaat Ines Wesky en haar cliënt Ridwan Taghi. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet springen criminelen ook in op momenten wanneer de overheid het laat afweten.
5: Dat bleek bijvoorbeeld bij de overstromingen in Valkenburg in 2023. Daar kwam de hulp vanuit de overheid niet snel op gang. En daardoor zagen criminelen kans om daarop in te springen. Horecaondernemers die in geldnood kwamen, die kregen financiële hulp van criminelen. Ze benaderden zelf die ondernemers om daarmee hun geld wit te wassen. Ja, en daarmee worden burgers die daar op zo'n aanbod ingaan, ja, steeds afhankelijker van de criminaliteit.
3: Wauw.
4: De Rijksoverheid moet zich grotendeels terugtrekken van het social media platform X. Volgens de Volkskrant staat dat in een advies aan kabinet Jetten. Volgens ambtenaren is daar sinds de overname door Elon Musk steeds meer desinformatie, racisme en discriminatie. En hoort de overheid daar dus niet tussen. Arnhem werd gisteren even omgedoopt tot een mini Buenos Aires. Daar dansten mensen in Argentijnse kleding, massaal de tango, waardoor de gevoelstemperatuur dik boven de 30 graden kwam.
6: Je moet spelen met de muziek, spelen met je partner en dan nog de passen die je geleerd hebt.
7: Het is een tango, het is een vrij intieme dans, maar op dit moment is het wel extra zweten geblazen, of niet?
6: Ja, dat klopt. Maar tango is gewoon wel een zweterige aangelegenheid, ook als het niet zo warm is.
8: En je eigen partner, die danst dan ook met andere vrouwen. Dat is in het begin wel even wennen hoor, want het is best heel intiem inderdaad.
6: Ja, dat vind ik wel. Het is een klein stukje Argentinië,
8: een beetje een primaire levensbehoefte.
4: Dans jij wel eens de tango, Fernando?
3: In mijn slaap dans ik allemaal tango's. Doe ik zeg maar ritmo. Maar waarom hebben ze de tango daar te dansen? Was er iets speciaals met Argentinië of zo?
4: Ja, een groot event waarbij iedereen lekker buiten tango kon dansen. Het was warm. En ze hadden zelf speciaal een soort grote vloer helemaal neergelegd buiten.
9: Zo leuk.
4: Iedereen lekker kon dansen en glijden en draaien.
3: Glijdt zij kunnen met het weer.
1: Fernando.
3: En een tango. Dat is een heel klein.

0: wat een weer vandaag, jongen. 29 tot 33 graden. Mike, ga je lekker naar het strand? Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nee, we gaan niet naar het strand. We zijn aan het werk.
0: Juist, bikkelen.
2: Je hebt werkpaarden, je hebt sierpaarden, Mike. Dus je bent net zoals wij ook aan het werk.
1: Zo is het.
0: Maar ja, dan spaar je voor een hele mooie vakantie.

0: wat een weer vandaag, jongen. 29 tot 33 graden. Mike, ga je lekker naar het strand? Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nee, we gaan niet naar het strand. We zijn aan het werk.
0: Juist, bikkelen.
2: Je hebt werkpaarden, je hebt sierpaarden, Mike. Dus je bent net zoals wij ook aan het werk.
1: Zo is het.
0: Maar ja, dan spaar je voor een hele mooie vakantie.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Oké. Nou, de enthousiasme spat er vanaf. We gaan helemaal los, mijn broeder. Ik heb er zin in. Wij gaan er morgen nu spelen. Ik krijg 1 minuut tijd om 10 vragen te beantwoorden. Mike, are you ready? Kom op, Mike.
1: Let's get it.
0: Let's get it.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Welk feestdag was het gisteren?
1: Gisteren.
0: Ja. Hoe heet het jongste zusje van Michael Jackson?
1: Bas.
0: In welke stad ligt het dierenpark Burgerzoo?
1: Arnhem?
0: Ja! Waar of niet waar? De zomer is vandaag officieel begonnen.
1: Niet waar.
0: Juist. Hoe wordt 1000 miljoen genoemd?
1: 1000 miljoen?
0: Ja.
1: Pas.
0: Wie speelt de rol van Captain Jack Sparrow in Pirates of the Caribbean?
1: Pas.
0: Waar staat de afkorting IVM voor?
1: In verband met...
0: Hoe wordt een 5-puntige ster ook wel genoemd?
1: Pas.
0: Van welk sport kennen we Joy Buene?
2: Beune.
0: Beune. Ja, ik kijk nooit in die sport.
2: Joy Beune.
0: Joy Beune. Joy Beune. Joy, sorry, Joy. Hoe heet de radioshow van Phonics DJ Quincy?
1: Door de show.
0: Ja, dat wil je niet heel graag, maar nee. Nee.
1: Echt
0: mee
1: vandaag, Fernando.
0: Ja, ik hoor het.
2: Oh my god.
1: Nee, maar luister dan. We zijn al vanaf 6 uur onderweg richting Maastricht. Het is een drama.
2: Nee.
0: Ik voel je. Ik voel je.
2: Ja, kijk, maar weet je wat het positieve is? Als je krijgt natuurlijk sokken, zou je krijgen. Maar het is heel warm. Dus die sok had je toch niet aan kunnen doen. Je moet het positief bekijken.
0: Nee, ja, dus... Ja, er wordt al gebeld, want mensen zien al wat er met je aan de hand is. Want we gaan even kijken hoe je dat doet, hè. Ja, het is... Je hebt er maar 4 goed.
2: Oh nee,
0: Vier. Maakt niet uit, Mike. Shout-out aan jou, Mike. Dankjewel dat je meedeed.
2: Succes nog onderweg.
0: Succes. 0909-389-3869. Goedemorgen, met wie spreken we?
4: Goedemorgen met Xavier, we gaan het maar weer eens proberen.
0: Xavier, wat heb je?
4: Ik
0: ga hier op
4: de tafel.
0: Wat zei je?
4: Volgens mij is 1000 miljoen 1 miljard.
0: Let's get it! Yeah.

0: lekker bezig.
1: Thanks, thanks, thanks.
0: Je wint paarse sokken.
1: Ja, doe maar.
2: Lekker,
1: ja,
2: man.
3: Krijgen.
0: Jij, ik voel al, jij deed gewoon mee voor de eer.
1: Dat zeg je, ja, gewoon voor de eer.
0: Ja, dat voelde ik al. Alleen maar love, man. Dankjewel, man. Shout-out aan jou, man. Zweet, ja. Wave, Rihanna.

Captain Jack Sparrow zal blij met ons zijn. Oftewel Johnny Depp in deze tune. Hoe heet het jongste zusje van Michael Jackson? Janet Jackson. Hoe heet een vijfpuntige ster? Wordt ook genoemd een pentagram. Ja, dat is de Pentagon. Ja, van welk sport kennen we Joy Beunen? Heb ik ook wat geleerd. Schaatsen. Hoe heet de radioshow van DJ Quincy? Rewind Ball Selector. Ja, maar gefeliciteerd.

we gaan even lekker gek doen met de man die vaak wordt vergeleken met Michael Jackson. Maar hij zei eerlijk, never nooit dat ik zo goed kan zijn als Michael Jackson. Hij is de GOAT. Ik heb het over de man die ook productief is in een slaapkamer. Al een laatste derde kind eruit gegooid. Ik heb het over Chris Brown. Die hoort hem hier met Young Thug. We gaan lekker gek doen in de morning. This is Go Crazy. Let's get it, baby.

0: Chris Brown and Young Thug, Go Crazy.
1: Are you ready?
0: Yeah. Ready, baby. Ready, ready.
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Mando Lick. Gezelligheid voor je oren.
2: In de

voorbij horen komen in NPO Luisteren. Maar in ieder geval, we draaien ze muziek. Techno, Bamboo. Touch to a comrade. Een hoop abracadabra, net als Hans Kazan, de remix.

0: aan en je gaat gelijk.
1: Lekker, lekker, lekker.
0: Lang niet gehoord, hè? Ja, man. New tunes. Zoetigheid voor je oren. Wil je nog meer Ludacris horen? Haley Small, Sean Paul, Tyke de Tyke, Yves Doran. Hey. Een hele playlist gevuld met dit. Nando League Sound System, baby. Spotify, go check it out. Nando Champions League. Lijpen met de track Paraplu. De Nando Champions League voor deze week. Keep it hard, keep it banging, baby.

Fettig zei al, ben geen gangster, maar een zakenman. Alle opties in die bak, maar ik had weinig opties. Ik ben in Nobu, breng bestek, ik eet hier niet met stokjes. We komen binnen als tokjes, maar dan met zware klokjes. Geen steen papier schaar, ik zocht alleen papier. Paraplu hier in mijn deur, voor als het regent hier. Draai je even niet, dan is er geen plezier. Maar kijk eens even goed, ze zijn er weer, wanneer je zit.

0: Naam de Leak Sound System, dat is de playlist die ik in elkaar heb gezet voor alle muziekliefhebbers, waar je deze tunes ook tussen kunt vinden. Naam de Leak Sound System op Spotify. Felicia van NOS of 3, what's poppin'?
1: Ja, de criminele onderwereld en de bovenwereld ontmoeten elkaar steeds meer, blijkt uit een rapport. En meer daarover, dat hoor je zo.

0: Eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Zin in echte Surinaamse smaken gewoon bij jou thuis? Authentieke producten zoals heerlijke roti barra haal je natuurlijk van Zainab Foods. Snel en makkelijk te bereiden. Zelf aan de slag? Met ons diverse aanbod aan mixen maak je thuis eenvoudig je eigen verse barra's of een smaakvolle exi-koekoe. Zainab Foods maakt het makkelijk en lekker. Je vindt onze producten bij onder andere Jumbo, Direct en Plus.

0: Line-up Foods. Authentieke Surinaamse smaken bij jou thuis.
1: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Volg Vanis op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
6: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
7: It's complicated met Jay en Mahi.

0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Your city, your sound.
2: Phoenix.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: In the mood for vibes?
1: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
6: Jij brengt de mood bij de vibes.
1: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
7: Zometeen de overheerlijke mix van Miguel Caidel. Right here, baby. Van NOS op 3, wat heb je voor ons?
8: Criminelen krijgen steeds meer invloed in wijken en in de politiek. Dat blijkt uit een rapport waar bijna 3 jaar aan is gewerkt. De onderwereld en de bovenwereld lopen steeds vaker door elkaar. Zoals je dat ook zag bij advocaat Ines Wesky en haar cliënt Ridwan Taghi. Onderzoekers zeggen dat de overheid jongeren ook meer moet beschermen. Criminelen kunnen nu makkelijk jongeren ronselen via social media om klusjes op te knappen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rubio, gelooft nog steeds dat een akkoord met Iran mogelijk is, ondanks de aanvallen van vannacht. Het Amerikaanse leger viel doelen aan in het zuiden van Iran. Volgens Rubio kan het akkoord er binnen een paar dagen zijn, maar Iran denkt daar heel anders over. Bij een explosie in Rotterdam is vannacht het gebouw van een voetbalclub beschadigd. De knal was zo hard dat het plafond van een overkapping instortte. Ook zijn meerdere ramen gebarsten. Er is nog niemand opgepakt. Volgens een lokale journalist zoekt de politie naar 2 verdachten. En de bossen in Nederland zijn voor het grootste deel in handen van Staatsbosbeheer. Maar nu is er een primeur. Een vrouw heeft een stukje bos in Limburg gekocht en teruggegeven aan de natuur. Geen mens is er meer eigenaar van, maar de eigenaar is de natuur zelf.
9: Het ecosysteem mag bepalen wat het gaat worden. En het zou zomaar eens kunnen zijn dat het bos betere beslissingen, als het natuurlijk een bos beslissingen kan zijn, mensen worden, maar gaat nemen, dat wij nog misschien versteld van staan. Als wij maar blijven duwen en trekken aan zoiets, dan krijgen we nooit wat misschien van oorsprong wel zou kunnen zijn. Dat we dan toch iets hebben van nee, de natuur was zo gek nog niet.
8: Ja, wat doet de natuur verder vandaag? Het wordt zonnig en het wordt erg heet. Op de meeste plaatsen wordt het meer dan 30 graden en vanaf morgen wordt het wat koeler.

0: Weet je wat ik een keer in de speeltuin heb gezien?
1: Wat?
0: Toen gebeurde dat, er was een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
1: Dat is wel heel extreem.
0: En toen deed dat jongetje dit.
1: Nee, middelvingers gewoon.
0: Twee volle middelvingers.
1: Naar die moeder toe.
0: Naar die moeder.
1: Wow.

0: en de NPO Luister-app.
1: We're gonna fuck tonight. Duidelijke taal, Gunna en Chris Brown, de remix. De zon schijnt en intens ook, 29 tot 33 graden. Mijn god, mijn ziel is on fire. Smee je goed in, ongelooflijk. Felicia van NOS op 3, praat nieuws met ons.
2: Ja, rechters grijpen soms minder hard in bij probleemgezinnen vanwege het tekort aan jeugdzorgmedewerkers. De krant Trouw bestudeerde afgelopen jaren uitspraken van kinderrechters. Jeugdzorgmedewerkers kijken vaak mee met het gezin als het niet goed gaat of regelen een andere plek voor een kind als het nodig is. Als een kind echt gevaar loopt, dan grijpt een rechter meestal nog wel streng in met een uithuisplaatsing. Maar in veel andere gevallen gebeurt dat nu minder. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zou 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niks bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Ja, en Fernando, let op, want in het Vondelpark in Amsterdam kun je nu worden beboet als je daar met een fatbike doorheen rijdt. Eerst werd er alleen gewaarschuwd dat dat niet mag, maar die tijd is voorbij. En daarom vertelt deze jongen tegen AT5 dat hij een moeilijke beslissing moest maken.
3: Ik heb wel besloten dat ik deze wel, denk ik, ga verkopen, ja. Want ik woon echt naast het Vondelpark en mijn gym zit aan de andere kant van het Vondelpark. Dus het is heel onhandig om dat ik er niet meer doorheen mag, fietsend. Ja.
4: Je gaat je fatbike verkopen vanwege de nieuwe regels van de gemeente?
3: Ja, denk het wel, ja. Ja, helaas.
2: Ja, als het verbod hier lukt, dan gaat het stadsbestuur kijken of het ook op andere drukke plekken verboden kan worden om met je fatbike te rijden.
1: Ik ga mijn fatbike niet verkopen vanwege de nieuwe regels dat ik niet door het Vondelpark mag. Dan fiets ik maar eromheen.
2: Ja.
1: Ja, dan fiets ik omheen. Dan hoef ik er niet doorheen. Dan ga ik gewoon eromheen.
2: Het Vondelpark kun je missen.
1: Ja.
2: Ja, maar op andere drukke plekken, als het op steeds meer plekken in Amsterdam verboden wordt.
1: Dan ga ik een skinnybike nemen.
2: Een skinnybike.
1: Nu is het obesitas, maar daarna wordt het skinnybike. Misschien is dat ook een take voor mij om naar de gym te gaan.
2: Ja. Fernando.
1: En vandaag gaan we weer sporten. Dit is Gunna en Chris Brown.

0: date, broederliefde. Zometeen Frenna met Pretty Girls. Vandaag gaan we het over het volgende. Wat is voor jou de maximale leeftijd om kinderen te krijgen? Heel veel reacties stroomden binnen, maar we willen eens met Laura gaan babbelen. Laura, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Hey, wat is voor jou de maximale leeftijd om aan kinderen te beginnen?
1: Zo te beginnen? Ik denk wel echt 25 of zo.
0: Oké, en Max, tot waar zou je doorgaan? Tot 40 of zoals Janet Jackson, 50?
2: We hebben vorig jaar eentje gehad op onze 35ste, de laatste en de 50ste.
1: Ja.
0: Oh. Oké. Okay. Interesting.
1: Heb je het gehoord? Want we hebben vorig jaar zeg maar onze kindje gekregen van... het is nu anderhalf.
3: Oeh, gefeliciteerd! Congratulations! Was het de bedoeling? Was het de planning? Laat ik het zo zeggen.
1: Jawel, maar we zijn 35, dus dit is wel een beetje het einde, denk ik.
0: Het einde, het klaar nu.
3: Nou ja, ik bedoel, mijn moeder die heeft mijn broertje nog gekregen toen ze 40 was. Dus een zesde kan misschien ook nog op je 40ste. Maar wat zeg je ervan, Laura? Ik denk dat die lach van de man was een duidelijke nee, denk ik.
0: Maar vrouw bepaald, hè? Schat, ik ben zwanger, hè? Oeh, ja.
3: Maar wat een blessing zeg, 5 kids, wauw. Maar snap je ook van bepaalde mensen dat ze wel zeggen van, bijvoorbeeld Cameron Diaz, waar we het over hadden, dat zij met de 53ste nog zoiets had van, ja, er kan nog wel een kleine bij. Zie jij dat ook ooit gebeuren?
1: Oeh, ik vind het ook wel echt heel oud, maar ik denk dat die mensen gewoon geld genoeg hebben om alle hulp om zich heen te kopen.
3: Ja, dat scheelt natuurlijk wel, hè. Dat is wel echt een andere
0: situatie. Dat is wel een cheat code.
3: Ja, daar heb je wel echt.
0: Als je heel rijk bent, die hebben allemaal nannies, die zijn eigenlijk de moeder en dan kom je af en toe, hey, hallo.
3: Jij was er ook nog.
0: Hallo, jij was er ook nog.
1: Ja, je kan gewoon optreden en zo en doen wat je wil doen, ja.
3: Ja, precies. Ja. Nee, ik snap je helemaal. Maar blessings, man, 5 kids.
1: Ja, zeker.
0: Nee, thanks voor je reactie en thank you very much. Oh. Ja, duidelijk, het gaat alle kanten om. Want zeg maar, je hebt bijvoorbeeld Al Pacino, die was 80 plus.

0: Interesting.
1: Heb je het gehoord? We hebben vorige keer zeg maar onze kindje gekregen van... het is nu anderhalf.
2: Gefeliciteerd! Congratulations! Was het de bedoeling? Was het de planning? Laat ik het zo zeggen.
1: Jawel, maar we zijn 35 dus. Dit is wel een beetje... Ja, het einde, denk ik.
0: Het einde, het
2: klare. Nou ja, ik bedoel, mijn moeder die heeft mijn broertje nog gekregen toen ze 40 was. Dus een 6e kan misschien ook nog op je 40ste. Maar wat zeg je ervan, Laura? Ik denk dat die lach van de man was een duidelijke nee, denk ik.
0: Maar vrouw bepaald, hè? Schat, ik ben zwanger, hè? Oeh, ja.
2: Maar wat een blessing zeg, 5 kids, wauw. Maar snap je ook van bepaalde mensen dat ze wel zeggen van... bijvoorbeeld Cameron Diaz, waar we het over hadden... dat zij met de 53ste nog zoiets had van... ja, er kan nog wel een kleine bij. Zie jij dat ook ooit gebeuren?
1: Oeh, ik vind het ook wel echt heel oud. Maar ik denk dat die mensen gewoon geld genoeg hebben... om alle hulp om zich heen te kopen.
2: Ja, dat scheelt natuurlijk wel, hè. Dat is wel echt een andere
0: situatie. Dat is wel een cheat code.
2: Ja, daar heb je wel echt...
0: Als je heel rijk bent, je hebt allemaal nannies. Die zijn eigenlijk de moeder. En dan kom je af en toe... hey, hallo.
2: Jij was er ook nog.
0: Hallo,
1: jij
0: was er ook nog.
1: Ja, je kan gewoon optreden en zo en doen wat je wil doen, ja.
2: Ja, precies. Ja. Nee, ik snap je helemaal. Maar blessings man, 5 kids.
1: Ja, zeker.
0: Thanks voor je reactie en thank you very much, joh. Ja, duidelijk, het gaat alle kanten om. Want zeg maar, je hebt bijvoorbeeld Al Pacino, die was 80 plus.
2: Wauw. Kijk, ik vind het in ieder geval knap dat het nog in hem zit, letterlijk en figuurlijk.
0: Dat het overeind komt, bedoel je?
2: Ook dat.
0: Daar zijn pilletjes voor.
2: Kijk, daar zijn pilletjes voor, maar om de zwemmers ook te laten zwemmen, zijn volgens mij niet middeltjes voor. Maar ze deden nog een hele...
0: miljoen, hè?
2: Backcrawl.
0: Zo, dat je denkt, zo. Ik ga dat. Schudden voor gebruik.
2: Oh my god.

0: Droog is weer in de building.
1: Yes,
0: Quidda, what's crack-a-lackin'? How's life?
2: Ja, één momentje. Even luisteren. Oh ja, nu heb ik een goede koptelefoon.
3: Oké, okay, even voor als je het gemist hebt. De Drakoloog is in de building, zei
1: hij. Ja, toch. De Drakoloog. Hij is er weer. Ja, ik blijf het album nog steeds lekker beseffen. Ja, gaat eerlijk.
0: Wat papen, bro? Wat heb je voor ons? Heb je wat van die vragen?
1: Ja, nou, er zijn natuurlijk heel veel challenges geweest. Hebben we het ook wel eens vaker over gehad. Maar is er een challenge waarvan jullie zeggen, dat was mijn favoriet? Ik vond het leuk dat die in het leven is gekomen. Had misschien ook een mooie toegevoegde waarde. Ja, is er iets wat jullie bij is gebleven waarvan je zegt, ah, oh, ja, goed.
3: Een bepaalde challenge?
1: Ja, dus dat kan bijvoorbeeld de Mannequin Challenge zijn. Dat kan die Ice Bucket Challenge zijn. Maar het kan ook gewoon een dansie zijn. Dus je had Savage Love natuurlijk van Jason Derulo, Kiki.
3: Ik denk die Wap Dance Challenge, die is mij wel bijgebleven. Ik heb toen heel gelukkig zitten scrollen in die tijden.
1: Heb je hem zelf ook gedaan?
3: Nee, ik ben niet zo lenig hoor. Zeg maar die Wap Challenge, dat was van op het stukje van Now from the top, make it drop, that's some wet ass kitty cat. Want dan luister ik
0: meer mee.
3: Ja, precies. Get a bucket and a mop, dat hele stuk. En dan gingen ze een split doen.
1: Ja man, hij was wel...
3: Er werd getwerkt on the floor. Ik scrolde zo blij in die tijd. Ik had het zo naar mijn zin. Dus ik denk die challenge. Ja,
1: dus voor jou moeten we eigenlijk die challenge wel weer terugbrengen.
3: Voor maatschappelijke impact moeten we die weer terugbrengen.
1: Ik hoor jou.
3: Ja, voor de people.
1: Voor de people.
3: En bij jou dan, Nando? Jij bent niet zo van de challenges.
0: Nee, ik vind heel veel die challenges. Denk ik op een gegeven moment, een van de personen had waarschijnlijk te veel alcohol op en die bedacht iets.
3: Klaagt hij nu eigenlijk?
0: Nee, ik klaag niet.
1: Klein beetje.
3: Ja, kijk, want wij hebben ook een challenge.
0: Het is gewoon woede.
1: Okay.
3: Nee, maar wacht nou even. Ja, jij noemt het elke keer woede, maar we hebben een challenge vanaf 7 uur 's ochtends.
1: Mm-hmm.
3: Eigenlijk vanaf 7:10, maar toen ging het al fout. 3 minuten later. Dat we 24 uur lang niet mogen klagen.
1: Oké.
3: Maar nu hoor ik weer zo'n opmerking. Ik denk, ja, dit vind ik eigenlijk ook weer een beetje naar het klagen.
0: Ja, woede.
3: Nee,
0: ja,
3: het is wel grijs gebied. Weer,
0: Het is zo'n klaagtoon. Klagen zou zeggen, ik vind die challenge zo vervelend. Ik kan helemaal niks mee gaan.
3: Ja, dan was er weer iemand dronken. Dat is toch klagen?
0: Ja, is boos.
3: Oké, wat vind jij, Quidda?
1: Ja, hij zit wel op een heel dun lijntje.
3: Snap je?
1: Heel dun lijntje.
3: Snap je?
1: Ja.
3: Ik weet niet hoor.
0: Zijn voor de lijntjes.
1: Jij liegt. Ja.
3: Eet je man. Jij wel, jongen.
1: Sorry, maar goed, er is dus ook een challenge. En ik weet niet hoeveel mensen die je mee hebben gekregen, maar die is van Bryson Tiller. En dat is de Don't Challenge.
3: Oh ja, die heb ik gezien.
1: Ja, leuk.
3: Nou,
1: er zijn heel veel fragmenten van voorbij gekomen. En ik ben benieuwd, zometeen ga ik hem ook draaien. Of jij hem dus kan catchen op dat gedeelte waar je don't moet zeggen.
3: Heel
1: dus dat
3: leuk.
1: Onder meer zometeen tijdens Rewind.
0: Zometeen Rewind.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
2: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
1: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
3: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
2: Mijn is ook.
1: Treat Her Like a Lady. Vanaf 28 mei in de bioscoop.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
4: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
5: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
4: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
6: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
7: Fawaka Holland. Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Fawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium. Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Scoor je tickets nu via fawakafest.com.
6: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
8: Volg Fun is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
9: It's Complicated met Jay en Mahi.

0: spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Kom deze

0: zomerherinneringen beginnen.
1: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
2: We love you, president.
1: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
3: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.

0: Harlem Shake tot de Hotline Bling en Savage Love. Het zijn allemaal challenges geweest die helemaal viral zijn gegaan. Alleen heb je die van Bryson Tiller ook meegekregen. Daar ga jij en ik zo meteen op inzoomen. Alleen voordat we daar zijn, is het tijd voor het laatste nieuws. NOS op 3. Felicia, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. Rechters grijpen soms minder hard in bij probleemgezinnen vanwege het tekort aan jeugdzorgmedewerkers. De krant Trouw bestudeerde afgelopen jaren uitspraken van kinderrechters. Jeugdzorgmedewerkers kijken vaak mee met het gezin als het niet goed gaat, of ze regelen een andere verblijfsplek als het nodig is. En als een kind echt gevaar loopt, dan grijpt een rechter meestal nog wel streng in met uithuisplaatsing. Maar in veel andere gevallen gebeurt dat nu dus minder, zegt deze hoogleraar jeugdrecht.
2: Op het moment dat een kind wel thuis blijft, maar er is wel eigenlijk hulp nodig in huis wat ouders niet accepteren, of het kind is al thuis en eigenlijk is de hulp die geboden wordt niet veel beter dan hoe thuis was, dan zeggen rechters de laatste jaren vaker, ja, dan gaan we niet die verlenging uitspreken of gaan we geen gedwongen hulp thuis.
1: En 7 passagiers van een stadsbus zijn vanmorgen gewond geraakt in Waalre in Brabant. De bus werd op een rotonde in het dorp geraakt door een vrachtwagen. De stadsbus is flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit en op foto's is te zien dat er glas op de stoelen en op de grond ligt. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De Rijksoverheid moet zich grotendeels terugtrekken van het sociaal media platform X. Volgens de Volkskrant staat dat in een advies aan kabinet Jetten. Volgens ambtenaren is daar sinds de overname door Elon Musk steeds meer desinformatie, racisme en discriminatie op X te vinden en hoort de overheid daar niet tussen. Ja, en voor het eerst is een Nederlander het snelst over de finish gekomen bij het jaarlijkse kaasrolkampioenschap in Engeland. Ja, ja. Niels Wennemars, de zoon van Erben, wist internationale tegenstanders en lokale helden achter zich te laten in de jacht op een rollende kaas. In totaal zijn er 7 races waarbij ook een Duitser een overwinning in de wacht sleepte.
3: Here they go. 2026 is underway. The cheese goes off to the right-hand side of shot. Chris Anderson looking good. As he's been cut off, he's gone head over heels for a double Gloucester. Tom Kopka has won it for Germany.
4: If that hill is hell, I'm the devil.
1: So happy. Ja, de race is niet zonder gevaar. Ze duiken en rollen van die berg af, soms met botbreuken en ernstig letsel tot gevolg. Nou, heftige tune naar het weer toe. Het wordt zonnig en heet vandaag. Nou, dus dat valt wel mee. Op de meeste plekken wordt het meer dan 30 graden. En vanaf morgen wordt het weer wat koeler.

0: Where Do We Go? En wist je dat Bryson Tiller zijn challenge, dat je daarmee kan flexen op je crush? Rewind and rewind and play it back. Oh yeah! Met Quincy. Van de Harlem Shake tot de Hotline Bling en Savage Love. Het zijn allemaal challenges geweest die helemaal viral zijn gegaan. Alleen Bryson Tiller heeft er dus ook eentje waarmee je kan flexen op je crush tijdens de eerste date. Alleen, het lijkt makkelijker dan het is, want het is uiteindelijk best wel moeilijk. Je moet namelijk precies op het juiste moment don't zeggen. En even ter voorbeeld, bij deze twee mannen ging het iets minder goed.
1: Don't. Don't.
2: Don't.
3: Don't.
0: Ja, zo zie je maar. Hij stond nog wel ietsjes moeilijker dan dat je denkt. Maar goed, hij staat nu voor je klaar. En ik ben benieuwd of jij hem wel gaat catchen. Bryson Tiller met Don't. Die hoor je nu tijdens Rewind op Phonics.

0: Hoog, de dikste van de week, die hoorde je zojuist hier op Funix. Zometeen kan je Funix sokken winnen terwijl je de morning mashup met mij gaat spelen. Allee, voordat het zover is, eerst nog Busy en Frenna met Kulo.
1: In the morning, mashup.

0: y'all crazy, you know?
1: Om alleen met Waste. En ben je ready om Van X Hokken te winnen?
2: In the morning. Morning. Mashup.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet gaan raden om welke twee tunes het gaat die ik dus samen heb gemixt. Dat is de bedoeling van het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. En als je hem zometeen hoort en je denkt bij jezelf, Kinsey, dit is echt te makkelijk. Dan kan je de antwoorden laten weten door middel van een appje in de NPO Luisterapp. En ben je de eerste met de juiste antwoorden, dan win jij dus die prachtige paarse Van X sokken. Maar goed, voordat we daar zijn, moet je natuurlijk wel eerst hebben geluisterd naar die Morning Mashup. Dus ik zou zeggen, luister goed mee, spits je oren, zeg even tegen je collega's, hé, ik moet even luisteren. Dit is namelijk de Morning Mashup van

Welke twee tunes heb jij zojuist gehoord tijdens de morning mashup van vandaag? Het is jouw moment om te shinen. De NPO Luisterapp, daar kan je inslijden en de juiste antwoorden laten weten. Ben je de eerste die die heeft toegestuurd? Dan win je prachtige paarse Fanix sokken. Dus ik zou zeggen, haast je naar die NPO Luisterapp. Drop de antwoorden erin waarvan jij denkt dat ze goed zijn. En we hebben ondertussen Jay Sean en Lil Wayne.

0: Kleine John en Chavante met Bij Mij.
1: In the morning
0: mashup. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat. Dat is de bedoeling tijdens het spel. Dat wij elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Ik heb aardig wat reacties binnengekregen in de NPO Luisterapp. Alleen of er juist tussen zitten, daar komen we samen zo meteen achter. Maar misschien ben je nu pas net ingetuned en heb je hem gemist. Dan zou ik zeggen, luister goed mee. Speciaal voor jou nog één keer die Morning Mashup.

verschillende reacties binnengekregen. Onder andere van Mo, die zegt: Under the Influence ben je naar op zoek. En What's Love? Ik heb van Glenn binnengekregen What's Love en Go Crazy. En Cindy die zegt Chris Brown en Fat Joe met What's Love. Alleen Cindy, dan missen we nog wel één tune, toch? Hebben we beide tunes nodig? Dus ja, Mo of Glenn, wie gaat het worden? Ik hoor toch echt een Go Crazy. En wat zegt die volgende? Inderdaad, What's Love, Fat Joe en Ashanti. Dat betekent dat Glenn de eerste is die de juiste antwoord heeft toegestuurd. En naar huis gaat met de Phonics sokken. Een hele dikke shout-out. Ik zou zeggen, het komt jouw kant op. Die Phonics sokken, dan kunnen we je van Amsterdam naar Rotterdam zien. Zo prachtig paars zijn die sokken. Voor nu heb ik ook die heerlijke tune klaarstaan voor je van Chris Brown en Young Thug. Dit is Go Crazy.

0: en Kaya Imani, die wat dat betreft toch wel als een hele grote winnares uit de bus kwam tijdens de Phonics Awards. Artist of the Year Female Award binnengesleept. Dus sowieso een hele dikke shout-out naar Kaya Imani. Zometeen heb ik Daju voor je klaarstaan samen met Tiakola. Alleen voordat jij en ik daar zijn, eerst nog Jack met Taxi.
1: Rennen op mijn H&M spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalant. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hey, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg, je biedt in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjouwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geef fantakassies als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat de proef. Hey, ze weet niet van die dompjes.

0: kocht voor jezelf op je verjaardag. Ja, verlies jij NOS op 3? Wat is dat in jouw geval?
1: Wat ik laatst voor mezelf heb gekocht?
0: Ja?
1: Oorbellen.
0: Oorbellen?
1: Ja.
0: Oké. Nou, er is dus een artiest die heeft echt 2 dingen gekocht voor verjaardag. Absurd. Maar goed, daar gaan we zo meteen naartoe.
1: Ik ben benieuwd.
0: Jij hebt ook nog het laatste nieuws voor ons.
1: Ja, zeker. Defensie heeft een manier bedacht om de kans op nieuwe natuurbranden te verkleinen de komende dagen. En wat ze nu even niet meer gaan doen, dat hoor je zo

0: Net papa, net mama. Maar dan kleiner. Babykleding met naam of foto. Direct klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture Moments.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow.
1: Kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Dat ene fotomoment verdiende iets moois. Op canvas of op metaal. Binnen 1 uur klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture
3: Moments. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
6: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
7: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. Rijschooldioza.nl.
8: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
9: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
8: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
10: In the mood for vibes?
11: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
10: Jij brengt de mood bij de vibes.
11: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
12: Phonix, yeah!
13: It's Complicated met Jay en Mahi.

0: altijd goed.
1: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
2: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Chester terug, baby.
7: Hij is in
6: twee, hè?
7: QC en Nesim stappen opnieuw de ring in samen met hun vaste sidekicks Frasi en Tajula met maar één doel. Elkaar zo veel mogelijk aan het lachen krijgen.
8: Jij bent bellig, toch?
9: Ja, man. Alsof dit programma nog niet genoeg domme buitenlanders had.
7: Stream Knockout Champs. Nu. Gratis op NPO Start.
10: Met zometeen muziek van Dave & Tams, maar ook Bruno Mars en Cardi B. En wat is het laatste wat jij nou voor je verjaardag hebt gekocht? Dat kun je eventjes droppen in de NPO Luisterapp. Gaan we samen eventjes kijken of het net zo gek is als de artiest 2 Chainz. Goed, voordat we daar zijn, worden jij en ik eerst nog geblest met het laatste nieuws van Felicia. NOS op 3, een hele goede morgen.
11: Goedemorgen, een ernstig ongeluk in België. Daar is een trein op een schoolbusje gebotst. Dat gebeurde rond 8 uur vanochtend in de plaats Buggenhout. Dat ligt in de driehoek tussen Antwerpen, Brussel en Gent. Deze verslaggever van VTM is daar en hoorde van de burgemeester dat het busje door de slagboom van een spoorwegovergang is gereden.
12: We zien dat hier ook, want de slagboom is geraakt daardoor. En dan is het spijtig genoeg tot een ongeluk gekomen met een trein. De bestuurder van het busje zou uit de auto gecatapulteerd zijn. Maar veel meer info over of er dan nog passagiers in zaten, of er nog slachtoffers zijn, weten we niet. Maar dat het heel ernstig is, dat weten we wel, want er is massaal veel politie en hulpdiensten aanwezig.
11: Volgens Omroep VRT zijn er meerdere doden gevallen bij het ongeluk, maar meer details ontbreken nog. Defensie gaat in Gelderland voorlopig niet meer oefenen met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstond er brand op meerdere defensieterreinen in Nederland nadat er oefeningen waren geweest. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal al vanuit huis spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. En de Amerikaanse jazzsaxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins was een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Zijn carrière begon eind jaren 40 en hij had ruim 60 albums gemaakt, zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Hij stond bekend om lange solo's. Maar ook dansbare jazz.

zei in 2014 moest Rollins al stoppen met spelen omdat hij een longziekte had. Sonny Rollins was 95 jaar. Dan gaan we nog naar het weer. Het wordt heet vandaag met temperaturen tussen de 30 en 32 graden. Heetste dag van het jaar met veel zon en weinig wind. Morgen koelt het af, dan wordt het tussen de 18 en 26 graden.

0: Wat is het laatste wat jij hebt gekocht voor jezelf op je verjaardag?
1: Funnies Rewind. Met Quincy.
0: Rewind. Ja, ik moest voor mezelf wel even in mijn geheugen gaan graven, maar toen wist ik het weer. Ik heb namelijk de laatste keer voor mezelf een PlayStation 5 gekocht. Altijd even lekker om ter ontspanning te gamen, toch? Alleen rapper 2 Chainz die gooide het over een hele andere boeg. Want hij betaalde dus altijd mensen om zijn tuin bij te houden. Totdat hij bij zichzelf dacht, weet je, ik ga het voortaan gewoon zelf doen. Dat hoort bij mijn mannelijkheid. Dus toen kocht hij een grasmaaier. Ja, dat is wel een mooi cadeau aan jezelf, toch? Dat je dan gewoon, ja, dat je dat voortaan allemaal niet meer uit handen hoeft te geven. Je bespaart heel veel geld. Alleen zijn andere cadeau, dat maakte eventjes een 180. Want dat was namelijk een stripclub in Atlanta. Dus aan het ene moment denk ik, ik ga geld besparen. Ik ga juist lekker mijn tuin zelf kunnen doen. Het gras lekker zelf maaien. Maar aan de andere kant ter ontspanning wil ik eigenlijk gewoon grote billen zien shaken. Nou ja, verschil moet er wezen. Het is een vibe. Het is een vibe. Net zoals die tune. Samen met Ty Dolla Sign, Trey Songz en Jhené Aiko.
2: Ja. Yeah.

Ronnie Flex, DJ Dylan, Karel, Adif, Antje, Trap Money, Biggie met Punta Cana. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers tijdens Rewind. En ik hoop dat je heerlijk aan het opstarten bent deze ochtend. Zometeen tijd weer voor een vers bakkie bizar. Die gaat toch over een heel apart voorwerp die een artiest draagt als hij gaat optreden. Maar goed, wat het is, dat hoor je zometeen. Eerst Mr. Props met Waves.

0: Artist of the Year Mil. De Lil Kleine. Die hoorde je zojuist met Noah No Ewasafi. En een artiest die draagt tijdens het optreden zoiets bizar.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar.

Tijd voor een bizar verhaal om thuis te delen, zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakje bizar af? Dat kan jij zo meteen laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luisteren. Ik zou zeggen, pak hem maar alvast bij, kan je zo meteen lekker snel meereageren. En terwijl je dat doet, pak jij eventjes wat water, pak ik ook even een bakje koffie en een roze koek. Dan kunnen we er samen tegenaan. Voor het verhaal van vandaag neem ik je mee naar de Oosterburen, Duitsland om precies te zijn. In een zaal waar een rapper gaat optreden, genaamd Eintasche. En deze man staat los van zijn rapskills in de picture door zijn headgear. Want waar bijvoorbeeld Bart of zo een masker draagt, of waar een petje onmisbaar is bij Lil Kleine, draagt deze artiest echt iets bizars. Alleen de vraag aan jou is, wat draagt deze rapper dan? Is dat antwoord A een enorme Gucci-tas? Antwoord B, een masker van Kermit de Kikker. Of antwoord C, een ketting met allemaal verheppels. Wat denk jij dat deze artiest toch draagt wat zo bizar is? Is dat antwoord A, een enorme Gucci-tas? Antwoord B, een masker van Kermit de Kikker. Of antwoord C, een ketting met allemaal verheppels. De NPO Luisterapp, die staat open. Drop de reactie erin waarvan je denkt, ja, Quinn, die denk ik dat goed is. Ga jij en ik er zo meteen induiken. Ondertussen Shakira en Ozuna door je speakers. Dit is Monotonia, hier op Phonics.

0: vraag: hoe loopt dit bizarre verhaal af? Oftewel dit bakkie bizar. Vandaag gaat het vooral over een Duitse rapper, Ein Tasche, die iets bizars draagt bij zijn outfit. En jou was de vraag: wat draagt deze rapper dan? Is het antwoord A, een enorme Gucci-tas? Antwoord B, een masker van Kermit de Kikker? Of antwoord C, een ketting met allemaal verheppot? Nou, er zijn aardig wat reacties binnengekomen in de NPO-luis. Heb ik zo zeggen, Charlotte, laten we gewoon met jou beginnen.
1: Ik hoop eigenlijk wel dat het die enorme Gucci-tas is, want... Nou, eigenlijk vind ik dat best wel een statement, want mijn tas is letterlijk nooit groot genoeg. Ja, en misschien krijg je zo dan toch nog een beetje waar voor je geld. Dus ja, ik denk antwoord A.
0: Oké, antwoord A voor Charlotte. Gaan we eventjes door naar Cubra.
2: Hey, hey, Cubsito, je speakers. Ik denk antwoord A, een enorme Gucci-tas. Oké, bye-bye.
0: Oké, dubbel A, dan hebben we tot slot Samira nog.
3: Ik denk antwoord B, want de rest van de antwoorden klonken eigenlijk niet zo heel gek. Of ik spoor gewoon niet, dat kan ook. Maar ik denk B.
0: Oké, jij denkt daardoor B. Of ja, want ik spoor misschien niet. Dat is ook wel een heftige statement om over jezelf te zeggen, toch? Maar goed, welk antwoord is juist? Is dat dus antwoord A, een enorme Gucci-tas? Antwoord B, een masker van Kermit de Kikker? Of antwoord C, een ketting met allemaal verheppots? Nou, wat Ein Tasche draagt, het zit hem in de naam. Dat is dus een enorme Gucci-tas. Ja, ja, ja, ja. Je bedenkt het niet. Rappers van tegenwoordig worden wat dat betreft gewoon echt steeds creatiever. Ik heb het op mijn verhaal alvast gedropt. @elquina op Instagram. Daar kan jij zien, kijk, hij heeft dus een enorme Gucci-tas, maar die Gucci-tas zit op zijn hoofd. Het is niet alsof hij hem draagt. Je weet toch, het is niet een man-purse-achtige situatie. Hij heeft die Gucci-tas op zijn hoofd. Ja, ik... Schiet mij maar lekker.

0: verheppeld. Nou, er zijn aardig wat reacties binnengekomen in de NPO-luis. Heb ik zo zeggen, Charlotte, laten we gewoon met jou beginnen.
1: Ik hoop eigenlijk wel dat het die enorme Gucci-tas is, want... Nou, eigenlijk vind ik dat best wel een statement, want mijn tas is letterlijk nooit groot genoeg. Ja, en misschien krijg je zo dan toch nog een beetje waar voor je geld. Dus ja, ik denk antwoord A.
0: Oké, antwoord A voor Charlotte. Gaan we eventjes door naar Kubra.
2: Hey, Kupsi door je speakers. Ik denk antwoord A, een enorme Gucci-tas. Oké, bye-bye.
0: Oké, dubbel A, dan hebben we tot slot Samira nog.
3: Ik denk antwoord B, want de rest van de antwoorden klonken eigenlijk niet zo heel gek. Of ik spoor gewoon niet, dat kan ook. Maar ik denk B.
0: Oké, jij denkt daardoor B. Of ja, want ik spoor misschien niet. Dat is ook wel een heftige statement om over jezelf te zeggen, toch? Maar goed, welk antwoord is juist? Is dat dus antwoord A, een enorme Gucci-tas? Antwoord B, een masker van Kermit de Kikker? Of antwoord C, een ketting met allemaal verheppels? Nou, wat een tasje draagt, het zit hem in de naam. Dat is dus een enorme Gucci-tas. Ja. Je bedenkt het niet. Rappers van tegenwoordig worden wat dat betreft gewoon echt steeds creatiever. Ik heb het op mijn verhaal alvast gedropt. @elquinna op Instagram. Daar kan jij zien, kijk, hij heeft dus een enorme Gucci-tas, maar die Gucci-tas zit op zijn hoofd. Het is niet alsof hij hem draagt. Je weet toch, het is niet een man-purse-achtige situatie. Hij heeft die Gucci-tas op zijn hoofd. Ja, ik... Schiet mij maar lek. Waar gaan we naartoe? Waar gaan we echt naartoe? @elquinna op Instagram. Check mijn verhaal en oordeel zelf maar, zou ik zeggen. Maar één ding is zeker, dit is absoluut geen stilo. Broederliefde, vertel het ze alsjeblieft hoor. Ah,

0: van jijzelf, dan ga je dus de persoon, jij, en de ervaring die je hebt meegemaakt, de situatie, los van elkaar zien.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.

Day, die hoorde je tijdens Rewind of Phonix. Een hele goede morgen, bijna middag. Je luistert naar Quincy tijdens Rewind. En ik heb nog heerlijke muziek voor je klaarstaan. Ik ken die girls, Young Felix Bart of zo, die heb ik nu voor je klaarstaan. En vraag me dus af, ken je die twee girls die ik daarna voor je ga draaien? Dat is om te laten doorkomen. Voor nu dus Bart of zo een rijke bij.

Minds, die hoorde je zojuist tijdens Rewind of Phonics. En je weet het, Vinci is de Dracoloog. Hij heeft nieuwe records verbroken. Daar gaan jij en ik het zo meteen samen over hebben. Maar eerst nog tijd voor het laatste nieuws.

0: Nutrition, de grootste in sportvoeding.
1: Net papa, net mama, maar dan kleiner. Babykleding met naam of foto. Direct klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture
2: Moments. In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Dat ene fotomoment verdiende iets moois. Op canvas of op metaal. Binnen 1 uur klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture
3: Moments. Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
4: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
5: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
4: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
6: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
5: Mijn is ook.
4: Treat Her Like a Lady. Vanaf 28 mei in de bioscoop.
3: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
7: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check PhonixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
8: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
7: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhonixAds.nl. Your city, your sound.
9: Zin in echte Surinaamse smaken gewoon bij jou thuis? Authentieke producten zoals heerlijke roti barra haal je natuurlijk van Zainab Foods. Snel en makkelijk te bereiden.

0: Dirk en Plus. Zainab Foods. Authentieke Surinaamse smaken bij jou thuis.
1: Your city, your sound.
2: Phonics.
3: It's complicated met Jay
1: en Mahi.

0: een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Met zometeen de dikste van de week, maar ook Equals met De Weg. Ja, Drizzy Drake, hij blijft gewoon record na record na record verbreken. En er is er weer eentje binnengekomen waarvan ik zeg, dit is wel de moeite waard om aan jou te vertellen. Welke het is, dat hoor je zometeen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Felicia NOS 3. Een hele goede middag.
2: Goedemiddag. Meerdere doden bij een treinongeluk in België. Een schoolbusje is daar voor een rijdende trein terechtgekomen. Het busje zou ondanks roodknipperende lampen door een slagboom zijn gereden, zegt deze verslaggever van de VRT.
3: De klap die lijkt ook groot te zijn geweest. Het busje ligt niet op de overweg, maar enkele meters verderop op zijn kant. Er zouden verschillende doden gevallen zijn, maar het is nog niet duidelijk hoeveel of wie die slachtoffers zijn. We horen ook over verschillende gewonden. Die zouden zijn overgebracht naar verschillende ziekenhuizen in de buurt, maar het is niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn.
2: In het schoolbusje zaten volgens de politie 7 kinderen, een begeleider en de chauffeur. Niet alleen bij ons is het warm vandaag. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben zelfs te maken met extreme hitte. De temperatuur ligt tussen de 35 en 40 graden. Dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. En de Efteling heeft meer bekendgemaakt over een nieuwe attractie die Ravenring heet. Dat wordt een ronddraaiend rad met daaraan 18 karretjes waar je als bezoeker zelf kunt bepalen hoe schuin je de lucht in wordt geslingerd. De attractie gaat eind dit jaar open. En de basketballers van de New York Knicks hebben zich voor het eerst sinds 1999 geplaatst voor de NBA-finale. In de playoffs was het team duidelijk beter dan de Cleveland Cavaliers. En daar waren de supporters van de basketbalclub uit New York maar al te blij mee.
4: This would mean everything to me, bro. You know what we've been through. You know what we've been through.
5: We've been waiting for this since 1999. When we had the team. This is amazing. It's history.
6: It's been over 60 years. We have 3 generations of New Yorkers that have not seen their favorite team win. And to be this close and to smell it, this is unbelievable right now.
2: Ja, en vannacht wordt duidelijk tegen wie ze de finale spelen.
1: Ik moet zeggen, afgelopen jaar was ik in New York. En toen was het precies deze tijd ook. En toen waren ze ook heel erg goed bezig. En dan is het wel mooi om nu te zien dat ze het gewoon nu wel gered hebben. Maar vorig jaar waren ze ook echt heel goed bezig. Dus ja, ik vind het mooi om te horen. New York represent weer gewoon in de NBA playoffs. It's crazy.
2: Nice. En het weer ook crazy vandaag. Het is tussen de 30 en 32 graden. De heetste dag van het jaar met veel zon en weinig wind. Morgen koelt het een beetje af. Dan wordt het tussen de 18 en 26 graden.
1: Zometeen de dikste van de week. Eerst op de weg van Equals.

Roby K. en Jade Lauren, die hoorde je zojuist met Hoog. Een hele goede middag, Quincy door je speakers. En samen met jou gaan we de heerlijk de middag opstarten hier bij Phonics. De Dracoloog, zo kan je me ook kennen hier binnen het bedrijf. En hij heeft weer records gebroken door middel van Iceman. Ja, hij heeft zelfs een record gebroken waarmee die Michael Jackson voorbij is. Of tenminste, minimaal op gelijke hoogte staat. Welk record het om gaat, dat ga ik je zo meteen allemaal vertellen. Eerst nog even de muziek induiken. Major Lazer, DJ Snake, die hoor je nu tijdens Rewind op Phonics met Lean On.

Blind of Phonics. En begrijp me alvast niet verkeerd. Ik ga Drake zeer zeker niet met Michael Jackson vergelijken. Alleen hij heeft dus wel een record overgenomen van Michael Jackson. Hij heeft namelijk de meeste albums ooit die meer dan 10 jaar op de Billboard 200 chart hebben gestaan. En ja, eerlijk is eerlijk. Daarmee laat hij gewoon zien hoe dominant zijn muziek wel blijft binnen de muziekindustrie. Van Take Care tot Nothing Was The Same en Fuse. Ook die oudere projects van hem. Ze blijven gewoon knallen. Records, na record, na record. Hij blijft ze gewoon verpulveren. Maar goed, laten we nu maar weer de muziek induiken. Russian, Rauw Alejandro en Wizkid, die heb ik nu voor je klaarstaan. Dit is Bongo.

0: Weet je wat ik keer in speeltuin heb gezien?
1: Wat?
0: Toen gebeurde dat. Er was een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
1: Dat is wel heel extreem.
0: En toen deed dat jongetje dit.
1: Nee, middelvingers gewoon.
0: Twee volle middelvingers.
1: Naar die moeder toe.
0: Naar die moeder.
1: Wow.

0: Tyga, Janae Aiko en Pop Smoke met Sunshine.
1: Kwart voor Quincy.
0: Nog iets minder dan 10 minuten te gaan, dan is het kwart voor 1. En elke werkdag kwart voor 1 wordt kwart voor Quincy. Drie tunes die jij en ik gaan draaien om ervoor te zorgen dat je heerlijk in de energie gaat komen. En dat is wel heel erg belangrijk met dit hete weer. Misschien ligt het aan mij hoor, maar voor mijn gevoel wordt dan echt de energie uit me gezogen. Dat ik denk van, poch, het wordt wel steeds zwaarder en zwaarder omdat het gewoon zo warm is. Dus wat is dan zo'n tune die ervoor kan zorgen dat je een lekkere opsteker krijgt? Die tune kan je droppen in de NPO Luister app. Daar kan je altijd gewoon je mening in droppen. Maar nu wil ik in het specifieke geval weten welke tune jij nodig hebt voor meer energie. Ja, de NPO Luister app dus. Slide erin. Wie weet hoor je jouw keuze zometeen voorbij komen tijdens Kwart voor Quincy.

Chris Brown met Fine China tijdens Rewind op Phonix. Een hele goede middag, Quincy, door je speakers. En als je goed op de klok hebt gekeken, zie je dat het 1:15 is. En elke werkdag 1:15 is het tijd voor Kort voor Quincy. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. Jij kon ze laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. En er zijn echt wel wat pareltjes binnengekomen, hoor. De allereerste tune die ik voor je ga draaien, dat is de tune van Rogier. Die zegt namelijk, Quina, deze heb ik al lang niet gehoord. Maar zou je alsjeblieft AJ Tracy en T-Pain kunnen draaien met Summertime Shootout? Die staat nu voor...

Tweede tune, kwart voor Casey, Broederliefde en Frenna met Hoe Je Bent. Dat betekent dat je er nog eentje van me te goed hebt. Alleen voordat ik die aan je ga laten horen, ga ik je nog alvast een hele fijne dag wensen. Geniet er vooral van als het kan. Vergeet je niet in te smeren en ook heel belangrijk, vergeet niet om veel water te drinken. Dat gezegd hebben we speciaal voor Dimi, de derde tune, Akon's Beautiful Day. Natuurlijk van Akon. Ik check je morgen weer. Ciao, ciao.

0: Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst van Wakka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium, Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via vanwakkafest.com.
1: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
2: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Phonix en Phonix Gemist. Zien we je daar?
3: Zin in sushi? Bestel snel haiyaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiyai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiyaisushi.nl.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiyaisushi.nl.
5: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
6: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
5: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
7: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
6: Mijn is ook.
5: Treat Her Like a Lady. Vanaf 28 mei in de bioscoop.
8: In the mood for vibes.
9: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
8: Jij brengt de mood bij de vibes.
9: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
10: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, Peter.
11: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
12: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over? Maak er een potje.

0: Ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/nieuws.
2: Zin in echte Surinaamse smaken gewoon bij jou thuis? Authentieke producten zoals heerlijke roti barra haal je natuurlijk van Zainab Foods. Snel en makkelijk te bereiden.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. De leeftijd waarop je met pensioen mag, gaat toch niet sneller omhoog. Dat zeggen Haagse bronnen tegen mijn collega's van de politieke redactie. Een van die collega's is Roel, hij vertelt zich meer over.
1: De coalitie had afgesproken om vanaf 2033 de AOW-leeftijd versneld te verhogen. Daarmee hoopten ze structureel 2,7 miljard extra te kunnen bezuinigen op sociale zekerheid. Nou, dat plan gaat nu van tafel daar. Dat levert een gat op de begroting op. We weten nog niet hoe we dat gaan oplossen. Daar moeten we later meer over horen. Daar moet later ook het politieke gesprek over gevoerd worden.
0: Ja, want er moet dus nu op een andere manier 2,7 miljard euro bezuinigd worden. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zegt dat heel Europa meerouwt met België. Daar vielen vanochtend 4 doden toen een schoolbusje werd geschept door een trein. Er is inmiddels iets meer duidelijk over het ongeval, vertelt correspondent Chris Ostendorf.
2: De laatste informatie die we hebben van Infrabel is dat het ongeluk vanochtend inderdaad 8 over 8 is gebeurd. Dat de spoorwegovergang gesloten was, de bomen waren dicht, de seinen stonden op rood. Maar blijkbaar is het busje met daarin 7 scholieren op het spoor terechtgekomen, is gegrepen door de trein. Daarbij zijn dodelijke slachtoffers te betreuren vanuit dat busje.
0: De 4 doden bij het spoorongeluk in België zijn 2 kinderen en een begeleider en de chauffeur. En het bedrijf achter DigiD mag niet worden overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Dat was wel de bedoeling, maar staatssecretaris Aars blokkeert het nu. Politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelt waarom.
3: De angst is dat Amerikanen door bepaalde wetgeving bij de gegevens achter DigiD kunnen komen. Dat ze dus bij gegevens van Nederlandse burgers kunnen komen. Dat kan niet meteen, maar de angst is dat Amerikanen dus wetgeving in kunnen zetten om wel bij die gegevens te komen. En dat is wat veel partijen in de Tweede Kamer niet willen. Ook de staatssecretaris niet wil. En daarom gaat ze nu dus over tot dat best wel opvallende en forse besluit om die overname niet door te laten gaan.
0: Heb ik nog weer voor je. Tropisch warm nu bij 31 of 32 graden op veel plekken. Vanavond blijft het ook nog lekker warm. Morgen zakt de temperatuur flink. Wel veel zon dan, maar het wordt een stuk kouder, zo'n 22 graden.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Trek je niet echt lekker? Ga naar Roepram.

0: Orlando, USA. Een roti van Roep smaakt altijd goed.
1: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden. Je doelen behaal je samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit eiwitten, creatine en nog veel meer bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Net papa, net mama. Maar dan kleiner. Babykleding met naam of foto. Direct klaar. Picture Moments op Zuidplein.
3: Picture Moments.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Dat ene fotomoment verdiende iets moois. Op canvas of op metaal. Binnen 1 uur klaar. Picture Moments op Zuidplein.
3: Picture Moments.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
6: Volg Phonix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
9: It's complicated met Jay
10: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
9: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, is complicated.
10: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonix-kanalen.
9: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phonix.nl.
8: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
11: Phonix. Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.phonix.nl/vacatures.
12: Oh my god, look at Chester terug, baby. Hij is in 2, hè?
13: QC en Nessim stappen opnieuw de ring in samen met hun vaste sidekicks Frasi en Tajula met maar 1 doel. Elkaar zo veel mogelijk aan het lachen krijgen.
14: Jij bent bellig, toch?
15: Ja, man. Alsof dit programma nog niet genoeg domme buitenlanders
13: had. Stream Knockout Champs nu gratis op NPO Start.
16: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel verdriet in België vanwege een heftig ongeluk. Vanochtend vroeg botste een trein op een schoolbusje. En daarbij zijn 4 doden gevallen, vertelt de Belgische justitie.
1: Hieronder zijn de 49-jarige bestuurder van het busje, de 27-jarige begeleidster en ook 2 kinderen van 15 jaar en van 12 jaar. Het parket heeft een onderzoek geopend naar de omstandigheden van het ongeval.
0: Maar een en ander is al wel duidelijk, zegt de verkeersminister.
2: De inlichting die ik in mijn handen heb, is dat er die barrières waren gesloten, signalen heeft gewerkt en dat de bus het niet gezien heeft, niet gehoord heeft.
0: Het schoolbusje in België was voor leerlingen van het speciaal onderwijs. Het leger oefent voorlopig niet meer op veel plekken met explosieven en vuur. In Gelderland, Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg is het risico op een natuurbrand te groot. Een paar weken geleden ging het nog meerdere keren mis. Toen ontstonden er in 2 dagen tijd 4 branden op defensieterreinen waar geoefend werd. En niet alleen bij ons is het warm. In veel Europese landen worden hitterecords gebroken. Vooral het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben te maken met temperaturen van rond de 35 graden. En ook in Spanje is het flink warmer dan normaal. Daar kan het 40 graden worden. En vandaag en morgen staan op de eindexamens Arabisch en Turks op het programma. Die vakken zijn een stuk populairder geworden. De afgelopen 4 jaar kwamen er honderden eindexamenkandidaten bij. Arabisch wordt vaak gekozen door kinderen van vluchtelingen die thuis al die taal spreken. Maar dat maakt het nog zeker niet eenvoudig, zegt deze docent.
3: Het lezen en het schrijven, dat is niet de taal waarmee ze opgroeien. Dat is meer een spreektaal. Dus een van de dialecten, daar groeien ze vaak mee op. Maar lezen en schrijven is iets anders. Ja, zeker wel. Ze moeten zeker aan de bak.
0: In Turks wordt vooral gekozen door Nederlandse leerlingen met een Turkse achtergrond. Vaak om meer te leren over het land en de cultuur. Het weer tropisch warm nu bij 31 of 32 graden op veel plekken. Vanavond blijft het ook nog lang warm. Morgen zakt de temperatuur flink. Wel veel zon dan, maar het wordt zo'n 22 graden.

de deur, ik ben gedoucht, net ik heb je date. Als je liggen aan parfummetjes en douchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet. Je moet zoeken, ik breng iets aan mijn moeder. Ze gaat Zanzibar met zusjes, leef met ander soorten.

0: jijzelf. Mm-hmm. Dan ga je dus de persoon, jij en de ervaring die je hebt meegemaakt, de situatie, los van elkaar zien.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. rijschooldioza.nl.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
2: Check dan nu het subchannel Phonix Vizza. Deze clip is 24 uur per dag geopend voor jou.

0: ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funnix.nl/vacatures.
1: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
2: Zin in echte Surinaamse smaken gewoon bij jou thuis? Authentieke producten zoals heerlijke roti barra haal je natuurlijk van Zainab Foods. Snel en makkelijk te bereiden.

0: en lekker. Je vindt onze producten bij onder andere Jumbo, Dirk en Plus. Zainab Foods. Authentieke Surinaamse smaken bij jou thuis.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Net papa, net mama. Maar dan kleiner. Babykleding met naam of foto. Direct klaar. Picture Moments op Zuidplein.
3: Picture Moments.
4: Hermano's! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
2: Dat ene fotomoment verdiende iets moois. Op canvas of op metaal. Binnen 1 uur klaar, Picture Moments op Zuidplein.
3: Picture Moments!
0: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
5: It's Complicated met Jay en Mahi.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet verbiedt dat het bedrijf achter DigiD in Amerikaanse handen komt. De Tweede Kamer wilde dat al langer, omdat de Amerikaanse overheid in theorie DigiD kan platleggen of onze persoonlijke gegevens in handen kan krijgen. Het kabinet houdt rekening met een boze reactie vanuit de VS nu, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
1: De diplomatieke gevolgen hiervan kunnen natuurlijk groot zijn. Dit zal misschien het Witte Huis niet leuk vinden. Dus ze benadrukken dat ook Amerikaanse technologiebedrijven van grote waarde zijn en ook in aanwezigheid in Nederland kunnen hebben. Maar de gevolg is dus wel dat DigiD dus niet onder die Amerikaanse wetgeving gaat vallen.
0: In Oekraïne zijn tientallen Nederlandse pick-up trucks aangekomen. Defensie heeft die auto's in Almelo op een trein richting het oosten gezet. Dat gebeurde allemaal in het diepste geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen door Rusland. Mijn collega Noortje was er de afgelopen week bij.
2: De Nederlanders brengen deze trein straks tot aan de grens met Duitsland. Daar gaat een Duitse machinist verder. Maar wat nou de precieze route is, daarover doet Defensie geheimzinnig.
3: We zijn niet naïef te denken dat Rusland het niet zou kunnen volgen, maar we willen het hen niet makkelijker maken dan het is.
0: En inmiddels zijn die pick-up trucks er dus. Het Oekraïense leger gaat die voertuigen gebruiken om het spullen in te vervoeren. De Spaanse modeketen Mango moet het voorlopig doen zonder hun vicevoorzitter. De oudste zoon van de oprichter doet tijdelijk een stap terug, omdat hij wordt verdacht van de moord op zijn vader Isaac. Anderhalf jaar

kwam die man om het leven door een val van een klif tijdens een wandeling met zijn zoon Jonathan. Het Spaanse OM denkt dat hij zijn vader heeft vermoord toen hij erachter kwam dat een groot deel van de mango-erfenis niet naar hem toe zou gaan. Er is een man opgepakt voor de hack bij Ajax. Het gaat om een man van 35. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de systemen van Ajax meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen, dat weten we nog niet. Ajax heeft de beveiliging wel opgekrikt en ook de lekken gedicht. Het weer tropisch warm bij 31 of 32 graden. Vanavond blijft het ook nog lang warm. Morgen zakt de temperatuur flink. Wel veel zon, maar het wordt dan ongeveer 22 graden.

Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij, deze weken zie je het als een teken. Ik heb elke moeder vlek

0: Weet je wat ik keer in speeltuin heb gezien?
1: Wat?
0: Toen gebeurde dat, toen was er een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
1: Dat is wel heel extreem.
0: En toen deed dat jongetje dit.
1: Nee, middelvingers gewoon.
0: Twee volle middelvingers.
1: Naar die moeder toe.
0: Naar die moeder.
1: Wow.

0: katje. Babatje, jij bent mijn laatste stukje babatje.
1: FaceTime, en die werden niet uit. Het is jouw zo.

0: Orlando, USA. Een rotti van Roep smaakt altijd goed.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your

0: opvoeding. In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funix.nl/vacatures.
3: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiaisushi.nl.
4: It's complicated met Jay en Mahi. We bespreken

0: je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Hayaisushi.nl.
2: Net papa, net mama. Maar dan kleiner. Babykleding met naam of foto. Direct klaar. Picture Moments op Zuidplein.
3: Picture Moments.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Dat ene fotomoment verdiende iets moois. Op canvas of op metaal. Binnen 1 uur klaar. Picture Moments op Zuidplein.
3: Picture Moments.
5: FunX, yeah!

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Veel gemeentes zitten in de problemen vanwege personeelstekorten. Bijna driekwart heeft te weinig mensen. En daardoor lopen belangrijke taken van de gemeente vertraging op. Denk dan aan het bouwen van huizen en het toezicht op straat. Ja, als er te weinig collega's zijn, dan levert dat ook een te hoge werkdruk op voor het personeel dat er wel is. En dat leidt dan weer tot verzuim. Ja, je snapt het, een visuele cirkel dus. En hebben gemeentes ook nog last van vergrijzing. Want veel ambtenaren zijn 55 plus. Nederland heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen. Die moet uitleg komen geven over de aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev van de afgelopen tijd. Die zijn een stuk intenser geworden. En Rusland heeft mensen opgeroepen om de stad te verlaten. Ook andere EU-landen willen uitleg van Russische diplomaten vanwege de aanvallen en de oorlogstaal van het Kremlin. 10.000 inwoners van de Amerikaanse staat Californië mogen weer terug naar huis. De afgelopen week werden ze geëvacueerd vanwege een opslagtank vol brandbare stof die dreigde te ontploffen. De brandweer heeft die tank nu gekoeld en daarmee is de druk van de tank af.
1: We are confident that that tank released its pressure. We have absolutely ruled out the ability for this tank to bloody and have that catastrophic explosion.
0: En de Vondelingenkamer in het ziekenhuis van Zwolle bestaat vandaag precies 10 jaar. Dat is een kamertje met een wieg waar een baby anoniem kan worden achtergelaten. De gedachte erachter is dat moeders in nood hun baby het beste in een ziekenhuis kunnen achterlaten. En niet ergens in de bosjes of erger. Je vraagt je waarschijnlijk af, hoe vaak is er in die 10 jaar gebruik gemaakt van die kamer?
2: Er is nooit een baby achtergelaten in dit wiegje. Maar er zijn wel in de afgelopen 10 jaar ongeveer 20 mensen die via de Vondelingenkamer ons gevonden hebben. En dan met name nog, terwijl ze zwanger waren of net bevallen waren, kind deels achterlieten hier tijdelijk. En na verloop van 1 week, 2 weken, 3 weken uiteindelijk bijna allemaal het kind mee naar huis namen.
0: Het ziekenhuis in Zwolle was het eerste met een vondelingenkamer. Inmiddels zijn er 13 andere ziekenhuizen waar het ook kwam. En binnenkort komt er misschien een 14e bij in het medisch spectrum 20. Het weer, vanavond blijft het ook nog lang tropisch warm. Morgen zakt de temperatuur flink. Wel veel zon nog steeds. Het wordt ongeveer een graad of 22.
3: Ja, met zometeen muziek van Coi Leray. Players, is het eerst tijd voor Bad Bunny. En die hoor je nu. Let's go.

0: is two.
1: Youssef en Wef.
2: Phonics.
0: Ja, daar zitten we weer, Wef. Hart voor weinig, nooit zagrijnig.
3: Ja, met heerlijk weer buiten. Oh mijn god, jongen.
0: Waar is Noordin?
3: Hij is in Albufeira.
0: Portugal.
3: Ja.
0: En
3: ja,
0: wat hij doet hij daar? Optreden?
3: 24 uur. Ja, wat denk je dat hij doet? Hij gaat natuurlijk even draaien daar.
0: Moet ik even flaneren.
3: Die tent op zijn kop zetten.
0: Lekker.
3: Maar wij zijn hier vandaag.
0: Wij zijn gewoon hier rustig. En ja. Jij bent zelfs aan het vasten.
3: Ja, ik ben aan het vasten vandaag. Dat is echt nieuw voor mij. Ik heb eigenlijk nog nooit met offerfeest gevast. Morgen is namelijk offerfeest voor ons. Ja. Ik ben namelijk islamitisch. En ik moet eerlijk toegeven, ik begin het een klein beetje zwaar te hebben. Ook omdat ik dry needling heb gedaan. Dus ik heb echt koppijn ook.
0: En je bent al vanaf in de ochtend, was je al actief, neem ik aan.
3: Ja, tuurlijk. Ik heb natuurlijk 2 kinderen, dus 6 uur 's ochtends was ik wakker. Maar het is wel nieuw voor mij ofzo, om één random dag opeens te gaan vasten.
0: En tot laat.
3: Ja, tot kwart voor 10.
0: Tot kwart voor 10 s'avonds.
3: Ja,
0: wauw.
3: Inderdaad.
0: En ook niet drinken?
3: Nee, niet drinken. Helemaal niks. Ja, het blijft bijzonder. Ik leer ook nog steeds. Ik ben 31 jaar en ik leer iedere dag nog steeds meer over mijn religie.
0: Ja.
3: Ik ben helemaal niet. Ja, ik wil niet zeggen helemaal niet. Ik heb wel wat religie meegekregen van mijn ouders. Maar ik heb mezelf ook leren bidden. Dus ik merk ook wel echt met de tijd dat ik steeds meer begin te leren. Dus ik vind het alleen maar mooi. Ik heb ook een lam voor jou gekocht.
0: Ja.
3: Dat was ook
0: schapie.
3: Even nieuw. Ja.
0: Ja, die wordt morgen geslacht.
3: Ja.
0: En die wordt overmorgen dan gebracht met de vrachtwagen. Ik heb er 5 besteld bij de slagerij, dus dat moet goed komen. Hey, het zijn duur, hè, die dingen. 400 euro gewoon.
3: Ja, niet normaal.
0: Maar we hebben het over een schaap en je hebt het over vasten. Maar ik denk ook dat een heleboel mensen vraagtekens hebben en die denken van, ja, waarom?
3: Wat is het over feest nou eigenlijk?
0: Ja, zullen we dat zo even uitleggen?
3: Ja, is goed.
0: Ja, ik zie iets hier staan.
3: Wat zie jij staan?
0: Ik
3: heb echt koppijn,
0: ja,
3: ik kan gewoon
0: niet. Ja, want daarom,
3: lezen.
0: Ik lees dit van. We gaan jou dus blijkbaar laten springen.
3: Oké. Okay. Nou ja, weet je, okay, ja. Ik zal alles doen. Ik

0: Ja, het offerfeest is dan echt morgen. En heel veel moslims wereldwijd die gaan dus vasten. Het is dus niet verplicht om te vasten.
1: Vandaag dan, hè? Want vandaag is de dag van Arafat. En
0: klopt, inderdaad.
1: Het is aangeraden om vandaag te vasten, inderdaad.
0: Ja, klopt. En dat is dus iets wat ik voor het eerst doe. Maar ja, wat houdt het offerfeest in? Ik denk dat ik dat letterlijk aan mijn broeder Youssef kan vragen die naast mij zit.
1: Nou, het offerfeest is eigenlijk heel simpel uit te leggen. Want ik denk dat de meeste mensen wel de profeet Abraham kennen. Of Ibrahim. Nou, die kreeg dus profeten die kregen vroeger vaak dan in hun dromen boodschappen door van God. Ja. En hij kreeg dus op een dag een droom waarin God tegen hem zei dat hij zijn eigen zoon Ismaël moest gaan offeren.
0: Ja.
1: En ja, wie gaat nou zijn kind offeren? Zou jij dat kunnen? Je kind offeren?
0: Nee, zeker niet.
1: Maar ja, het is een opdracht die hij heeft gekregen van God, dus je moet het uitvoeren. En hij was zo standvastig in zijn geloof dat hij dus dat wilde gaan uitvoeren. Stond ook echt op het punt. Hij was ook echt in tranen richting zijn zoon van ik moet jou offeren. En zelfs zijn zoon die zei, ja als dat moet van God dan moet je dat doen. En op het moment dat hij dat wilde gaan doen, kwam dus een ram, een schaap tevoorschijn. Ja. En nu, zeg maar vanwege dus die standvastigheid van die profeet Abraham, ter ere daarvan, offeren we dus morgen allemaal een schaap.
0: Ja.
1: Even kort door de bocht uitgelegd, hè?
0: Ja, maar ik denk dat
1: En het is ook 3 dagen. Mensen vergeten dat ook vaak. Het is 3 dagen. Dus het begint morgen.
0: Ja.
1: Het is ook overmorgen en de dag erna.
0: En wat ga jij dan doen in die 3 dagen? Want wij gaan het alleen bijvoorbeeld morgen vieren.
1: Ja.
0: Met mijn familie.
1: Ja, ik ga morgen ook inderdaad gewoon naar de families toe. Ik ga de ene dag naar die familie. De andere dag ga ik naar de andere familie. En ik ga ook natuurlijk schapen ophalen. Want daar zit iedereen op te wachten. Die willen graag een schaapje zien.
0: Want leg even uit. Je stuurde een random flyer naar mij. Ik zie een stier en een lam. Ik denk, ik kan kiezen.
1: Je kan inderdaad kiezen.
0: Of ik een lam wil opofferen.
1: Lam is beter tijdens, dat is meer traditie.
0: Ja, klopt inderdaad. Of dus een stier. En ik dacht echt, wow, dit is echt nieuw voor mij. Gewoon echt, ze halen dus die lam ergens vandaan.
1: Ja.
0: Die slachten ze
1: en die kan je gewoon meenemen. En die kan je gewoon ophalen inderdaad bij de slagerij. Dat moet je echt zien. Ik zou zeggen, kijk morgen op mijn Snapchat, je gaat helemaal doodlachen. Maar dan zie je dus een grote vrachtwagen in een te kleine straat. En die hele vrachtwagen zit vol met schapen. En dan zijn er 3 mannen op die laadklep die dan gaan schreeuwen. Mio 2013! Weet ik veel, een nummer zeg maar.
0: Oh jee, want het is allemaal op nummers.
1: Ja.
0: En je gaat het ergens anders nog laten snijden. Dus je hebt straks een hele kofferbak vol met
1: 5 schapen in mijn auto.
0: 5 schapen in je auto.
1: 20 kilo, of nee, 29 kilo volgens mij per schaap.
0: Jeetje.
1: Ja joh, maar ik heb zo'n winkelwagen, gooi ik alles erin, komt helemaal goed.
0: Nou, ik ben heel benieuwd.
1: Ja. Mocht je het morgen vieren, Eid Mubarak.
0: Mag je dat alvast zeggen?
1: Ik weet het niet.
0: Na het gebed.
1: Dat weet ik niet. Mag dat pas na het gebed?
0: Ja.
1: Dan wachten we daarmee. Tot na het gebed morgen.

0: tijd voor het middagtentamen en ik ga wat hulp daarbij nodig hebben, Wef. Want ik heb begrepen dus dat jij...
1: Ik ben lekker bezig.
0: Je hebt gewonnen gisteren.
1: Ja, zeker.
0: Heb je dik gewonnen of heb je een beetje gewonnen? Net randje,
1: zeg
0: maar.
1: Ik weet het niet meer. Het gaat erom dat ik heb gewonnen.
0: Ik hoor je. Dus jij hebt al iemand in je team?
1: Ja.
0: Oké. Je hebt Aniel volgens mij zie ik in je team. Oké, dat is een goede guy. Dat is iemand die denk ik wel veel verstand heeft.
1: Hij is heel slim.
0: Oké. Ik heb ook een slimme guy nodig. Of een slimme dame mag natuurlijk ook. Laat het weten in de NPO Luisterapp. En wie weet, bellen we je straks. Maar eerst even een beetje terug in de tijd toch. Met SFB en Ronnie Flex, het is Lovely Body.

0: jijzelf. Mm-hmm. Dan ga je dus de persoon, jij, en de ervaring die je hebt meegemaakt, de situatie, los van elkaar zien.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Ja, zometeen gaan we het heet maken met het middagtentamen. Ook Broederliefde maakt het heet met Maak Me Niet Heet. Die hoor je straks. Eerst Jonah Fraser. Geon, dit is Panna. Yourself.

0: Huh? Heb je een tentamen?
1: Was dat vandaag?
0: Heb je geleerd?
1: Nee, ik heb niet geleerd.
0: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Meest legendarische momenten.
0: Ja, heerlijk. Middagtentamen, kennisquiz van 5 vragen. En ik ga hartstikke lekker met mijn teamgenoot.
3: Ja.
0: Ik kan zomaar gaan winnen de hele week.
3: Niet te blij worden, want straks ga je weer verliezen en dan ga je weer dingen gooien in de studio, want ik ken jou inmiddels.
0: Ja, hallo, ga jij nou maar pitchen dat jij iemand in je team nodig hebt?
3: Ja, ik wil graag iemand in mijn team hebben. Dus wil je bij mij in het team, dan stuur je gewoon Team Joes in de NPO Luisterapp.
0: Okay.
3: Ik zie dat nog helemaal niemand dat heeft gedaan, dus dat is leuk. Ik heb altijd moeite met iemand in mijn team te fixen, maar...
0: Oh, slachtofferrol.
3: Ja, dat is die tactiek toch?
0: Ja, dat werkt niet.
3: Ik ben zo zielig. Help mij.
0: Ja, ik ben benieuwd of iemand in jouw team wil gaan komen.
3: Ja, vast wel. Dat komt goed. Dus Team Youssef in de NPO Luisterapp of Team Youssef mag natuurlijk ook. En hou je telefoon bij de hand, want dan ga ik je zo meteen bellen. En dan gaan we winnen van Wef en Aniel.
0: Of verliezen.
3: Wef en Aniel. Klinkt als een soort van televisieserie. Wef en Aniel.
0: Een televisieserie waar jij in verliest.
3: Ah, oké. Je gaat bars gooien. Ik ga nog niks zeggen.

0: Thermostaat.
1: Ja, toch? Thermostaat.
2: Oh, mijn god. Thermostaat. Oh, mijn god.
1: Fariz.
3: Dat hangt in je huis. 1-1.
1: Weet je dat niet?
3: Vraag 3. In welke Disney-film komt Jaapie Kreek?
2: Wat?
3: 5.
4: 4.
3: 3.
5: Hercules.
3: Nee. In welke Disney-film komt Jaapie Krekel in voor? 5.
1: Jaapie Krekel.
2: Ik dacht Pinocchio, maar ik weet het niet zeker.
3: Je weet het wel goed.
2: Oké, gelukkig.
3: Het is Pinocchio.
2: Oh mijn god.
3: 2-1 voor weg.
0: Let's go, let's go.
3: Vraag 4. Welke Phonics-artiest ken je van de tunes Hey Schatje?
1: Joes.
3: Joes.
4: 5.
3: 4.
4: 3.
5: Yeser.
3: Ja, is Yeser.
2: Is hij Phonics-artiest?
1: Ja.
3: Ja, toch?
1: Ja, hij heeft opgetreden bij de Phonics Awards. Hij is Phonics artiest.
2: Ja, we draaien hem niet hoor, dus sinds de eerste Phonics artiest.
1: Hem.
2: Ik heb nog nooit een nummer van Yeser hier gehoord, maar oké.
1: Okay. Hello, Phonics.
3: Maar in ieder geval 2-2. We gaan naar de laatste vraag.
2: Ik wil echt wel zien of we afgelopen half jaar Yeser hebben gedraaid.
1: Ja, sowieso. In die top 100 met die throwbacks.
2: Ja, wanneer was dat?
1: Een paar keer in.
2: Ja, precies.
3: Gaan mensen vragen hoe vaak ze Hey Schatje of Phonics hebben gehoord.
2: Is goed, ik ben heel benieuwd.
3: Goed.
2: Maar we gaan verder.
3: Vraag 5, de laatste vraag. 2-2. Welke producer maakte de tune Shoulderlean?
1: Joes.
3: Joes. 5,
4: 4,
3: 3, 2,
1: 1.
3: Bix!
1: Ja!
2: Ja!
1: Ja! Ja! Ja! Is dat echt zo?
2: Is dat echt zo? Dat is niet eerlijk!
1: Ik moet
2: echt sneller! Haar is wel!
1: B-I-double-N-E. Legend Award en zo, hè?
2: Echt
1: lekker, man, Fariz.
0: Lekker, man. Lekker, man.
1: Ik had je nodig, man. Die ene punt, je hebt hem echt naar binnen gehaald, zeg maar.
0: Sowieso, krijg je toch.
2: Ik vond niet eerlijk, man. Ik had echt het idee dat je langzaam aan het aftellen was. Maar maakt niet uit, morgen nieuwe dag.
3: Langzaam met aftellen?
1: Wil Brian nog wat zeggen?
0: Ik zeg je eerlijk, ik stond op niet, man. Daarom had je hem, man.
1: I know.
2: Ja, ik denk alles had wel gewonnen, man, Brian. Precies.
0: 1000%.
1: Hé. Hey. Ik ga gewoon een Yeser-tune draaien, man.
3: Ik zat al te denken, man. Wat ben je
1: aan? Ik ga gewoon een Yeser-tune draaien, man. We gaan hem een Phonics-artiest maken, man.
2: Jeetje.
1: En deze kent iedereen. Dus zing hem met volle borst mee.

0: Welke groep maakt zijn comeback?
1: WEF. SBMG.
0: SBMG is goed in de Ziggo Dome. Ja,
2: je bent scherp, hè?
1: Tuurlijk, hallo. Ik ga niet verliezen van jou.
0: Lekker hoor.
3: Het middagtentamen.
1: Nou. Kennisquiz van 5 vragen tussen mij en Joes. Maar we hebben iemand in ons team die ons gaat helpen de winst naar binnen te halen. Hallo Brian.
4: Hallo, hallo, we zijn er.
2: Hé, dit was niet de afspraak, hè? We hadden Aniel, ja?
1: Aniel heeft niet opgenomen, dus ja. Ik ga een sterspeler. Die moet ik inschakelen in dit soort momenten. En dat is Brian.
2: Oké. Okay.
4: Ja.
2: Geen stress. Ik heb ook iemand, namelijk Farise.
5: Yo.
2: Ben je een beetje slim, broski?
5: Sowieso.
2: Yo, wat zie je?
1: Ja, maar ik hoop dat je slimmer bent dan Brian, want nee, een grapje.
2: Brian is middagtentamen killer. Maar oké, geen stress. We hebben ook Sander, de quizmaster, voor de regeltjes.
0: Ja, we hebben nog 4 kennisvragen over. Weet je het antwoord, roep dan je naam. En weet je het niet, dan mag de ander. Weet die het niet, dan gaan we naar de teamgenoten. Onderbreken van de vraag, dat mag. Maar dan wordt die natuurlijk niet afgemaakt. Degene met de meeste punten wint. En als het gelijk is, hebben we die bonusvraag.
1: Oké.
2: Oké. Farise en Brian, allebei ready?
5: Ja.
2: Sander,
5: ready, ready.
1: Ja.
0: 100. Ben jij ready?
2: Gewoon ready. Bijna. Op 1 seconde. Oké, nu ben ik echt ready. Let's go.
3: Het middagtentamen.
0: Waar het 1-0 staat voor WEF. Vraag 2. Hoe heet het schakelapparaat?
2: Joes.
0: 5.
2: 4. DSG-automaat.
0: Nee. WEF, hoe heet het schakelapparaat in je huis waar je de temperatuur mee kan regelen?
2: 5.
1: Hier. De temperatuurmeter?
2: Nee, hey, je dit niet weet. Goed. I know.
0: Brian, weet jij het?
2: Hier.
0: Brian, 3.
4: Oh, ik stond op mute, man. Sorry. 1. Ik was met de kinderen hier.
0: Ja, wat te laat. Farise, weet jij het?

0: sushi? Bestel snel hayaisushi.nl. Profiteer nu van de Hayai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Hayaisushi.nl.
1: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Hayaisushi.nl.
2: Deze zomer nog een volle haarbos. Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
3: Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
6: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
5: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
7: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
6: Mijn is ook.
5: Treat Her Like a Lady. Vanaf 28 mei in de bioscoop.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.

0: sportvoeding.
1: Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be met live op het podium. Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via vawakafest.com.
0: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Boze reacties bij de vakbonden. Ook al heeft het kabinet nu besloten de pensioenleeftijd toch niet versneld te verhogen. Vakbonden noemen het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil gaan bezuinigen. Minister Velbrie van Sociale Zaken wil nog niet op de zaken vooruitlopen.
1: Geld is niet het allerbelangrijkste. Het belangrijkste waar ik nu over wil praten is over problemen en de oplossingen. Natuurlijk hebben wij onze financiële kaders, natuurlijk hebben we afspraken, die zijn er ook niet voor niks. Die zijn er voor de toekomst van Nederland. Maar daar moet het gesprek moet nu eerst gaan over de problemen.
0: Maar het kabinet moet nu wel op zoek gaan naar een andere manier om 2,7 miljard euro te bezuinigen. Het Rode Kruis gaat extra tenten neerzetten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die moeten voor extra schaduw zorgen in deze dagen van enorme hitte. En ook wordt er water en zonnebrand uitgedeeld in Ter Apel. Deze verslaggever van RTV Noord staat bij het aanmeldcentrum en vertelt wat hij ziet.
2: Nog steeds een grasveld achter mij, vol met wachtende mensen. Op blauwe dekens proberen ze wat verkoeling te zoeken. Dat doen ze door de schaduw op te zoeken van de bomen die er staan op het veld voor het aanmeldcentrum. En voor sommigen geldt wachten heel erg lang. Ik sprak zojuist ook een man uit Pakistan die al met zijn 8e dag bezig is.
0: Het is nog steeds super druk in Ter Apel. Voor vanavond hebben nog meer dan 100 mensen een slaapplek nodig. En Schiphol heeft een nieuwe gadget. Het is een taxitracker voor vliegtuigen. Ik zal het even een beetje beeldend voor je maken. Het is een elektrische car die vliegtuigen naar de landingsbaan kan toeslepen. Vertelt deze medewerker aan RTL Nieuws.
3: Het neusje van het vliegtuig gaat hierin. En het wiel wordt dus omhoog getild als het ware van de grond. Dan gaan deze deuren gaan dicht. En dan ben je eigenlijk klaar om te gaan.
0: Vliegtuigen op Schiphol reden eerst altijd zelf. En het scheelt nu per toestel zo'n 100 liter brandstof. De trackertaxi wordt gebruikt op één landingsbaan om mee te beginnen. Maar Schiphol wil er nog meer in gaan zetten. Het weer vanavond overal nog volop zon. Morgen zakt de temperatuur flink. Blijft wel droog met ook nog steeds veel zon. Maar het wordt maar zo'n 22 graden.
4: Met zometeen nog muziek van Oma Lee. Met Waste is het eerst tijd voor Sluwe Olly en Jairzinho. Dit is Stelt Niks Voor. Oh.

0: Y'all crazy, you know?
1: Omalay met Waste.
2: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Ja, het is weer tijd voor dat ene spel waar jij weer gaat moeten raden wie van ons twee aan het cappen is en wie de waarheid spreekt, want de vraag is, Wef...
3: Who did it? En Sander, de producer van de show, heeft een verhaal van één van ons twee eruit gepikt. En jij mag gaan raden van wie dat verhaal is. Hij gaat ons allebei één vraag stellen om daar dus achter te komen. Dus Sander, wat is het verhaal van vandaag?
4: Iets heel awkward in elk geval.
3: Hmm.
4: Oh, het verhaal is vandaag... Ik had een awkward situatie in een massagesalon. Voor beide heb ik deze keer eigenlijk gewoon dezelfde vraag. Joes, begin het bij jou. Wat was die awkward situatie dan?
1: Nou, die awkward situatie was dat ik kwam voor een massage.
4: Mm-hmm.
1: Maar uiteindelijk dachten ze dat ik voor iets heel anders kwam.
4: Oh.
1: Ja.
4: Hmm. Oké, okay. En Wef, wat was die awkward situatie bij jou dan?
3: Ik liep per ongeluk naar binnen terwijl daar een man lag.
4: Oh.
3: Ik heb een awkward situatie meegemaakt in een massagesalon. Was ik het of was Joes het? Laat het even weten in de NPO Luisterapp.
1: Maar hij lag gewoon.
3: Wat ben je aan het doen?
1: Hij lag alleen.
4: Ik mag niet meer vragen. Dit is
1: je mag
4: dit
1: niet meer vragen?
4: Het. Ja.
1: Zo cheap.
4: Ja, je
1: bent gierig, man.
4: Dat is het spel.
1: Waarom zijn jullie zo gierig? Oké, okay, geen stress. Hoe did it?
5: Toby on the beat.

0: 광고.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
2: Ik heb een awkward situatie in een massagesalon meegemaakt. Was ik het of was Houston? Je kan het laten weten in de NPO Luister-app.
0: Ja, en Dogla of Dogla?
2: Dogla.
0: Dogla, hè?
2: Ja.
0: Die zei het volgende.
3: Joes, Faka. Wat, ze dachten je kwam voor een happy ending?
0: Je hebt geen schaamte, no, Dogla.
2: Ja, Ashwin die zegt, het is 100% WEF. En op onze Insta hebben we ook een poll geplaatst. @NordenNWEF als je ons nog niet volgt. En 44% die denkt dat Youssef het is. En 56% die denkt dat ik het ben.
0: Maar ik heb wel het gevoel dat ze altijd denken dat jij het bent.
2: Nee, ze denken echt wel vaker dat Norden het is.
0: Oké, okay, ja. Dus dat is alleen bij ons zo.
2: Vooral met dingen slopen, vergeten en niet betalen, denken ze altijd dat het Norden is.
0: En dat klopt ook vaak, hè? Ja. Zullen we er gewoon achter komen?
2: Ja.
0: Wie gelijk heeft en wie niet? Who did it?
1: Who did it?
4: Het was weg.
0: Geen respect.
2: Ja, nee, kijk, dit
0: heb
2: is
0: geen respect.
2: Nog nooit in mijn hele leven dat ik massages pak, heb ik moeten plassen tijdens een massage. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Maar ik moest zo nodig dat ik tegen haar zei, ja, zo, ik moet echt snel plassen, maar ik kom echt heel snel terug. Dus ik rende naar beneden en ik kwam terug en... Ja, ik dacht gewoon niet na. Ik dacht, het is die eerste gelijk rechts. Dus ik doe open. Ja, ik zie daar een man liggen. Ik denk, wacht even. Hier lag ik niet. Nee. Maar had gelukkig niet door dat ik zeg maar gewoon een random persoon was.
0: Moest je niet de deur open doen of hoorde hij geen geluid?
2: Nee, het is allemaal met doeken.
0: Oh,
2: dus
0: okay.
2: Ik open gewoon die doek en ik zie ineens een man. Ik denk, oh, shit.
0: Hij had wel nog...
2: Hij had niet door.
0: Maar
2: niet
0: ik bedoel,
2: door.
0: Hij had nog wel...
2: Nee, zeker niet. Hij lag daar gewoon in zijn bibs met een handdoekje. Nee, ja, had het gelukkig echt niet door, want anders... Dus ik marsje dan terug naar mijn kamer. Gewoon weer liggen alsof er niks gebeurd
0: is. Hoe kan je dat niet doorhebben dan?
2: Ja, weet ik veel. Die was ik aan het snurken. Ik heb echt mensen... Ik heb de gekste dingen gehoord als ik een massage pak. Nog net niet een happy end. Grap, ja. Of niet?
0: Wanneer was dit?
2: Dit is gewoon in Den Haag, by the way, ook.
0: Wanneer was dit dan? Vorige week?
2: Ja, ik pak bijna elke week een massage.
0: Oké. Okay. Heftig. Wat moet ik zeggen? Ja, ik bedoel, het zal je maar gebeuren dat je gewoon daar komt voor een massage en opeens...
2: Het ging toch op mijn ogen?
0: DJ WEF komt binnenwandelen.
2: Jeetje, alsof ik expres naar alle naakte mannen even langs ga in een massagesalon.
0: Nee, dat zeg ik
2: je
0: niet.
2: Je bent me aan het framen, joh.
0: Nee, dat zeg ik niet. Maar het is wel...
2: Raar.
0: Het is wel ja, een soort van intimidatie eigenlijk.
2: Jeetje.
0: Hij zou aangifte kunnen doen.
2: Nou, ik ga nooit meer plassen tijdens
0: hij
2: een massage.
0: Hij zou poen op kunnen gaan.
2: Ja, dan doet hij dat toch lekker.
0: Net zoals de
2: moet
0: volgende
2: hij wel zijn boxer aandoen.
0: Van Dyna en Frenna en Ronnie Flex.

0: snoes. En we gaan niet snoezen, Wef. Nee. We gaan niet snoezen, want zometeen is het weer tijd voor iets waar heel lang mensen op hebben moeten wachten.
1: Ja, de genre swap.
0: Ja. Ja.
1: Wat gaan we doen? We gaan dus een tune in een heel ander jasje steken. Iets wat misschien nog nooit eerder is gedaan. En nog helemaal overneemt ook. Even serieus, AI neemt nog helemaal de wereld over. Dat is toch heerlijk?
0: Zeker. Laat ze lekker dat doen, joh.
1: Toch?
0: Ze mogen mijn boodschap ook doen.
1: Ja, maar soms hoor je ook een tune en dan denk je, oké, ik heb hem 50 keer gehoord, ik ben hem zat. Totdat je hem in een ander jasje hoort.
0: Ja, en als je zelf een suggestie hebt, dan mag je hem doorsturen via de NPO Luisterapp.
1: Kan alles zijn. Het kan een distic tune zijn die ineens in rodeo-stijl wil.
0: In een Beethoven-klassiek.
1: In een Beethoven-klassieker. Alles kan.
0: Amapiano.
1: Oh, zo. Dat zou ook wel hard zijn.
0: Ik weet nu eindelijk wat dat betekent.
1: Je weet eindelijk wat Amapiano betekent.
0: Ja, ja.
1: Na 10 jaar bij Vanix werken. Wat goed van jou.
0: Dankjewel. Zometeen dus de genre swap.

0: gezien?
1: Wat?
0: Toen gebeurde dat. Er was een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
1: Dat is wel heel extreem.
0: En toen deed dat jongetje dit.
1: Nee, middelvingers gewoon.
0: Twee volle middelvingers.
1: Naar die moeder toe.
0: Naar die moeder.

en de NPO Luister-app. Zometeen is het tijd voor de genre swap naar muziek van Distinct en Morat Mansori. Eerst tijd voor KM en Idali. Dit is Bendova.

0: en Morad met Mansory.
1: Youssef en Wes.
0: Ja, het is weer tijd voor een genreswap. Om eventjes aan te tonen wat AI wel niet allemaal kan doen. Maakt het een tune juist beter of niet? Dat is aan jou.
2: Ja, en de laatste keer hebben we dus Tupac Changes in Bachata gemaakt. En ik kreeg wel best veel reacties op, zelfs negatieve.
0: Ja, zullen we even luisteren hoe die klonk? Ja.

0: facebook.com/NordinFF, hè?
1: Ja, dus deze week is het weer tijd voor een nieuwe.
0: Ja, en die mochten zij bepalen.
1: Klopt inderdaad, Dimitri heeft dus geappt en die zegt ik wil Controlando van Jay kunnen draaien in een club. Dus kan het misschien een house tune worden?
0: Jay Controlando, die kan je toch sowieso al draaien in de club?
1: Controlando, ja, ja, Controlando, jawel.
0: Baby, Controlando.
1: Jawel, maar hij is wel heel langzaam.
0: Zeg maar, er moet wat meer tempo in.
1: Ja, precies. Dus dat hebben we gedaan. We hebben hem in de machine gestopt. En wat is het resultaat, Joes?
0: Dat is dit.

0: umami.
1: Voor de drop? What the hell? Wow. Die is echt lelijk. Voordat de drop gaat beginnen, halen jullie hem weg. Dat was echt,
2: Jay.
1: Dat is stedenkrommend.
2: Wij willen procenten, Jay.
1: Ja, ik ben heel erg benieuwd. Moeten wij dit volledig gaan draaien of niet? Laat het even weten in de NPO Luister app. En ook onze Instagram pagina @noordenofm.

0: genoeg. Dimitri die wilde dit heel graag. Hè? Controlando.
1: Klopt,
0: van Jay.
1: Inderdaad, die wou die in een house jasje horen. Heel veel reacties.
0: Heel veel.
1: Denise die zegt ja, draaien.
0: Gino die zegt no go.
1: Bibi Libby die zegt ja, draaien.
0: Michelle zegt nee.
1: We hebben ook een poll geplaatst en dit keer ben ik een beetje verdrietig, want...
0: Waarom?
1: 45% zegt wel draaien en 55% zegt niet draaien.
0: Nee!
1: Het lijkt er dus op dat we misschien voor het eerst dus niet gaan draaien. Ja, jij bent degene die bepaalt en als jullie het niet leuk vinden, dan draaien we het gewoon niet.
0: Ah joh, we draaien het gewoon.
1: Nee, we gaan het niet draaien, maar... Je kan het wel luisteren op soundcloud.com/Norden en Web. Maar ik vind wel, als je dit niet hard vindt, moet je wel met betere suggesties komen.
0: Maar dan, oké, ja, precies, ja. Dus dan moet je wel met dan, als je
1: met betere suggesties
0: gaan
1: komen,
0: draaien, dan kom met
1: precies,
0: iets.
1: En dan gaan we volgende week beter ons best doen.
0: Oké, en we gaan de track ook sturen naar Jay. Misschien wilt hij het uitbrengen via Avalon, pakken we 10%. Jay, we willen 10%. We gaan hem niet draaien, sorry.

0: Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 828 88 786 of check istanbulhair.nl.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
5: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden.

0: in sportvoeding. Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl. Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
1: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
0: Kom deze zomer.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
2: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
3: We love you, president.
2: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
4: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Onze economie is kwetsbaar door allemaal conflicten op de wereld. Daarvoor waarschuwen verschillende grote organisaties, zoals de Nederlandse Bank.
1: Je zou kunnen zeggen, het is een soort giftige cocktail. En als je die gaat drinken, dan levert dat wel risico's voor de financiële stabiliteit op. En het risico dat een van die schokken, dat die zich toch gaat manifesteren, dat is gewoon heel groot. En daar moeten we gewoon wel op voorbereid zijn.
0: Banken, verzekeraars en pensioenfondsen lopen allemaal risico, zegt hij. Dat komt niet alleen maar door oorlogen. Ook is onze band met Amerika slechter geworden. En steeds meer beleggers twijfelen of alle investeringen met AI wel terugverdiend gaan worden. De gemeente Groningen stelt opnieuw een nachtopvang ter beschikking voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid de opvang in Hanze Plaza met ongeveer een week te verlengen, op de voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Want in Ter Apel is het al dagen enorm druk. Het Rode Kruis heeft nu extra open tenten neergezet om voor extra schaduw te zorgen op het grasveld voor het aanmeldcentrum. Want veel asielzoekers moeten daar nu wachten. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht ontkent dat hij een jonge man heeft misbruikt. Dat zei hij vandaag in de rechtbank. De oud-burgemeester wordt ook verdacht van het bezitten van kinderporno. Daarover zei hij dat iemand dat naar hem toe had gestuurd. De man van 77 blijft voorlopig vastzitten. En dan goed nieuws voor iedereen die het leuk vindt om oude radio- en televisieprogramma's terug te luisteren en te kijken. Want op dit moment is er een enorm archief van de publieke omroep online gekomen. Beeld en geluid heeft het allemaal bij elkaar verzameld. Ja, en als ik zeg enorm, dan bedoel ik ook echt enorm.
2: 750.000 fragmenten. Ik heb ze net nog even allemaal geteld. Heb je een mensenleven nodig om het allemaal doorheen te gaan. En letterlijk van zo'n beetje de eerste geschiedenis dat radio gemaakt werd tot en met redelijk de recente televisie- en radiogeschiedenis.
0: Ja, denk dan aan de Fabeltjeskrant, Lingo, de Avondspits en ook Ik, Mick Loreland. Je weet wel, met Carbonkel erin. Het is allemaal gratis en zonder advertenties te vinden op schatkamer.beeldengeluid.nl. Gaan we naar het weer toe. Vanavond nog steeds volop zon overal. Morgen zakt de temperatuur flink. Het blijft wel droog en zonnig, maar het wordt maar zo'n 22 graden.
3: Met zometeen muziek van Mike Towers voor dit prachtige weer. La la, is het eerst tijd voor Dave & Thames. En ze doen de Rain Dance.

0: Mike Towers. Met Lala. En niet Po. En ook niet A.O.
1: Youssef en Wes.
0: Phonix. Ja, afgelopen donderdag natuurlijk de Phonix Awards. Vorige week donderdag.
2: Ja, ik heb echt het idee ook van, zeg maar, ik weet niet wat hierna gaat komen. We hebben echt een beetje er naartoe geleefd.
0: Je is wel heel hoog gezet, ja.
2: Ja, zeker weten. En er is ook weer echt een prachtig award gegeven.
0: Ja, heel veel verschillende prachtige awards. Maar ik vond toch wel één speciale.
2: Ja.
0: De Legend Award.
3: Vandaag gaat de Legend Award naar...
4: Dit is hip-hop. Rotterdam gaf jou een reden voor het pakken van je pen. En in ruil daarvoor gaf jij Rotterdam een stem.
3: W-I-N-N! W-I-N-N!
5: Ja man, shout-out naar Winnen. Keihard verdiend.
0: Ja man, big shout-out naar Winnen. Een echte legend. Ja. Voegt zichzelf toen nu in een rijtje met Jay Johnson en Artje.
2: Ja, ja, heel hard.
0: En ja, dat zijn toch wel grote namen. Maar ik denk dan bij mezelf, ik wil toch alvast gaan kijken naar volgend jaar. Ik ben al zo ver bezig, Wes.
2: Ja.
0: Want wie verdient de volgende Phonix Legend Award? Want iedereen heeft natuurlijk een legend op zijn eigen manier.
2: Ja.
0: Ik hoorde bijvoorbeeld heel vaak de naam van Hef vallen.
2: Een hele harde artiest zou ik niet 1, 2, 3 aan denken als ik gewoon eerlijk ben.
0: Oké. Wie heb jij dan als legend in gedachten?
2: Ik zeg je heel eerlijk, en het is misschien een beetje corny dat ik dit ga zeggen, omdat het vanuit de privéomgeving is. Maar ik zou echt Ronnie Flex zeggen.
0: Dit is, ik vind, zeg maar, Ronnie
2: hij
0: is
2: echt hij een is legend.
0: Al, hij is een legend, maar ik denk bij mezelf, het is misschien als nog iets te vroeg.
2: Als jij 10 jaar in deze industrie bent, 10 plus jaren, dan val jij mij onder, val jij in de categorie legend.
0: Hmm.
2: Als jij langer dan 10 jaar nog steeds nummers in een hitlijst kan zetten op nummer 1, de nieuwe generatie ook kansen geeft, want dat is wat hij ook doet, dan ben jij een legend.
0: Nou, je mag het met ons delen, of je het eens bent met Wef of niet. Wie verdient de volgende Phonix Legend Award volgens jou? Laat het weten in de NPO Luisterapp.
1: Roby, featuring Ka'a en Jade Lauren. Hoog. Your City,

gezet. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes, leef met

0: de volgende Phonix Legend Award.
1: Ja, Winnen heeft hem natuurlijk donderdag gewonnen.
0: Big shout out naar Winnen. Maar stel je voor, je mag al bepalen voor volgend jaar wie verdient het om echt te winnen. Ilias in de NPO luisteren, Bef.
1: Ja, die zegt lijpen. Deze man heeft zoveel bereikt met zijn tunes. Dat moet niet genegeerd worden.
0: Maar ook met lijpen, zeg maar, heb ik een beetje hetzelfde gevoel als met wat jij net aangaf met Ronnie.
1: Wat dan?
0: Van, zij kunnen nog zoveel dingen laten zien. Ja, maar
1: dat vind ik, dat vind ik dus raar. Dus omdat je nog heel erg actief bent in de scene. En zeg maar echt nog heel veel dingen aan het doen bent. Om de hele tijd vernieuwend blijft te zijn. Ja. Verdien je het niet om een legend te zijn?
0: Zeg maar Jay en Artje en nu dus ook Winnen. Die hebben echt 20 jaar plus in de game.
1: Ja, maar ik vind niet dat het tijdgebonden is een legend zijn. Gabby zegt Latifa, zelfs als deze vrouw niet dropt, blijft ze bovenaan de game staan.
0: Ja, ik bedoel, ze heeft afgelopen jaar niet heel veel gedropt. Maar ze was zelfs genomineerd voor Artist of the Year Female.
1: Ja, ik zag het inderdaad.
0: Ja, shout-out naar Latifa.
1: Jules die zegt, als Artje hem nu heeft en Winnen, dan moet Hef de volgende worden.
0: Ik hoor wat je zegt. Kijk, ik zelf, mag ik zeggen wie mijn legend is? En dan bedoel ik echt gewoon puur op basis van...
1: DHC ga je zeggen.
0: Nee. Ik praat echt wel gewoon algemeen Nederland.
1: Oké.
0: Je weet toch, iedereen kent deze man sowieso.
1: Wie dan?
0: En deze man verdient het eigenlijk ook. Hij heeft echt de game gebomrost. En ik kan me nog herinneren, in de tijd van Hives was deze man al aan.

0: heeft omgekeerd gerapt. Ja. Deze man heeft letter voor letter gerapt. Dat hij hele woorden letter voor letter ging rappen. Hij heeft alfabet rijms gedaan. Deze man heeft alles in de game gedaan.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dus Keizer mag van mij wel volgend jaar. Ja, die
1: Legend Award.
0: En dan moet Nega hem uitreiken, vind ik dan. Negatief moet

0: mama en Wef, volgens mij moeten mensen stoppen met het gebruiken van creatine, want ze worden kaal, of niet?
1: Nou, dat gaan we samen onderzoeken.
0: Oké, want dat zie jij toch op het internet?
1: Ik zie heel veel op het internet, maar of dat zo waar is, dat hoor je straks.

0: jijzelf, mm-hmm. dan ga je dus de persoon, jij en de ervaring die je hebt meegemaakt, de situatie, los van elkaar zien.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Van creatine word je kaal. Nou, daar gaan we straks achter komen bij West Wilde Weetjes. Eerst tijd voor Fresh NKM. Dit is Bare Minimum.

0: Ja. Dan is het eigenlijk nu tijd voor West Wilde Weetjes. En dan hoor je een geluidje met...
1: West Wilde Weetjes. Van creatine word je kaal.
0: Is dat zo?
1: Dat gaan we samen met jou onderzoeken.
0: Waar is die nou? Oh, dit is zo'n leuke anticlimax.
1: Weet je, het is niet erg.
0: Waarom niet?
1: Nee, want als ik naar jouw hoofd kijk, dan zie ik dat jij geen creatine gebruikt.
0: Waarom?
1: Maar als je naar die van mij kijkt...
0: Gebruik je, hoezo dan?
1: Dan kan je zien dat ik extensions in heb.
0: Heb je geen haren in je kop dan?
1: Nou,
0: je hebt extensions.
1: Ik heb extensions. Ik kan
0: want je,
1: echt...
0: Want je bent kaal?
1: Nee, ik ben niet kaal. Ik heb wel heel weinig haar op mijn hoofd, ja. Alhoewel, ik het afgelopen jaar geen creatine meer gebruik. En samen gaan we dus onderzoeken of je kaal wordt van creatine.
0: Okay.
1: Want ik heb dus echt heel veel online op het internet van vrienden gehoord. Dus dat je van creatine kaal kan worden. En dat gaan we onderzoeken in West Wilde Weetjes.
0: Daar is die!
2: West Wilde Weetjes.
0: Wauw, wat een intro.
1: Nou, wat
0: je hebt alles al verteld.
1: Wat is creatine? Creatine is dus een supplement die je spieren extra energie geven en dus ook wat groter laat lijken. Dit is, ja.
0: Ja?
1: Ja, je maakt dus een bepaald stofje aan, waardoor je dus wat voller gaat zijn. Je komt ook een klein beetje aan door creatine.
0: Ik heb altijd creatine en pre-workout
1: houden. Ja, door elkaar. Klopt inderdaad. Van pre-workout ga je echt een soort van hysterische energie krijgen, alsof je een soort van Red Bull en koffie door elkaar hebt gemixt. Van creatine dus niet.
0: Oké. Okay. Het is geen anabolen of zo.
1: Nee,
0: jij gebruikt
1: zeker
0: ook creatine?
1: Nee. Ja, ik gebruik ook creatine. Ik heb het dan nu een maandje niet gebruikt. Ik kan ook wel echt zeggen dat je er wat voller van wordt. Ik woog echt wel 2 kilo zwaarder. Daarom raden ze ook aan...
0: 2 kilo maar.
1: Daarom raden ze ook aan echt heel erg veel te drinken. Maar wat ik dus heb gelezen is dat je er misschien wel kaal van kan worden.
0: Oeh, dat is wel fijn.
1: Ja, en ik heb dus echt een vriendin die extreme haaruitval heeft sinds zij creatine gebruikt.
0: En ligt niet aan het merk of wat dan
1: ook? Nee. Het kan echt aan van alles liggen. Maar het kan dus ook aan dus de creatine liggen. En ik vraag eigenlijk aan jou, denk jij hier ook zo over? Denk jij dat je kaal kan worden van creatine? We hebben ook zelfs een poll geplaatst.
0: Mm-hmm.
1: En ik vond het ook echt bijzonder om te zien dat 59% van de FunXFam die gereageerd heeft, die gebruikt creatine.
0: Wow.
1: Ja, dit is dus echt wel een dagelijks supplement. Ze zeggen ook dat het echt heel erg goed is voor je hersenen, hè?
0: Ja, maar blijkbaar niet zo heel goed, want je haren vallen eruit.
1: Dat weet je niet, dat gaan we samen onderzoeken. We gaan straks met Raymond spreken, hij is een fanatieke sporter en heeft zelfs al 9 keer een marathon gelopen.
0: Oké, dus dan als iemand het zou moeten weten, dan moet hij het weten.
2: New music. New music. New all funny.
3: Drake, featuring Future en Molly Santana. Random.

0: sport je een tijdje, dan heb je nog niet echt het idee welke supplementen je moet gebruiken. En dan kom je ineens op creatine uit. Waarom kies je voor dat product?
1: Ja, weet je, als sporter ben je natuurlijk altijd een beetje op zoek naar dingen die een klein beetje kunnen helpen. En nou, dat is, je kan nooit alles doen, weet je. Misschien de een gaat altijd op tijd naar bed en de ander niet. En de een wil een keer een drankje in het weekend. Maar creatine was eigenlijk, hoorde je altijd van alle kanten wel dat heel veel bewezen was dat het goed werkt. Dus ja, het was meer een soort, waarom zou ik het dan niet nemen, zeg maar.
0: En heb je bij jezelf al veranderingen gemerkt?
1: Ja, dat is zeker een beetje moeilijk te zeggen, hè. Ik ben nog niet helemaal kaal in ieder geval. Maar
2: Maar ben je kaler dan toen je het voor het eerst gebruikte?
1: Ja, nou, misschien een beetje in de inhanden, maar ik ben ook sowieso wat ouder dan toen ik het voor het eerst gebruikte.
2: Ja, okay. Ja,
0: want weet jij of creatine bijwerking heeft? Ik bedoel, hoe lang neem je nu al zoiets?
1: Volgens mij eigenlijk niet. Ik heb er zelf in ieder geval nooit bijwerken van gemerkt.
0: Maar jij hebt niet zoiets van, ik ga supplementen gebruiken, laat me eerst even checken wat de bijwerkingen kunnen zijn.
1: Nou ja, bij creatine heb ik wel gewoon opgezocht op Google en bij andere sporters, zeg maar, wat de bijwerkingen zouden kunnen zijn.
0: En dan hoor
1: ik natuurlijk ook wel het verhaal dat je er kaal van zou kunnen worden.
0: Precies, want het is echt een verhaal die on the streets is. Denk jij dat het waar zou kunnen zijn?
1: Nee, ik denk het niet eigenlijk. Kijk, ik heb dat toen wel een beetje onderzocht en dat komt eigenlijk uit een oud onderzoek. Waarin je maakt een bepaald stofje extra aan als je creatine neemt. En dat stofje dat zou kunnen bijwerken als je al het gen hebt, zeg maar, om kaal te worden. Maar daar is ook bewezen inmiddels alweer dat dat kortdurend is. En het is dus niet dat je er kaal van wordt, zeg maar.
2: Kijk eens. En ik geloof deze man meer, Wef. Ik zeg je eerlijk, jij zei, waarom? Jij hebt Heirood gedaan, maar hij heeft 9 marathons gelopen. Sorry.
0: Dankjewel, Raymond. Ik vind toch dat we even naar de medische kant moeten gaan. We moeten dit verder gaan onderzoeken.
2: Okay.
0: Dus ik ben nog niet klaar.
2: Nee, je bent nog niet klaar.
1: Ja,
2: hiermee.
1: Want ik heb het ook maar van internet, hè.
2: Het Raymond Gene voor zijn sportieve prestaties, die kan je daarop volgen. Dankjewel, Raymond.
1: Ja,
0: en morgen verder.
2: Ja, morgen gaan we verder. Zometeen de blok dus nergens naartoe gaan. En morgen ga je dan echt op het medische gedeelte. Je gaat dan,
0: ja, we gaan een dermatoloog spreken.
2: Oké, dat gaan we dan doen.
3: Yo, Mero.

0: Wilde weetjes.
1: En van creatine word je kaal. Dat is iets wat we samen gaan onderzoeken. Ik gebruik het, Joes niet. Maar ik
2: weet jij dat? Oké, nee, ik gebruik het niet. Ga het niet moeilijker maken, ga verder.
1: Raymond, die gebruikt dit ook. Hij is dus een sporter bij Team Clean Nutrition. Komt bijna elke dag in de gym en heeft 9 keer een marathon gerend. Dus we moeten wel aan een echte sporter vragen of je nou kaal kan worden of niet.
2: Zeker.
1: Maar Raymond, om even te beginnen, goedenavond.
3: Dat
1: klinkt heel formeel. Goedenavond. Goedenavond, sorry. Wat is eigenlijk jouw motivatie om te gaan sporten? Want hallo, 9 marathons, dat is echt niet niets.
3: Nee, ja, ik had eigenlijk gewoon morbide obesitas vroeger. En toen dacht ik van, ja, daar moeten we een keer wat aan doen. Dus toen ben ik gewoon gaan afvallen. En toen ben ik een beetje verslaafd geraakt aan de sportschool en aan het hardlopen.
1: Oké.
2: Okay. Dus goeie verslaving.
1: En dan...

0: je nu een event, merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Check Funx ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dichtste sessies.
3: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funx. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
2: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
1: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
3: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
2: Mijn is ook.
1: Treat Her Like a Lady. Vanaf 28 mei in de bioscoop.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. Rijschooldioza.nl.
4: It's complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
4: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, is complicated.
5: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
6: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
7: Net papa, net mama. Maar dan kleiner. Babykleding met naam of foto. Direct klaar. Picture Moments op Zuidplein.
8: Picture Moments.
9: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
7: Dat ene fotomoment verdiende iets moois. Op canvas of op metaal. Binnen 1 uur klaar. Picture Moments.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
1: Wat ons vooral zeg maar tegen de borst stuit, is dat het zwaard van Damocles van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan hun omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
0: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, je bent weer ingetuned bij The Block, de show met verhalen uit jouw stad. En vanavond zijn er heel wat muzikale verrassingen, dus blijf vooral luisteren, maar eerst even dit. Ja, ik moet het weer hebben over mijn liefdesleven, want dat is altijd, ja, laat ik zeggen, interessant. Ik ben single als een Pringle en ik ga soms even lekker op date. Nou, nu was ik dus met iemand aan het daten, maar toen dacht ik toch van, weet je, dit is hem niet. Het is gezellig, het is leuk, maar wij gaan niet trouwen en dat besef ik nu. Nou, eerst voelde ik me schuldig, maar toen vertelde Sanne, mijn producer en vriendinnie van, weet je, dit is hoe daten werkt. Dus je hoeft je niet schuldig te voelen. En nu denk ik inderdaad, dat hoef ik niet. Daten is ontdekken en als het niet is voor jou, ja, dan kap je het gewoon lekker af. Maar hoe doe je dat dan? Ja, ik wil echt niet helemaal met deze persoon gaan afspreken. Dus een appje lijkt me dan eigenlijk gewoon genoeg. Of is dat weer te koud? Ja, ik weet het niet. Laat me even weten wat jij vindt in de NPO Luister-app. Hoe kap je daten met iemand af? Let me know.

0: Starboy van The Weeknd en Daft Punk. On the block met Naomi. Ja, hoe kap je het daten met iemand af? Ik vroeg het net aan jou, want ik weet het gewoon niet echt. Ergens denk ik, een appje kan gewoon helemaal afspreken met iemand. Vind ik wat overdreven? Moet je bellen? I don't know. Dus ik ben benieuwd wat jij vond. Je kon het me laten weten in de NPO Luisterapp. Lies deed dat. Zij zegt namelijk, als je maar niet gaat ghosten. Want dat is wel echt heel erg triest. Oké, okay, ja, dat is ook best wel triest inderdaad. Jim die vindt dat gewoon een netjes appje genoeg moet zijn. Oké, okay, en Jordy zegt, ja, het ligt eraan hoe lang je date. Na 2 dates is een appje prima. Na maanden moet het wel face-to-face zijn. Oké, okay, en Diallo die liet ook van zich horen.
1: Goedenavond, Naomi.
0: Goedenavond.
1: Ja, simpel hoor. Als jij al zeker weet dat het niet gaat worden, ja. Je kan het 2 manieren doen. Netjes een appje sturen. Of gewoon niet meer reageren op de apps. Ghosten, hè? Werk ze.
0: Dankjewel. Ja, Sanne, ghosten, zegt Diallo.
2: Niet ghosten. Niet na, als je lange tijd met elkaar gedate hebt. Ik vind, als je 1 of 2 dates met elkaar hebt gehad, dan
0: kan
2: en het was
0: wel
2: niet leuk, ja, dan kan je het wel gewoon laten verwateren.
0: Ja.
2: Maar ja, als jij al 10 keer met elkaar het bed hebt gedeeld en je bent echt bij elkaar thuis geweest veel.
0: Ja.
2: En je hebt echt dagen met elkaar gespendeerd en je gaat dan iemand ghosten. Ja, ik zou er echt super onzeker van worden als iemand dat bij mij zou doen.
0: Ja, ik vind eigenlijk altijd ghost. Ik vind ook als na 1 keer. Ben je wel eens geghost?
2: Vast wel. Maar ik heb ook wel eens iemand geghost, maar dan wel dus na recent nog, maar wel na gewoon 2 dates. Dat ik dacht, ja, dit was het niet. Groeten.
0: Ja, ik ben dus 1 keer geghost en ik vind dat, ik vind dat echt schandalig. Ik denk echt, hoe haal je het in je kop om mij te ghosten?
2: Ook na 1 date?
0: Ja. Maar ja. Het was ook na 1 date. Ik ging meteen nadenken, wat heb ik gezegd? Was ik een rare meid? Maar
2: nee,
0: dat
2: is vervelend. Dan ga je bij jezelf zoeken. Terwijl je hoeft dat niet bij jezelf te zoeken.
0: Het ligt nooit aan jou. Het ligt altijd aan de ander.
2: Het ligt sowieso altijd aan een ander. Whatever it is, zeg maar. Het ligt nooit aan jou. Maar ja, ik vind na 1 date of zo, het kan gewoon niet klikken.
0: Ja.
2: Dat heeft niks met jou te maken.
0: Nee.
2: Je kan gewoon een saaie date hebben, ondanks dat je 2 hele leuke mensen bent. Het kan best wel gewoon een saaie date worden.
0: Ja, dus eigenlijk zeggen we, ghosten kan sowieso niet.
2: Nee. Maar een appje sturen kan wel. Ik vind dat als jij zo. Ik vind niet dat je, als je lang of een tijdje met elkaar hebt gedate en het is niks, dat je dan nog per se nog een keer met elkaar moet afspreken. Ik vind dat je dat pas hoeft te doen als je echt in een relatie zit of zo. Ja, want je wil elkaar toch niet nog een keer zien. Woont hij in een andere stad strakjes en dan moet je helemaal met de trein daarheen om te zeggen, nou jongen, dit was het niet. En dan ben je weer 5 minuten weer terug.
0: Ja, nee, dat is verschrikkelijk. Dus gewoon een appje zeggen we.
2: Okay.
0: Appje, ja. Nou, dankjewel jongens. Ik
2: zou appen als ik jou was.
0: Ik ga even appen.

0: toxic.
1: Breaking news. Your city update.
0: Ja, het is bloedje heet deze dagen. En je houdt ervan of niet. Weet je, voor iedereen is het anders. Maar hoe is het voor huisdieren? Den Haag FM vroeg het aan de strandgangers met dieren. Luister maar even mee.
2: Hou je huisdieren koel. Het is superheet deze dagen. En voor een hond kan het asfalt hier gewoon aanvoelen als 55 graden. Hoe houden mensen hun huisdieren koel?
3: Ik probeer meer gewoon een beetje met hem in de schaduw sowieso te zitten, want hij heeft ook heel veel haar natuurlijk. En vraag of ze wat te drinken hebben of ijsblokjes of zo. Ja. Maar verder, ja, zou ik eigenlijk zelf ook niet echt weten wat ik zou moeten doen verder om hem koel te houden.
2: En wie heb jij in je handsling?
4: Bruce of Stinky.
2: Bruce
4: of
2: Stinky? Ja. Leg uit.
4: Stinkt uit zijn bek. Nou, ik heb dus een fles bij me. En nou ja, die klap je dan om en dan kan hij dus uit drinken. Ja. En verder heb ik een koelmatje.
3: Ja, meestal smeren we zijn pootje een beetje met vaseline in of een beetje water achter zijn oortjes, dat hij een beetje onderkoeld wordt, zeg maar.
5: We hebben 2 honden, 2 konijnen, 2 cavia's en 1 kat. Wij hebben eigenlijk het geluk dat ons huis best wel koud is van binnen. En we zorgen ook dat we met deze warme dagen eigenlijk niet de honden veel naar buiten doen. En in de ochtend vroeg en de avond laat een ronde maken. En natuurlijk gewoon genoeg water voor ze hebben.
2: Help jij ook met al die diertjes uitlaten en eten geven en water geven?
6: Ja.
2: Tilt hem nu op. En wist je dat, zeg maar, met de graden die het nu is, volgens mij 29 graden, is, voelt het asfalt voor honden als 55 graden?
3: Echt? Ja. Nou, ik wist wel dat het heet was, maar 55 graden, dat wist ik niet.
2: Merk je ook dat hij het heet heeft?
4: Ja, door dat hijgen.
2: Kortom, jij hebt het heet, maar je huisdieren ook. En voor alle tips hoe je huisdier lekker koel kan houden, lees ons artikel op denhaagfm.nl.

0: Archie Tracks door je speakers. Dit was Party and Bullshit.
1: The Block met Naomi.
0: In december was hier een artiest in onze studio en ja, ik was gelijk fan. Nou, vanavond is hij er weer, dus wil je weten wie dit is? Blijf dan luisteren waar je luistert, want je hoort het over een paar minuten.

0: Architracks door je speakers. Dit was Party and Bullshit.
1: The Block met Naomi.
0: In december was hier een artiest in onze studio en ja, ik was gelijk fan. Nou, vanavond is hij er weer, dus wil je weten wie dit is, blijf dan luisteren waar je luistert, want je hoort het over een paar minuten.

0: je nu een event, merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
2: Ah, oh, shit.
1: Maak er een potje van. Want

0: anders doet.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funx.nl/news.
3: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
1: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
5: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beta.
1: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
6: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funx. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
7: Farawaka Holland. Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Farawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium. Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via farawakafest.com.
6: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
8: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
9: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
8: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
10: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
9: Mijn is ook.
8: Treat Her Like a Lady. Vanaf 28 mei in de bioscoop.
11: FunX, yeah!
12: In the mood for vibes?
13: Luister dan nu het subchannel FunX Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
12: Jij brengt de mood bij de vibes.
13: FunX Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
14: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
15: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
16: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
17: Kijk op kwf.nl/voor wie.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
20: We love you, president.
19: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt-het-vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
1: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job. On the last climb, they reduced a bunch. And yeah, then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
0: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Naomi. Ja, je bent nog steeds ingetuned bij de belofte. Dit is Ira Star met Where Do We Go?

0: Hier aan de Blok spreek ik met heel veel leuke mensen en artiesten. En soms heb je zo iemand die je altijd bijblijft. Nou, in mijn geval is dat met onze oud-artiest of the week, Pinto. Ik geloof erin dat hij het heel ver gaat schoppen in de muziekwereld. En daarom is hij nu weer gezellig bij ons in de studio. Hey Pinto, welkom back.
1: Hoi.
0: Hoi, wat leuk dat je er bent.
1: Ik ben blij dat ik weer mag komen. Bedankt dat ik er mag zijn.
0: Zeker. Hey, in december hebben we voor het laatst gezien hier in de studio als artist of the week.
1: Yes.
0: En inmiddels zijn we een half jaar verder. Hoe gaat het met je?
1: Het gaat geweldig, man. Veel meer muziek gemaakt. Veel meer plezier gekregen in de studio. Meer ervaringen. Ik ben bij Fanny's geweest.
0: Ja.
1: Ik ben er nu weer voor de tweede keer. Even blij, even trots. Even veel zin.
0: Geweldig. Hè? Als we het hebben over dingen die goed gaan. Vorige week stond je op het Underdogs Festival in Rotterdam. Op een line-up met name als Lange en Kulas. Hoe is het om in hetzelfde rijtje te staan als hen?
1: Het is geweldig dat je met de jongens uit je stad.
0: Mm-hmm.
1: Bijvoorbeeld de Underdogs zijn allemaal mijn jongens. We zijn dagelijks met elkaar. Dagelijks in de studio, dus het is alleen maar mooi dat ik met jongens zoals Lange bijvoorbeeld ook een vriend van mij het podium mag delen. Het is geweldig.
0: Nice. Hey, en laatst is je nieuwe tune Late Night uitgekomen. Die heb je samengemaakt met Nally en Gros van J&R. Ze zitten ook naast je. Ja. Leuk dat jullie er ook zijn.
2: Yes, dankjewel.
3: Goedenavond.
0: Hey, hoe is deze samenwerking ontstaan?
2: Deze was eigenlijk heel raar eigenlijk. We kwamen eigenlijk naar de studio voor een andere liedje om hem af te maken.
0: Ja.
2: Toen werd Nally boos. En toen de producer had toevallig een beat. We luisterden een beetje een paar beats. En deze sprak ons echt aan. Toen begon Pinto met de opzetje. Toen vanuit daar is het een beetje gaan rollen.
1: Ja, man.
3: En die tune was nog niet af. Pinto had hem gezet op TikTok. En toen ging hij lopen.
1: Ja, ik wou gewoon actief blijven op TikTok. En ik had lang geen tune gezet of zo. Dus ik dacht van... ik ga een slideshow zetten van mooie foto's van mezelf. Ja. Dat is gewoon wat ik dacht. Alleen, ik dacht, ik ga gewoon een slideshow zetten van mooie foto's. En niet iemand anders een liedje gebruiken dit keer.
0: Ja.
1: Dat had ik het refrein gezet van Gros.
0: Ja.
1: Ik kreeg alleen maar reacties van breng het uit. Wat helemaal niet op onze planning stond. Van beide ons niet. Dus,
3: ja, klopt. En die tune was nog niet af.
1: Nee, het duurde echt lang.
0: Dus maar, toen dachten jullie, wacht even, mensen willen hem hebben. Hij is nog niet af, nu moeten we weer de studio in gaan.
1: Ja, precies dat eigenlijk.
0: Nice. En jullie gaan hem zo meteen ook live performen. Waar gaat hij over?
1: Wie wil dat doen?
2: Het gaat meer over... een dame wil alleen praten in de late night. Ze zegt ze wil alleen zijn, maar toch niet alleen zijn. Dus met andere woorden kunnen we liever praten in de avond, weet je.
1: Yes.
2: Weet je.
1: Yes.
0: En is dit... uit geleefde ervaring? Ja. Ik zou lachen.
2: Oh, nee, het was gewoon toeval, joh. zijn tekst heeft mij een beetje gemotiveerd om daarover te rappen. En het past goed bij elkaar.
1: Ja, dus, ja. Dat denk ik hoor.
0: Nou, hele nette jongens hier. Hey, wat kunnen we de komende tijd van jullie verwachten?
1: Veel muziek.
3: Veel.
1: Rotterdam komt eraan. We zijn de volgende lichting. We maken geluid, dus het is nu gewoon tijd om gas te geven en plezier te behouden.
0: Zeker. Nou, ik ben
3: hou
0: echt...
3: ons in de gaten, hou ons in de gaten.
1: Yes. Zeker.
0: Dat gaan we sowieso doen, zeker. Hey, ik ben heel erg benieuwd naar jullie live performance. We hebben net al een soundcheck gedaan en ik moest zo lachen, want jullie hebben zo'n leuke vibe. Dus, voor de mensen die luisteren, je kan meekijken via de Funix website of NPO Luister app als je dubbel wil genieten. Ik ben ready, zijn jullie ook ready?
3: Ja, zeker weten.
0: Oké, okay, let's go.
1: Yes.

0: dat was het.
1: Dat was het dan.
2: Yes! Hey! Nice! Ik ben fan!
3: Ja. Ik waardeer het, ik ben supporter.
4: Ik waardeer dat.
2: Deze komt wel op mijn Spotify-lijst, denk ik.
4: Ja, fijn.
3: Ik hoop het.
4: Ja, zeker.
3: Mag.
0: Ja, maar waarderen.
2: Hoe was het voor jullie? Hoe voelde het?
3: Het voelt gewoon als oefenen voor wat wij vaker doen tijdens showtjes. Het is gewoon een plezier en we zijn broeders, dus.
4: Plus we zijn met al onze boys, dus de vibe is er.
3: AD is binnen.
4: De vibe is er.
3: Jay is binnen. Jess is binnen, al mijn jongens zijn binnen.
4: Allemaal, mijn jongens zelf.
3: Ook mijn jongens die binnen zijn. Thuis zijn, sorry.
2: Ja, de studio staat voor. Hey, waar kunnen mensen jullie en jullie muziek checken? Vertel ons.
4: Het kan op Spotify, YouTube,

0: deze, ja, wat jij wilt eigenlijk.
1: Op alles eigenlijk.
2: Zoek gewoon JNR op of Pinto en je vindt ons wel. Ja, je vindt ons.
3: Goed zo, gaan we doen. Dank jullie wel.
0: Dank jullie wel.
2: Heel erg bedankt.
0: Wow.
2: Much love.

ben gedoucht, net kapiteetjes. Je liggen aan parfummetjes en touchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet. Je moet zoeken, ik breng iets aan mijn moeder. Ze gaat zansiebar met zusjes,

Dit was de dikste van deze week. Tropica A en Jade Lauren met Hoog. On the block met Naomi. Ja, zou jij je favoriete celebrity aanspreken in diens persoonlijke tijd? Denk er even over na, dan hebben we het er zometeen over. Maar eerst NASA en This Thing, dit is Gilly Gilly.

0: keer in speeltuin heb gezien.
1: Wat?
0: Toen gebeurde dat. Toen was er een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
1: Dat is wel heel extreem.
0: En toen deed dat jongetje dit.
1: Nee, middelvingers gewoon.
0: Twee volle middelvingers.
1: Naar die moeder toe.
0: Naar die moeder.
1: Wow.

0: Zou jij je favoriete celebrity aanspreken in diens persoonlijke tijd?
1: Breaking news. Your city update.
0: Ja, over het algemeen staan wij Nederlands bekend als de meest nuchtere mensen ooit. En vandaar dat celebrities hier vaak rondlopen zonder beveiliging en lekker hun ochtendkoffietje halen met een pet op en that's it. Nou, Harry Styles doet dat ook, oud-lid van One Direction natuurlijk, met een fangirl base waar je u tegen zegt. Deze week staat hij 10 keer in de Johan Cruijff Arena en wordt elke ochtend gespot tijdens een wandeling door het Vondelpark. Petje op, koffie in de hand, samen met zijn vriendin. En op TikTok gaan de fans echt helemaal los. Ze zien hem lopen, achtervolgen hem, vragen om handtekeningen, foto's, de hele mikmak. Ja, en af en toe zegt Harry dan gewoon nu even niet. En de meningen online verschillen dan ook over of je idool die langsloopt maar gewoon met rust moet laten in zijn persoonlijke tijd. Of dat je je kans moet grijpen, zoals bijvoorbeeld dit soort fans.
2: Hi.
3: I just wanted to say that. I'm a huge fan. I'm sorry. And I've been to every single show so far.
0: Damn, ja. Ik vind dit echt een beetje hysterisch, maar ook cute. Nou goed, wat had jij gedaan?

0: af.
1: Ik ga jou heel blij maken, want ik heb hier echt heerlijke Fanny sokken liggen die helemaal van jou kunnen zijn. Maar daar moet jij natuurlijk wel wat voor doen. Ja, ik heb een probleem. Mijn muziekcomputer die is een beetje aan het trippen, dus ik heb alleen nog maar de lyrics van alle nummers, maar ik heb geen melodie meer. Dus jij moet mij hierbij gaan helpen. Oké. Okay. Zometeen hoor je een stukje van een bekende Phonics tune, maar je hoort alleen maar de tekst. En dan aan jou de taak om mij te vertellen welke titel en welke artiest ik zoek. Als jij hem goed raadt, dan win je die heerlijke sokken. Maar eerst even testen of je scherp bent met de kwalificatietune.
2: Ze zegt, Flex, oh wat doe je? Ik ben alleen thuis vanavond en ik voel je. Ik zeg, oké, ik kan misschien wel met je stoeien. Oh ja, zet het niet op snap, halleluja. Ik ben een player en die. Dingen zijn niet cool. Nou.
1: Ja. Weet jij welke tune ik terug probeer te vinden? Ja, dan win jij die geweldige Phonics sokken. Help mij en drop je antwoord nu in de NPO Luister-app.

0: Ja, onze muziekcomputer die was een beetje stuk en daarom had ik jouw hulp nodig. Die is een beetje stuk. Die is een beetje stuk. Ik zocht namelijk naar een tune waar ik alleen nog maar een heel klein stukje lyrics van heb. Ik ga het je gewoon nog even één keer laten horen. Luister goed.
1: Ze zegt, Flex, oh wat doe je? Ik ben alleen thuis vanavond en ik voel je. Ik zeg, oké, ik kan misschien wel met je stoeien. Oh ja, zet het niet op snap, halleluja. Ik ben een player en die dingen zijn niet cool,
0: Ja, Demi, Donovan, Lindsay, Amira hadden het goed, maar waren net te laat. En degene die het snelst was, heb ik hier nu aan de lijn. Dag, Ash.
2: Hallo, goedemiddag. Goedenavond.
0: Goedenavond, inderdaad. Jij moest toch maar even nadenken voordat je het wist.
2: Ja, klopt. Ik ging hem zeg maar verder neurien, omdat ik die tekst niet meer precies ken. Want het is natuurlijk wel een wat ouder liedje.
0: Het is inderdaad een oudere. Ja, hij komt uit 2016 zelfs. Oh god, dat is 10 jaar geleden. Waar hebben we het over?
2: Ja, klopt.
0: Hey, verlos ons. Hoe heet de tune?
2: Ronnie Flex, niet zo.
0: Yes.

0: Ja. Ja. Super, super, super goed. Oké. Okay. Jij moet me nog even helpen met een andere tune. En als je die goed hebt, dan win jij die exclusieve Fannix sokken. Snap je?
1: Oké, is goed. Ik ga mijn best doen.
0: Nou, kan jij. Oké, let's go.
2: Girl, jij hebt mij. Daar waar niemand mij had en het voelt apart. Girl, ik heb deadlines. Ben met jou op de achterbank in een parkinglot. Body gaat S-lijn. Alles gaat bij me af als je naar me lacht.
1: Kevin, jij hebt mij toch?
0: Ja!
3: Wil jij hebt mij, daar waar niemand mij had, het voelt apart. Ik heb deadlines, met jou op de achterbank in een parking lot.
0: Yes! Sokke! Hé, hey, wat scherp!
1: Ja. Ik luister vaak naar Fannix, daarom denk ik.
0: Oh, wat goed. Ik zeg je eerlijk, ik vond het een beetje spannend omdat het niet zo oud is. En jij hebt mij, ja, die is pas net uit. Dus ik dacht, ja, gaat jouw range zo ver? Maar dat gaat hij dus gewoon.
1: Ja, toch?
0: Geweldig. Nou, ja, jij krijgt die Fannix sokken. Die kan je wel goed gebruiken met het o zo koude weer, toch?
1: Ja, zeker.
0: Hé, hey, geweldig. Blijf even hangen.
1: Yes.
0: Fijne avond.
1: Fijne avond.

0: waar niemand mij had en het voelt apart. Grul, ik heb deadlines. Ben met jou op de achterbank in een parkinglot. Body gaat S-lijn. Alles gaat bij me af als je naar me lacht.
1: Kevin, je hebt mij toch?
2: Ja!
3: Wil jij hebben mij?
2: Sokke! Hé, wat scherp!
1: Ja. Ik luister vaak naar Van Nix, daarom denk ik.
2: Oh, wat goed. Ik zeg je eerlijk, ik vond het een beetje spannend, omdat het niet zo oud is. En jij hebt mij, ja, die is pas net uit. Dus ik dacht, ja, gaat jouw range zo ver? Maar dat gaat hij dus gewoon.
1: Ja, toch?
2: Geweldig. Nou, jij krijgt die Van Nix sokken. Die kan je wel goed gebruiken met het o zo koude weer, toch?
1: Ja, zeker.
2: Hé, geweldig. Blijf even hangen.
1: Yes.
2: Fijne avond.
1: Fijne avond.

0: Kevin en Roxy Dekker met Jij Hebt Mij. Het WK komt steeds dichterbij en ook de muziekwereld bereidt zich voor. Geen Waka Waka EE, maar een track over jouw favoriete Ballyman. Meer hoor je zometeen.
1: Ik zonnestreken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was er vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij, deze weken zie je het als een teken. Ik heb elke moeder.

0: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
4: Spieropbouw. Afvallen of gewoon.

0: in sportvoeding.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: In the mood for vibes.
4: Luister dan.

0: We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
1: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen is complicated.
0: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funix-kanalen.
2: Bij Vloeren Kings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin Vloeren.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de drone-aanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
1: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
0: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2:00 vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het vijfde dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Naomi. Jij bent nog steeds ingetuned bij de Blok. Dit is Jack Harlow met Loving on Me.

0: the block.
1: Eens in de vier jaar is het toch net wat gezelliger om je tv aan te zetten en met z'n allen rondom de buis te gaan zitten. Ja, en 11 juni is het zover. Het WK begint. We gaan waarschijnlijk weer heel veel oranje vlaggen en shirts zien, maar ook de muziekwereld bereidt zich voor. En bij mij in de building is Cilla. Hij dropte zijn track Ballyman afgelopen vrijdag. Nou, welkom.
2: Goedenavond, voor niks. We zijn er.
1: Wat gezellig.
2: Zeker.
1: Hey, leuk. Voordat we het gaan hebben over je track, ik zie en hoor heel veel verschillende spelers voorbij komen in het nummer. Maar wie is nou je favoriete NL-speler?
2: Ja, ik zou zeggen Xavi Simons. Maar ja, die doet volgens mij niet mee. Dus ik denk Frenkie de Jong.
1: Ja, als sta je me dood. Ik ken ze allemaal niet.
2: Ik zie het wel.
1: Je zag me ook zo leeg uit mijn ogen kijken. Oké, en waarom hij dan? Vertel.
2: Ja, het is gewoon een topvoetballer. Gewoon een klassevoetballer, dribbelen, pasen. Ja, ik ben als man heel simpel, hè.
1: Oké. Nee, hartstikke leuk. Hey, deze track is tot stand gekomen niet alleen door je eigen liefde voor voetbal, maar eigenlijk ook een beetje door die van je vader. Vertel.
2: Klopt. Ja, we zaten in de studio en mijn vader wou eens een keer mee om muziek te maken.
1: Leuk.
2: En toen zei hij van, maak anders een liedje van over voetbal. Toen dacht ik van, is een beetje cliché. Maar toen van het een kwam het ander. En toen kwam Ballyman eruit. Dus shout-out naar mijn pa.
1: Wat leuk. En wanneer had je door, wacht, het is niet cliché, dit kan gewoon werken?
2: Nou, ik had het op TikTok geplaatst. Mm-hmm. En ja, soms dan het werd ineens opgepakt eigenlijk. Dus de eerste werd gewoon meteen 100k bekeken of zo.
1: Sick, ja.
2: En toen ook op Insta en toen op Snap. En toen ging het eigenlijk het balletje rollen toch?
1: Ja. Nice. Nou ja, dus als je zegt, op socials gaat die hard. Ik heb ook in de wandelgangen gehoord dat er tijdens het WK ook nog wat staat te gebeuren.
2: Dat klopt. Een remix.
1: Ja.
2: To be continued. Er komen nog namen aan die ik ga releasen daarop.
1: Maar je mag nog niks zeggen. Ook niet een kleine hint.
2: Het wordt een anthem. Dus meerdere namen.
1: Oké. Ja. Ik ben benieuwd. Hey, en 19 juli is het WK voorbij. Wie heeft er dan gewonnen als het aan jou ligt?
2: Nederland. Ik zou zeggen Curaçao, maar ik hoop het.
1: Ja.
2: Maar ik denk Frankrijk.
1: Oké, je denkt Frankrijk.
2: Ja, moeten we realistisch blijven toch?
1: Maar maakt Nederland überhaupt kans?
2: Ik hoop het. Ik hoop dat ze er lang in blijven, anders hebben we die WK-tune voor niks gemaakt.
1: Oh, nee, maar we gaan er nog steeds naar luisteren, hallo.
2: Ja, dat wel.
1: Ja, dat maakt niet uit. Hey, en hoe ziet de rest van 2026 er nog uit voor jou?
2: Veel samenwerkingen. Mm-hmm. Ook een klein albumpje eigenlijk.
1: Leuk.
2: Vorig jaar deed ik een zomeralbum. Dit jaar ga ik hem na de zomer droppen. En dat worden gewoon meerdere tracks met goede vibes. Festivalmuziek, beetje rapmuziek. Beetje een mix.
1: Dus leuk.
2: Dat eigenlijk.
1: Van alles wat.
2: Ja, van alles wat.
1: Nice. Hey, Cilla, thanks for coming. Waar kunnen mensen jou checken?
2: Ja, mensen kunnen me checken op Insta en TikTok, Cilla de Artiest. En ook op Spotify, Cilla, SYLLA. En ja, man, love voor de uitnodiging.
1: Zeker, ja. En we gaan onze Phonics Family ook al even in de stemming brengen voor het WK door je tune te draaien. En je mag hem zelf aankondigen nu.
2: Yo mensen van Phonics, deze zomer, het is WK, WK vibes, oranje, Ballyman, gaat streamen, gaat checken, lobby.

0: Breaking news.
1: Your city update.
2: Is het oké om aan mensen te vragen hoeveel diegene verdient? Ja, vaak vinden mensen dat niet zo netjes, maar ja, ik ben toch altijd zo benieuwd. Nou, gelukkig vroeg Rijnmond het aan winkelmedewerkers in Rotterdam.
3: Jij werkt hier?
4: Ja, ik werk hier in de winkel.
3: Wat voor functie heb je?
4: Dus ik ben winkelmedewerker en ook soms bij de productie om mijn mond te maken. Dus een beetje van alles eigenlijk.
3: En hoeveel uur doe je dit?
4: 5 dagen in de week.
3: En mag ik je vragen wat je aan het eind van de maand op je rekening krijgt?
4: Dat is ongeveer 1500 euro. Dat is netto. Ja. En je mag ook bij mond eten tussendoor soms. Het is wel heel nice.
5: Ik werk hier achter de balie en help bij bestellingen. Multifunctioneel.
3: En hoeveel uur in de week doe je dit?
5: Volledig afhankelijk van. Soms help ik een paar uurtjes per week, soms wat meer. Stel dat ik hier bijvoorbeeld een maand zou werken en 5 dagen in de week. 2200 zit.
3: Ja. En dat is netto?
5: Ja.
6: Ik ben een van de eigenaresse van Winkel Exota op de Nieuwe Binnenweg. Nou, het houdt eigenlijk nooit helemaal op tussen de 38 en 40 uur.
3: Wat verdien je?
6: Ja, we doen met z'n tweeën, maar we betalen onszelf al 2800 uit. Dus ja. Netto, ja.
7: I'm actually a delivery guy. Can I make sure that every shop around Rotterdam is furnished with all type of ice cream that you can see here? I work around 38 hours per week.
3: How much do you earn with this job?
7: Brutto, 2600. Coming from Italy, that is pretty good.
0: Phoenix. On the block.
8: Rotterdam.

Alicia Mia. David Tennant met Rain Dance. The Block met Naomi. Ja, ja, ja, je hoort het. Je bent ingetuned bij The Block hier bij Funix, de zender met de beste muziek. Maar misschien mis jij net die ene tune. Well, lucky you, want het is weer request tijd. Dat is het moment waarop jij bepaalt wat er hier aan The Block gedraaid wordt. Dus het is heel simpel. Wat wil je horen? In welke tune heb jij zin? Laat het me weten via de NPO Luisterapp met een berichtje of met een memo. En wie weet draai ik zometeen de tune die jij horen wil. Mag ik

0: nieuwste van deze week hier bij Phonix.
1: The Block met Naomi.
0: Ja, we zitten nog steeds midden in de request. Het moment waarop jij bepaalt wat er hier on the block bij Phonix gedraaid wordt. Je kan mij elke avond weer een berichtje sturen in de NPO Luister-app. En vanavond deed Jeffrey dat. Hij vraagt namelijk om de tune Leugens van Jo Silvio. Nou Jeffrey, alsjeblieft, dat gaan we lekker doen.

0: Dit was Marcella hier on the block bij Phonics.
1: On the block met Naomi.
0: Hey, is het lit of is het shit om een van je verloofden zijn beste vrienden te weigeren op je bruiloft? Ja, denk daar maar even over na, want we gaan het er zo meteen over hebben.

0: Net papa, net mama. Maar dan kleiner. Babykleding met naam of foto. Direct klaar. Picture Moments op Zuidplein.
1: Picture Moments.
2: FunX, yeah!
0: Dat ene fotomoment verdiende iets moois. Op canvas of op metaal. Binnen 1 uur klaar. Picture Moments op Zuidplein.
1: Picture Moments.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funx.nl/news.
4: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84, app ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Deze zomer nog een volle haarbos? Check in.

0: in sportvoeding.
1: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl, koningin in vloeren.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
6: In the mood for vibes.
7: Luister dan nu het subchannel Funx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
6: Wij brengen de mood bij de vibes.
7: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas laat achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
1: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten en de begeleidster was helaas overleden, dus er waren ook geen documenten die we konden checken op dat moment.
0: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
2: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
0: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Naomi. Kleine Doenessa Fante, dit is After Party.

Nou, als de zon je nog niet in summer vibes heeft gebracht, deze tune dan sowieso. Dit was Ira Star met Rush. On the block met Naomi. Ja, het is weer tijd voor Is It Lit of Is It Shit? En vandaag met Tamara uit Utrecht. Zij stuurt naar mij. Hey Naomi, ik ga eind dit jaar trouwen, dus we zijn druk bezig met de uitnodigingen. Mijn partner en ik hebben beide een lijst gemaakt met mensen die we erbij willen hebben. En we komen er bij één persoon niet uit. Hij wil heel graag een vriend van hem er de hele dag bij hebben die ik echt niet kan luchten. Hij is super asociaal, maakt vrouwenonvriendelijke opmerkingen en wordt altijd net te dronken en daarbij ook altijd een beetje agressief. Ja, ik hoef zo iemand er gewoon niet bij te hebben. Hij kan nooit een keer aardig of normaal tegen mij doen. Kan ik het maken dit op te eisen? Ik vraag hem daarom af, is het lit of is het shit om een van je verloofde zijn beste vrienden weigeren uit te nodigen op je bruiloft? Weet je, Tamara, ik schrik. Want dat iemand vervelend is, Allah, maar vrouwonvriendelijk en agressief, dat kan echt niet. Dus ik vraag me eigenlijk sowieso af waarom dit een van de beste vrienden van je verloofd is. Ik wil heus niet een huwelijk breken dat er nog niet echt staat. Maar het is wel een beetje raar eigenlijk. Daarnaast is het ook gewoon jouw dag. Dus natuurlijk wil je geen mannen die asociaal en vrouwenvriendelijk zijn en te dronken en agressief zijn op jouw dag hebben. Nee, die mogen de tyfus krijgen. Dus ja, als jij je afvraagt, is het lit of is het shit om een van je verloofden zijn beste vrienden weigeren uit te nodigen op je bruiloft, vind ik dat hartstikke lit. Ja, lit. Maar goed, wat vind jij? Laat het me weten in de NPO Luister-app. Is het lit of is het shit om een van je verloofden zijn beste vrienden weigeren uit te nodigen op je bruiloft?

kleedjesje liggen en parfummetjes en touchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met.

0: Joy de Filet hoorde je met Rihanna.
1: On the block met Naomi.
0: Ja, Tamara uit Den Haag heeft een bloedhekel aan een van de beste vrienden van haar verloofde. Hij is asociaal, vrouwenvriendelijk en heeft altijd een kwade dronk. Tamara vraagt zich daarom af, is het lid of is het shit om een van je verloofde zijn beste vrienden weigeren uit te nodigen op je bruiloft? Ja, ik zei dat het lid was, maar ik vroeg aan jou, wat vind jij nou? Je kon me laten weten in de NPO Luisterapp. Lisa deed dat, zij zegt namelijk lid. Het is ook jouw bruiloft. Je hoeft je niet ongemakkelijk te voelen op je eigen dag. Ja, dat vind ik dus ook. JJ zegt, shit. Als het zijn beste vriend is, vind ik het wel heftig om hem te weigeren. Oké. Ja, Lenny die weet het niet zo goed. Die zegt, oei, je kan niet zomaar je beste maat niet uitnodigen. Maar je wilt ook geen stressgast erbij. Ja, dus we zien lid, shit en Lenny weet het niet. Sanne, wat vind jij dan?
2: Ja, ik vind het eigenlijk ook shit om hem dan niet uit te nodigen. Ik snap wel dat je er niet op zit te wachten om zo iemand op je bruiloft te hebben. Maar als het echt een van de allerbeste vrienden is van jouw partner, ja, dan kan je het toch niet maken om diegene niet uit te nodigen. Als die vriend zijnde, zeg maar.
0: Ja, maar ik vind het ook niet kunnen, zeg maar, als iemand vrouwenvriendelijk is.
2: Nee, ik ook niet. En ik snap, zeg maar, ik zou sowieso niet bevriend met iemand zijn die ik niet op mijn bruiloft zou willen hebben. Als het een van mijn allerbeste vrienden zou zijn.
0: Ja.
2: Maar je kan... Nou, als ik nu kijk naar mijn beste vriendinnen en mijn partner zou tegen mij zeggen, ja, ik wil Naomi er niet bij hebben. Ja, dan zou ik wel echt... ik zou niet meer trouwen.
0: Nee.
2: Zeg maar, ik vind dat wel heel zot. Je kan misschien nog een soort van afweging maken van, nou, dan doen we hem alleen op de avond, hè. Want het is alleen bij het feest. Ja. Daar mag je dronken zijn en een beetje uit de bocht vliegen.
0: Ja.
2: En dan niet bij de ceremonie. Dat gebeurt heel veel. Nooit is iedereen bij de ceremonie.
0: Ja.
2: Dus dan alleen op het feest. Maar ik vind niet dat je, als je het echt een van je allerbeste vrienden is, dan nodig je diegene uit op je bruiloft.
0: Nou, ik ben het er echt niet mee eens. Nee, echt niet.
2: En nu?
0: Nou ja, Lisa zegt lid, JJ zegt shit, Lenny weet het niet.
2: Ja, dat is 50-50.
0: Ja. Maar ik hou niet van 50-50.
2: Nee, dus we moeten ook een conclusie trekken. Nou, als het echt...
0: Maar, nee, maar wacht even. Vind jij het niet raar als jouw partner bevriend zou zijn met iemand die vrouwonvriendelijk is?
2: Ja.
0: Dat is toch sowieso al... Ja. Dat is
2: eigenlijk is de oplossing... Jouw partner dumpt hem als vriend, want blijkbaar is het een kutvriend, toch?
0: Ja.
2: Hij is vrouwenvriendelijk, kwade dronk, agressief, hij is niet goed bij zijn hoofd. Jouw partner dumpt hem als vriend, dan hoef je niet meer de keuze te maken om hem wel of niet uit te nodigen, want hij is geen vriend meer.
0: Klopt.
2: Dat lijkt me de beste oplossing.
0: Ik zou even met je partner inderdaad over gaan praten, Tamara, want dit is gewoon raar.
2: Het is wel heel raar, ja.
0: Ik vind het heel, heel raar. Dus ik zou het daarover hebben.
2: Ja.
0: Oké.
2: Sterkte. Sterkte, Tam.
0: Tamara, spreek je, schat.
3: Ik ben nog in de tweede klas toen ik een

0: jijzelf, dan ga je dus de persoon, jij, en de ervaring die je hebt meegemaakt, de situatie, los van elkaar zien.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.

0: The Block met Naomi.
1: Het is de meest stressvolle periode van het jaar. Maar ja, tenminste, als je in het laatste jaar van je middelbare school zit. De examens zijn namelijk in volle gang en man, wat is dat spannend. Maar moeten die examens wel zo zwaar meetellen? Nou, onze reporter Camille checkt de mening van Amsterdam. Luister maar even mee.
2: De ene kan misschien heel zenuwachtig zijn en dan krijgt een blackout. Maar met andere examens dan doe je dat gedurende het jaar. En dan kan je een beetje zien hoe goed je eigenlijk in dat vak bent. Ik vind dat meer bepalend dan één eindexamen.
1: Oké, meer hoor je zo.

0: Report met Camille.
1: Je werkt jaren aan je schoolexamens, haalt goede cijfers en dan zou één centraal examen alles moeten bepalen. Sommige leerlingen vinden dat schoolexamens veel zwaarder moeten meetellen, terwijl anderen juist geloven dat centrale examens het eerlijkst zijn. De centrale eindexamens zijn weer volop van start gegaan en daarom ben ik in Amsterdam met de stelling: schoolexamens zouden belangrijker moeten zijn dan centrale examens.
2: Eens. Centrale eindexamens zijn echt een momentopname van wat je op dat moment weet. En schoolexamens, ja, die doe je meestal over 2 of 3 jaar. Waarmee je over een wat langere periode kan zien hoe goed je bezig bent met het leren. Het proces, zeg maar. Dat vind ik belangrijker dan de momentopname zelf.
3: Ja, ik vind dat ook. Want de ene kan misschien heel zenuwachtig zijn en krijgt een blackout. Maar met andere examens dan doe je dat gedurende het jaar. En dan kan je een beetje zien hoe goed je eigenlijk in dat vak bent. Ik vind dat dat meer bepalend dan 1 eindexamen.
4: Nee, helemaal niet. Want zeg maar, dat is waar je naartoe werkt. Toetsen zijn daarvoor, omdat je daar naartoe kan werken, zeg maar.
5: Zoveel dingen kunnen dat beïnvloeden, dat eindexamen.
1: Jongerenorganisatie LAX is een petitie gestart tegen de 5,5-regel. Wat vind je daarvan?
6: Ja, ik vind het wel een mooi initiatief als het zou kunnen. Alleen moet je denk ik wel goed kijken hoe je dat goed aanpakt. Ik denk dat het ook gewoon belangrijk is dat nog steeds een soort van eindtoets wordt gemaakt. Om te kijken of wat je allemaal beheerst. Maar dat jouw normale cijfer daar ook heel erg in meetelt. En dat je niet alleen wordt afgerekend als jij een onvoldoende haalt op je eindexamens. Dat dat minder weegt, zeg maar.
2: Het enige waar ik dan wel weer denk van oh, er zou het wel mis kunnen gaan. Is dat wanneer je die 5,5-regel afschaft, dat het misschien wel te makkelijk wordt, zeg maar.
7: Ik snap dat wel, ja. Want soms ben je ook gewoon minder goed in een bepaald vak. En ik vind niet dat het mag bepalen of je überhaupt wel of niet slaagt. Kijk, dat het gemiddelde overal op hoger dan de 5,5 moet zijn om te slagen, dat is wel logisch. Maar dat betekent niet dat je voor alles minstens 5,5 moet halen, vind ik.
8: Maar sorry, ik kan me niet voorstellen dat iemand slaagt van zijn of haar examens met bijvoorbeeld een 4 voor Nederlands. Terwijl je in Nederland woont. Ik weet niet, ik vind dat je voor die kernvakken wel gewoon 5,5 moet kunnen halen.
2: Nee, ik denk dat het heel veel mensen motiveert om in het moment harder je best te doen. Maar ik denk ook dat het voor heel veel leerlingen heel veel meer stress kan veroorzaken als ze er slecht staan voor een bepaald vak.
1: Want wat is voor jou dan een beter alternatief dan die centrale eindexamens?
7: Het hangt ook heel erg vanaf wat je daarna gaat doen. En dan sommige dingen zijn zo erg niet relevant voor de opleiding die je daarna gaat doen. Dat je denkt van ja, wat is überhaupt het punt van die 5,5-regel als ik het toch nooit meer kan gebruiken?
8: Stel je staat het hele jaar boven een 7 gemiddeld voor al je toetsen. En toevallig verpest je die ene Nederlands toets. Ja, dan vind ik wel dat je daar eerder mee weg mag komen dan iemand die al het hele jaar kantje boord presteert.

0: Blok met Naomi.
1: Ja, dat was hem weer. De Blok op de dinsdagavond. Maar niet getreurd, want Phanix gaat nergens naartoe. Vannacht hoor je Night Vision en nu staat Phanix Vibes voor je klaar. En ik check je morgen weer.

0: zin in sushi? Bestel snel hayaisushi.nl. Profiteer nu van de Hayai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Hayaisushi.nl.
1: Oranje

0: deals in town. Haiaisushi.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Fawaka Holland. Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Fawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium. Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via fawakafest.com.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: Net papa, net mama. Maar dan kleiner. Babykleding met naam of foto. Direct klaar. Picture Moments op Zuidplein.
4: Picture Moments.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Dat ene fotomoment verdiende iets moois. Op canvas of op metaal. Binnen 1 uur klaar. Picture Moments op Zuidplein.
4: Picture Moments.
6: It's complicated. Jay
7: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
6: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen is complicated.
7: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonix-kanalen.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
10: Phonix. Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
11: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
12: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koning in vloeren.
13: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
14: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
15: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
16: Kijk op kwf.nl/voor wie.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Terug, baby. Hij is in 2, hè?
19: QC en Nesim stappen opnieuw de ring in samen met hun vaste sidekicks Frasi en Tajula met maar 1 doel. Elkaar zoveel mogelijk aan het lachen krijgen.
20: Jij bent bellig, toch?
21: Ja, man. Alsof dit programma nog niet genoeg domme buitenlanders had.
19: Stream Knockout Champs. Nu gratis op NPO Start.
22: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

Clemens Peters met het NOS-journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. En volgens de Ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In de Bild werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag. Maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koning in vloeren.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

0: actief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunxAds, your city, your sound.
1: Actie, sans, casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound. Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi mega deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: Oranje.

0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen, omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friezen schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18. In het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Oh my god, ik zeg je eerlijk, ben in love met je. Yeah. Hoe je lacht, hoe je praat, man, ik zeg je eerlijk, het is altijd dof met je. Aan de los of in de staat, maakt niet uit hoe het zit, baby, is het toch netjes. Wat je ook draagt, kun het staat, maar mijn favoriet is toch dat in.

Ik mis je. Check alle foto's op je Insta. Zelfs ook die met de meeste likes. Jij weet het niet, ik heb niks gelijk. Ben ik niet met je, geloof me, ik mis je. Kan niet wachten tot we zijn.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van jijzelf, dan ga je dus de persoon, jij, en de ervaring die je hebt meegemaakt, de situatie, los van elkaar zien.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated at

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de vierde nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad, om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier en was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan, maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.